0: Nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen. Het gerecht heeft een drugsbende opgerold die smokkelde via de luchthaven in Zaventem. Er zijn 17 mensen aangehouden. Dat bevestigt het parket van Halle-Vilvoorde. De verdachten zouden jarenlang cocaïne en cannabis hebben gesmokkeld via Brussels Airport. Daarbij schakelde de bende ook werknemers van de luchthaven in om drugs uit de bagage te halen. Ook in Frankrijk en Nederland zijn er verschillende verdachten opgepakt. In Luik kunnen de studenten morgen weer naar school, dat melden de lokale autoriteiten. De middelbare scholen waren er vrijdag dichtgebleven na studentenprotesten die volledig uit de hand waren gelopen. Zo werd de politie bekogeld en werden er brandjes gesticht. Er zijn verschillende relschoppers opgepakt. De jongeren protesteerden tegen de besparingen en de hervormingen in het Franstalig onderwijs. In Rusland is een vrouw van 28 overleden aan de pest. Ze werd in een lab en zou per ongeluk een reageerbuis met pestbacteriën hebben gebroken. Dat zeggen lokale media. De vrouw kreeg longpest en overleed na 2 dagen in het ziekenhuis. Zo'n 200 mensen met wie ze in contact is geweest zitten nu in quarantaine. Hier en daar wat mist vanochtend, maar daarna krijgen we een vrij zonnige dag. De temperatuur kan oplopen tot 23 graden. Ook morgen en dinsdag mooi nazomerweer. Vanaf woensdag wordt het wisselvallig en frisser.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Laatste kans om de verjaardag van Xina te vieren. Tot 6 elektrotoestellen cadeau.
2: Xina.
1: Info in je winkel of op xina.be.
3: Good times. Great music.
4: Dit is Joe.

0: Dit is Joe.
1: Joe. Good times. Great music. Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
2: Ja, hallo, wij zitten nog altijd vast. Is dat normaal?
1: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen.
2: Hallo.
1: Kijk op telenet.be/ voor je zaak. Alles wat je weet over A-mode. Start.
3: Ah, oh, dat weet ik. Mode voor het hele gezin. Ja, voor elk seizoen een perfecte look. Meer dan 50 kwalitatieve en betaalbare modemerken. Winkels in Aardrijke, Brugge, Oostende, Poperingen, Veurne en Waarschoot. Online shoppen op de webshop. Leuke voordelen met de family card. En stop de klok.
1: Nieuwe hippe looks voor elke dag. Dat's A-mode. Ontdek de laatste trends voor het hele gezin in onze winkels en op amode.be.
3: A-mode. Familie van mooie merken.
4: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2 plus 1 gratis op de pralinedoosjes.
5: Iedereen gelukkig.
4: Enkel in de winkels van
6: Leonidas.
4: Voorwaarden op leonidas.com.

0: Proximus presenteert.
1: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
2: Ja.
1: De zaal van de juwelen, hè. Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
2: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
1: Ja, dat is Loesje.
0: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
3: Dit is Joe. Het nieuws van 7 uur.
4: Goedemorgen. Het gerecht heeft een drugsbende opgerold die smokkelde via de luchthaven in Zaventem. Er zijn 17 mensen aangehouden. Dat bevestigt het parket van Halleville-Voorde. De verdachten zouden jarenlang cocaïne en cannabis hebben gesmokkeld via Brussels Airport. Daarbij schakelde de bende ook werknemers van de luchthaven in om drugs uit de bagage te halen. Ook in Frankrijk en Nederland werden er verschillende verdachten gearresteerd. In Luik kunnen de leerlingen morgen weer naar school, dat melden de lokale autoriteiten. De middelbare scholen waren er vrijdag dichtgebleven na studentenprotesten die volledig uit de hand waren gelopen. Zo werd de politie bekogeld en werden er brandjes gesticht. Er zijn verschillende relschoppers opgepakt. De jongeren protesteerden tegen de besparingen en de hervormingen in het Franstalig onderwijs. In Rusland is een vrouw van 28 overleden aan de pest. Ze werd in een lab en zou per ongeluk een reageerbuis met pestbacteriën hebben gebroken. Dat zeggen lokale media. De vrouw kreeg longpest en overleed na 2 dagen in het ziekenhuis. Zo'n 200 mensen met wie ze in contact is geweest zitten nu in quarantaine. En in de Nations League voetbal heeft Engeland met 0-7 gewonnen van Kroatië. Het is de zwaarste thuisnederlaag ooit voor het Kroatische nationale elftal. Hier en daar wat mist vanochtend, maar daarna krijgen we een vrij zonnige dag. De temperatuur kan oplopen tot 23 graden. Ook morgen en dinsdag mooi nazomerweer. Vanaf woensdag wordt het wisselvallig en frisser. Show easy.

0: superplusdeals van Delhaize gaan we
1: klinken op het wijnfestival.
0: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
1: Oh, dan de die. En de die?
0: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven.
1: En de die.
0: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: Goedendag meneer, wat zal het zijn?
3: Voor mij 2 grote met mayonaise. Mm-hmm. En dan ook nog 2...
2: Was dat alles, meneer?
3: Geef mij ook nog 1.
2: Ja, en die 2... Moet dat medaillantjes?
3: Ja, en currysaus.
2: En dat is voor hier op het eten? Of?
3: Nee, het is voor...
4: Weet jij wat er in je frituursnack verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de petitie op gaia.be.
5: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas cadeau. Snel, je hebt nog maar 5 dagen. Join the Feel Good Club.
6: Herman, zet de puntjes op de O. Kom nu zaterdag onze poorten, voordeuren, binnendeuren en tuinbergingen ontdekken tijdens onze opendeurdag. Kijk snel op herman.be.
7: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
8: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
9: Goedendag, dit is een officiële mededeling. Uw hersenen hebben dringend meer beweging nodig. De signalen zijn eindeloos scrollen, vergaardagen vergeten en ontdekken dat uw sleutels al 3 dagen in uw schoenen liggen.
10: Schud je brein wakker met Puzzlefit, de app voor fans van Sudoku's, kruiswoordraadsels en woordzoekers. Exclusief voor abonnees van Het Laatste Nieuws, De Morgen en Humo. Jouw abonnement plus veel meer. Download nu de Puzzlefit-app en train je brein.
11: De Maître Chocolatiers plannen een verrassing in de ateliers van Leonidas.
12: We hebben iets te vieren, Wereldchocoladedag.
13: Ja, en met onze kwaliteit is dat ook onze feestdag, hè?
12: Zeker, en daarom 2 praline doosjes kopen, 1 doosje met Gia pralines gratis.
13: Oh, met praline, die gouden.
12: Daar gouden we allemaal van, hè Adam?
11: Vieren Wereldchocoladedag met Leonidas. Tot en met 4 oktober. Koop 2 praline doosjes en krijg een doosje Gia's gratis. Enkel in de winkels van Leonidas. Voorwaarden op leonidas.com.

0: wel zalig, hè?
1: Ja, zo helemaal alleen in de natuur.
0: Oei. Met een enkel.
1: Schat, ça va?
0: Nee.
1: Wat kunt er nog op staan?
0: Zo'n beetje.
1: Oh, schat, we zitten niet midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
0: Sst. Hé, hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
1: Ah, dat is in orde dan.
2: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
3: Het Slagerfestival, de Disco Fever editie. Op 20, 21 en 27 maart gaat de Trixo Arena Hasselt helemaal uit zijn discobol. Met onder andere Willy Sommers, Christophe, De Romeo's, Yves Segers en Laura Lin. Info en tickets via slagerfestival.be.
4: Nog voor jij kan denken...
1: Ik heb gelijk geen energie.
4: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
0: Oh, mijn rug zit vast.
4: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
1: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
4: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
5: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Immoscoopman.
2: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via Immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
5: Immoscoopman!
6: Van boyzone-nostalgie tot solo-hits, Ronan Keating komt naar Antwerpen. Beleef zijn Just Getting Started World Tour. Op 7 september 2027 in de Lotto Arena. Tickets en info via fkpscorpio.be. In samenwerking met Joe en HLN.
7: Joe.

0: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van
1: 30 ideeën voor pastaschotels
0: in Libelle Lekker naar
1: de 5 beste beleggingen van het moment
0: in Trends of naar
1: Belgische politiek achter de schermen
0: in Knak. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
2: Dit is Joe. Het nieuws van 8 uur.
3: Goedemorgen. Een Belgische wetenschapper wordt ervan verdacht dat hij onderzoeksresultaten vervalst heeft. Hij werkte in Nederland aan de Radboud Universiteit. Hij deed onderzoek naar gedrag op de werkvloer. Hij zou resultaten van bevragingen gemanipuleerd of zelfs gewoon verzonnen hebben. Verschillende van zijn publicaties zijn ingetrokken. De rector van de universiteit spreekt van de grootste zaak van wetenschapsfraude die ze ooit gezien heeft. De man was eerder al ontslagen aan de universiteit voor fraude met onkosten. Het gerecht heeft een drugsbende opgerold die smokkelde via de luchthaven in Zaventem. Er zijn 17 mensen opgepakt. Dat bevestigt het parket van Halle-Vilvoorde. De verdachten zouden jarenlang cocaïne en cannabis hebben gesmokkeld via de luchthaven. Daarbij schakelde de bende ook werknemers van de luchthaven in om de drugs uit de bagage te halen. Ook in Frankrijk en Nederland werden er verschillende verdachten gearresteerd. Bijna 200 bedrijven zetten vandaag hun deuren open voor Open Bedrijvendag. Het is al de 36e keer dat bedrijvennetwerk VOCA die organiseert. Inge Klarenhout.
4: We zijn wel trots op de mix van bedrijven. Zowel grote industriereuzen, zoals technologiespelers, Barco, of de typische Vlaamse maakbedrijven, zoals Wienerberger. Maar we zijn natuurlijk ook trots op de publiekstrekkers, Skies, de luchtverkeerstoren, Brussels Airport Company, Coca-Cola en Eurostar.
3: VOCA mikt op 500.000 bezoekers. Vorig jaar kwamen er iets meer dan 400.000. In Rusland is een vrouw van 28 overleden aan de pest. Ze werd in een lab en zou per ongeluk een reageerbuis met pestbacteriën hebben gebroken. Dat zeggen lokale media. De vrouw kreeg longpest en overleed na 2 dagen in het ziekenhuis. Zo'n 200 mensen met wie ze in contact is geweest zitten nu in quarantaine. In de Nations League voetbal heeft Engeland met 0-7 gewonnen van Kroatië. Het is de zwaarste thuisnederlaag ooit voor het Kroatische nationale elftal. In dezelfde groep won Spanje van Tsjechië met 3-1. Spanje blijft aan de leiding met het maximum van de punten. Onze Rode Duivels spelen morgenavond tegen Frankrijk. En schrijver Stefan Hertmans is voorgedragen als kandidaat voor de Nobelprijs Literatuur. Dat heeft de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde bekendgemaakt. Hertmans is bekend van onder meer Oorlog en Terpentijn. Daar won hij al verschillende prijzen mee. Het is nog afwachten of hij door de schifting van het Nobelprijscomité geraakt. Dat weten we donderdag. Hier en daar wat mist vanochtend, maar daarna krijgen we een vrij zonnige dag. De temperatuur kan oplopen tot 23 graden. Ook morgen en dinsdag mooi nazomerweer. Vanaf woensdag wordt het wisselvallig en frisser.
5: Joe Easy.

0: laatste kans om de verjaardag van Ixina te vieren. Tot 6 elektrotoestellen cadeau.
1: Ixina.
0: Info in je winkel of op ixina.be.
2: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Ga niet stoppen met zingen.
3: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
4: Proximus presenteert.
5: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
6: Ja.
5: De zaal van de juwelen, hè. Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
6: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
5: Ja, dat is loesje.
4: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
7: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekjes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekjes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip. Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
8: Van plastic, metaal of drankkarton?
7: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
9: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment. En in elke stijl. Nu met 50% korting op de tweede broek. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.

0: de superplusdeals van Delhaize gaan we
1: klinken op het wijnfestival.
0: Tot en met 21 oktober score je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
1: Oh, dan de die. En de die?
0: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
1: En de die?
0: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
3: Ja, graag iets Japandi.
4: Ibiza.
3: Ruim.
4: Ja, niet te groot, hè.
3: Kleurrijk.
4: Ja, met veel beige.
2: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor je zaak.
5: Joehoe!
6: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
5: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht, ik kom u helpen met uw verhuis.
6: Amai, zalig, merci.
7: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt.
8: B-Bad.
7: Samen recycleren, beter voor ons allemaal. We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
9: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2 plus 1 gratis op de pralinedoosjes.
10: Iedereen gelukkig.
9: Enkel in de winkels van
8: Leonidas.
9: Voorwaarden op leonidas.com.

0: Ah, dag juffrouw.
1: Hey.
0: Is mama vanachter bij de vrachtwagens?
1: Ja.
0: Ah, ik kom de afvalolie ophalen.
1: Oké.
0: Zeg, wil je later ook zo'n vrachtwagens?
1: Ja, ik wil lady trucker worden, zoals mama.
0: Mag ik dan bij u ook de afvalolie komen ophalen?
1: Zeker, en dan krijg ik misschien centjes.
0: Haha, jij bent een slimme.
2: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je transportbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht en goed voor het milieu. Check je vergoeding op valorlub.be.
3: Kom, wees eerlijk. Je was aan het meezingen, hè? Natuurlijk, want je kent je Vlaamse klassiekers. En daarom kom je mee feesten op 10 om te zien Back to the 90s. Vrijdag 13 november in de AFAS Dome. Met live optredens van onder andere Sam Goris, Billy Sommers en Bart Kael. Tickets en info op 10omtezienlive.be. Het nieuws van 9 uur.
4: Goedemorgen. Een Belgische wetenschapper wordt ervan verdacht dat hij onderzoeksresultaten vervalst heeft. Hij werkte in Nederland aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Hij deed onderzoek naar gedrag op de werkvloer. Hij zou resultaten van bevragingen gemanipuleerd of zelfs gewoon verzonnen hebben. Verschillende van zijn publicaties zijn ingetrokken. De rector van de universiteit spreekt van de grootste zaak van wetenschapsfraude die ze ooit gezien heeft. De man was eerder al ontslagen aan de universiteit voor fraude met onkosten. In Brussel verlopen de begrotingsgesprekken moeizaam. De Brusselse regering heeft gisteren de hele dag bijeengezeten. Ze zijn iets voor middernacht uiteengegaan zonder akkoord. Minister-president Boris Dillies wil 120 miljoen besparen. Vandaag wordt er voort onderhandeld. Dillies wordt morgen in het Brussels parlement verwacht voor zijn beleidsverklaring. En ook de federale begrotingsonderhandelingen gaan vandaag voort. Vanmiddag zit premier Bart De Wever opnieuw samen met de vicepremiers. Zij moeten op zoek naar 10 miljard euro. Journalist Maarten Knuts volgt de besprekingen.
5: De Wever wil eigenlijk dit weekend weten, ja, tot wat zijn we allemaal in staat met deze regering en onder welke omstandigheden zullen die gesprekken nog verlopen de komende 10 dagen, dus richting die deadline van 13 oktober.
4: Want dan wil De Wever zijn beleidsverklaring afleggen in het parlement. Bijna 200 bedrijven zetten vandaag hun deuren open voor Open Bedrijvendag. Het is al de 36e keer dat bedrijvennetwerk FOCA die organiseert. Inge Klaarhout.
6: We zijn wel trots op de mix van bedrijven. Zowel grote industriereuzen, zoals technologiespelers, Barco, of de typische Vlaamse maakbedrijven, zoals Wienerberger. Maar we zijn natuurlijk ook trots op de publiekstrekkers, Skies, de luchtverkeerstoren, Brussels Airport Company, Coca-Cola en Eurostar.
4: FOCA mikt op 500.000 bezoekers. Vorig jaar kwamen er iets meer dan 400.000. In Frankrijk is een jongen van 15 opgepakt na scholierenprotest. Hij had een voorbijgangster verwond. Zij wilde tussen beiden komen toen de dader een bushalte wilde vernielen. Hij spoot een ontvlambare spray in haar gezicht en ze liep daardoor brandwonden op. De jongen is aangehouden. In Frankrijk is al dagenlang hevig scholierenprotest aan de gang. En sport in de Nations League voetbal heeft Engeland met 0-7 gewonnen van Kroatië. Het is de zwaarste thuisnederlaag ooit voor het Kroatische nationale elftal. En schrijver Stefan Hertmans is voorgedragen als kandidaat voor de Nobelprijs Literatuur. Dat heeft de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde bekendgemaakt. Hertmans is bekend van onder meer Oorlog en Terpentijn. Daar won hij al verschillende prijzen mee. Of hij de Nobelprijs ook echt wint, weten we donderdag. We krijgen opnieuw een vrij zonnige dag. De temperatuur kan oplopen tot 23 graden. Ook morgen en dinsdag mooi nazomerweer. Vanaf woensdag wordt het wisselvallig en frisser. Joe Easy.

0: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
1: De Koning. De slimme kijk op ramen.
2: Slim? Was daar nu slim aan?
1: Ah wel, je moet niet kiezen tussen PVC en aluminium.
2: Huh?
1: Bij ramen van de Koning kiest je slim.
2: Hmm.
1: Soms PVC, soms aluminium, soms allebei samen.
2: Dat is inderdaad slim.
1: Ja, hè?
2: Laat nog eens horen.
1: De Koning.
0: De slimme kijk op ramen.
3: Vrijheid heeft een adres. Mobicar, Caravan en Motorhome Expo. 8 tot 11 oktober Brussel Expo. Koop je tickets op mobicar.be.
4: Vanaf morgen bij Aldi. 5 kilo frietaardappelen kopen, 5 kilo gratis. Dat zijn veel frietjes voor bij de stek aan de knaldiprijs van maar €7,99. Aldi, altijd slim.
5: De Mystery Dutchess van Connections.
6: Oh, Thailand. Die olifanten in het wild spotten in Kuiburi.
7: Doe me, gemist.
8: Mis geen enkele reiservaring. En boek met een travel designer van Connections.
9: Ricci, citroen met framboos. Bekend.

0: testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in EasyLease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
1: Yo, ik ben Adil Alerbi. En je kent me misschien van de Larger Than Life Patserfilms.
2: Patsers voor life!
1: Wist je dat die crazy achtervolgingen, drugsbendes, overvallen en computerhacks eigenlijk real life waren? En trust me, in het echt was het soms nog zotter dan in onze films. Daarom heeft true crime-expert Joris van der Ha de realiteit achter die cases onderzocht in een nieuwe docu-reeks. Geen cinema shit, maar real life shit. Check de docu-reeks Real Life Patsers, exclusief met VTM Go+.
3: Promomania is terug. Tot dinsdag ons varkenshaasje peper en zout aan min 45%. Dat is maar €9,85 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
4: In het leven is het altijd en deadlines halen, en kids ophalen, en zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd en supersnel laden, en nu hier. En straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
5: Ieder zijn leven, ieder zijn keuken. En daarom zit je helemaal goed bij Xina. Met een gevarieerd aanbod aan kwaliteitskeukens op maat. In de stijl, de uitvoering, de afmetingen en uitrustingen die jij wenst. En dat allemaal binnen jouw budget.
6: Xina.
5: Xina, ja aan je dromen.
7: Het Slagerfestival, de Disco Fever editie. Op 20, 21 en 27 maart gaat de Trixo Arena Hasselt helemaal uit zijn discoball. Met onder andere Willy Sommers, Christophe, de Romeo's, Yves Segers en Laura Lin. Info en tickets via slagerfestival.be.
8: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment. En in elke stijl. Nu met 50% korting op de tweede broek. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
9: Opgelet, grote renovatiewerken. Want BIS wordt BILD. De bouw- en verbouwbeurs met nog meer persoonlijke aandacht voor al je projecten. Laat je inspireren en adviseren op BILD Gent. Van 10 tot en met 18 oktober in Flanders Expo Gent. Gratis ticket met code BILD26 via BILD.living.
10: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.

0: Nu bij Zeeman. Sweater en legging voor baby's, samen 6 euro. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
1: Smulpapen en lekkerbekken, opgelet. Ik serveer u een nieuw seizoen van mijn restaurant. 5 duo's van stresskippetjes en haantjes de voorsten smijten zich in de keuken. Alles moet perfect zijn van de eerste tot de laatste hap. Want de scherpste jury van het land staat klaar om alles te fileren. Hou de maagzuurremmers bij de hand, want elke week staat er een dubbele portie Mijn Restaurant op het menu. Vanaf dinsdag bij VTM en op VTM Go.
2: Dit is Joe. Het nieuws van 10 uur.
3: Goedemorgen. In Brussel is een man zwaar gewond geraakt aan het metrostation Kruittuin. Het slachtoffer raakte met zijn been gekneld in een rolluik dat de toegang tot het metrostation afsluit. Een technisch team van de MIVB heeft hem bevrijd. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. In Brussel verlopen de begrotingsgesprekken moeizaam. De Brusselse regering heeft gisteren de hele dag bijeengezeten en ze zijn iets voor middernacht uiteengegaan zonder akkoord. Minister-president Boris Delies wil 120 miljoen besparen. Vandaag wordt er voort onderhandeld. Delies wordt morgen in het Brussels parlement verwacht voor zijn beleidsverklaring. En ook de federale begrotingsonderhandelingen gaan vandaag voort. Vanmiddag zit premier Bart De Wever opnieuw samen met zijn vicepremiers. Zij moeten op zoek naar 10 miljard euro. Journalist Maarten Knuts volgt de besprekingen.
4: De Wever wil eigenlijk dit weekend weten, ja, tot wat zijn we allemaal in staat met deze regering en onder welke omstandigheden zullen die gesprekken nog verlopen de komende 10 dagen, dus richting die deadline van 13 oktober.
3: Dan wil De Wever zijn beleidsverklaring afleggen in het parlement. En in Spanje is nu de regio Catalonië getroffen door het noodweer. Door de hevige regen van afgelopen nacht zijn in en rond Barcelona straten ondergelopen. Het treinverkeer is er ook stilgelegd. De Catalaanse regering roept iedereen op om binnen te blijven. Er zijn voorlopig wel nog geen slachtoffers gemeld. Eerder waren er iets zuidelijker rond de stad Albacete problemen door het noodweer. We krijgen opnieuw een vrij zonnige dag. De temperatuur kan oplopen tot 23 graden. Ook morgen en dinsdag mooi nazomerweer. Vanaf woensdag wordt het wisselvallig en frisser.
2: Viva la vida.
5: Met Anne van Elzen en Anne Lemmens.

0: Goedemorgen en welkom bij Viva La Vida. 2 uur lang, 1 gast, geen kandidaten die afvallen, geen stoelen die draaien, geen B&B die moet gevuld worden met liefde. Vandaag mag mijn gast gewoon blijven zitten. En het is iemand die we ondertussen al zo lang kennen van televisie, dat je bijna zou vergeten dat haar hele carrière ooit begonnen is met iets wat ze aanvankelijk zelf heeft weggegooid. Letterlijk dan, want op Mark Trok kreeg ze een kaartje toegestopt van iemand van TMF. Zij dacht ongeveer, goeie poging, goeie truc, goed gedaan. En dat kaartje belandde in de vuilnisbak. Gelukkig was het leven iets hardnekkiger dan Anne op dat moment, want niet veel later stond ze toch voor een camera. En nu, meer dan 20 jaar later, staat ze daar nog altijd. Anne Lemmens, welkom bij Viva La Vida.
1: Alleen daarvoor wil ik al komen. Die prachtige intro die je voorziet is echt fantastisch. Ja.
0: Pure waanzin eigenlijk, hè?
1: Ja, begon met een telefoonnummer dat ik weg heb gegooid.
0: Mm-hmm.
1: En, ja.
0: Maar stel dat je gewoon elkaar niet passeert of anders passeert. Of is die wat-als-gedachte soms wel eens door jouw hoofd gegaan of niet echt?
1: Goh, niet echt, omdat ik er ook nooit, moet ik het, zo'n zaak heb van gemaakt om carrière te maken binnen tv.
0: Mm-hmm.
1: Dat was altijd iets wat inderdaad zo toevallig op mijn pad is gekomen. En ik ben het altijd precies zo blijven behandelen.
0: Ik begrijp wat je bedoelt, denk ik. Het is van het een is het ander gekomen en dat bleef komen. Maar je was ook nog altijd in de toekomst aan het kijken naar een mogelijke andere job.
1: Ja,
0: en
1: voilà.
0: Ondertussen doe ik dit, want dat is toch wel lucratief uiteindelijk.
1: Exact,
0: en plezant.
1: Exact.
0: En we worden gesponsord en je mocht kleren gaan shoppen. En ja,
1: dus het is eigenlijk allemaal mij in de schoot geworpen.
0: Mm-hmm.
1: En daardoor heb ik heel lang ook mezelf ook een beetje als zo'n imposter gezien of zo. Van wanneer gaan ze doorhebben dat ik eigenlijk dat ik dit hier gewoon maar toevallig sta.
0: Mm-hmm.
1: En het heeft echt wel even geduurd eer dat ik dan dacht van, ah, maar oké, ik mag hier ook ambitie in hebben.
0: Mm-hmm.
1: Ik mag ook een doel hebben en ergens naartoe willen gaan. Dat heeft echt heel lang geduurd.
0: Mm-hmm. En wat vind je eigenlijk zelf nu van die jongere Anne die telefoonnummer kapot heeft gescheurd?
1: Dat zou ze vandaag de dag nog altijd doen, denk ik.
0: Mm-hmm.
1: Ja, ja, ik ben wel altijd gebleven wie dat ik toen was. Die Anne zit echt wel in mij. Mm-hmm. Ja.
0: We hebben natuurlijk allemaal het gevoel dat we jou heel goed kennen. Maar we hebben ook eens een artificiële kennismaking hier nu klaarstaan, Anne. Ik heb hier een collega, niet G.I. Joe, maar A.I. Joe. En in plaats van dat ik hier zelf een heel Wikipedia-pagina ga aflezen met al jouw zaken die je allemaal bereikt hebt, schakelen wij gewoon deze collega in om even te vertellen. Wie is Anne Lemmens?
2: Eens kijken. Anne Lemmens is een Vlaamse televisie- en radiopresentatrice. Bekend geworden als VJ bij TMF en daarna een jarenlang actief bij VTM, waar ze populaire programma's presenteerde, zoals The Voice van Vlaanderen en Boer zoekt vrouw.
0: Dat is
1: beknopt.
0: Ja, ik vind het ook beknopt. Als zo 20 jaar wordt samengevat, welke hoogtepunten of wat vind je toch nog belangrijk om daarnaast te zetten allemaal?
1: Ik heb op een gegeven moment heel erg het gevoel gehad van oké, qua tv- en radiocarrière bolt alles super hard. En is het veel groter geworden dan dat ik ooit had kunnen denken of dromen. Maar ik miste iets persoonlijks doen of iets goed doen in de wereld. En nu kan ik dat kaderen, want nu weet ik, met mijn programma's bied ik de mensen ook mm-hmm. een leuke avond, wat ontspanning, hè, of een kans op de liefde, of een zangcarrière. Ik kan nu echt vatten wat ik doe.
0: En dat
1: is waardevol.
0: Ja, voilà.
1: Maar ik heb dat heel lang niet kunnen doen. En op dat moment, ik was altijd al heel erg bezig met dierenrechten en dierenwelzijn. Op dat moment heb ik Pinnenpup opgestart.
0: Mm-hmm.
1: Op het moment dat ik dacht van, ik mijn hartje geraakt niet vol door wat ik doe eigenlijk als werk overdag. Ik moet daar iets bij doen. En ik dacht, oké, ik heb nu die bekende kop. Laat ik hem ten goede gebruiken.
0: Nu, ik heb aan onze Joe ook gevraagd om niet zozeer dan over bepaalde carrière zetten te spreken, maar eerder ook van, beschrijf eens Anne Lemmens in een aantal woorden.
2: Anne Lemmens kan ik omschrijven als energiek, veelzijdig, bekend gezicht en publiekslieveling.
1: Energiek! veelzijdig, ja, snap ik wel.
0: Mm-hmm.
1: Publiekslieveling vind ik geen een evidente, want ik heb net het gevoel dat ik iemand ben die wel nogal kan polariseren of zo. dat er wel een groot deel mensen is die dat mij graag heeft en dat achter mij staat en dat support er voor wat ik doe, maar dat juist die dingen die dat ik doe, maatschappelijk gezien of zo, of het opkomen voor een bepaalde zaak waar dat ik in geloof, dat juist een groep mensen wegduwt ook. En ik kan het ook niet laten, hè, want soms ben ik op vakantie en denk ik, nu is het gedaan met opkomen voor een ander. 2 weken, even niet. En dan zie ik een foto online verschijnen op socials, bijvoorbeeld van een of andere bekende Vlaming of een andere bekende mens.
0: Die... Of de premier.
1: Die ook op verlof is en iets dom doet in mijn ogen. Ja. En ik kan het dan niet laten. Dat onrecht, dat brandt zo in mijn lijf. Ik moet daarvoor opkomen. Dat is mijn verantwoordelijkheid. Ik heb een stem, ik heb een gezicht en daarvoor wil ik dat gebruiken. Daar moet ik soms nog een beetje op oefenen, want mijn mentale gezondheid en de rust die ik soms even nodig heb in mijn hoofd, dat leidt daar wel onder of zo.
0: Ja. Zijn er nog woorden die je eraan zou toevoegen?
1: Goh, vind ik heel moeilijk om over mezelf te zeggen.
0: Wat zou bijvoorbeeld jouw lief zeggen?
1: Rusteloos.
0: Echt?
1: Zou die zeggen. Ja, absoluut. Ja.
0: En rusteloos op welke manier? Als in altijd nog een beetje zoekend? Of altijd willen bezig zijn gewoon? Niet het hier en nu zo'n beetje ontlopen?
1: Ik denk op elk vlak. Ik ben altijd zoekend. Ik ben altijd zoekend naar informatie, naar meer weten, naar meer kunnen, naar mezelf verrijken.
0: Zo altijd het gevoel hebben van, nee, ik ben er nog niet. Ik ben nog niet voldaan. Er is nog te veel om te leren, om te ontdekken en om te doen.
1: Langs de ene kant is het een gretigheid en is het het vuur. Langs de andere kant is het mij niet kunnen gunnen om eens rust te nemen. En altijd dat stemmetje in mijn achterhoofd van, nee, er is nog te veel. Je hebt je takenlijst nog niet afgevinkt. Er zal altijd nog wel een wasmand staan.
0: Ja. Dat ken ik zeker.
1: It's a never ending story.
0: Ja. Straks gaan we even terug naar de tijd waarin het hele verhaal op televisie en zo nog moest beginnen. Hè. Je onbekende zelf, zeg maar. Hoe jouw jeugd je heeft gevormd en wat je van thuis hebt meegenomen. En hoeveel van het meisje dat je toen was... Je hebt al een beetje laten horen. Die Anne van vandaag zou terug die telefoonnummer kapot scheuren. Maar welke andere dingen zitten er vandaag nog in? Dat is voor zometeen in het Zondagskind.

hele fijne zondagmorgen. Opnieuw welkom bij Viva la Vida met Anne Lemmens. Ik vind het altijd grappig hoe je als kind denkt dat het gezin waarin dat je opgroeit, dat dat dus het normaal is. Tot als je dan natuurlijk bij andere mensen thuis komt en dan...

0: rond u kijkt en denkt, ah tja, dat is ook interessant. Dus vandaag wil ik eens even binnenkijken in het gezin waarin jij bent grootgebracht, Jan. En we doen dat via een bewaard voorwerp. Iets ja. wat je eigenlijk nog altijd hebt bijgehouden van vroeger.
1: Ja.
0: Je hebt het niet kunnen meebrengen, maar ik er is een goede uitleg voor.
1: Ja, voilà. Ik dacht eerst van, oh, ik heb echt zo'n klein plusje poesje, mm-hmm. dat ik heb gekregen als een poesje, poesje. Jij vuile geest. Ik had er niet over nagedacht.
0: Nee. Nee.
1: Sorry. Oh, jij vuile Anton Nelsen. Nee. Amai, de mensen nee. moesten dit
0: nee.
1: weten.
0: Nee.
1: Ik heb een klein knuffeltje.
0: Ja. Maar dat
1: en dat is een poesje.
0: Ja.
1: En dat heb ik van kleins af aan gekregen, omdat mijn poes, de huispoes, mm-hmm. was overleden. De kat was gestorven. Ja. En ik heb dan dat knuffelkatje cadeau gekregen. En ik heb dat altijd blijven bijhouden. En nu slaapt mijn dochter daarmee.
0: Oh, fantastisch.
1: En ik mocht het niet meenemen.
0: Dan, als je terugdenkt aan je jeugd, is er zo een bepaald gewoon tafereel dat je onmiddellijk ziet? Een plek in huis, iets wat dat, jouw ouders aan het doen zijn? Of...
1: Ik zie mij vooral, ik heb tot mijn vijfde leerjaar, tot en met mijn vijfde leerjaar, eigenlijk achter de hoek van bij u gewoond.
0: Dat weet ik, ja. op de grote baan richting Den Donk.
1: Ja, ja. En wij woonden daar in een groot huis, maar met echt een nog grotere, enorme, gigantische tuin.
0: Mm-hmm.
1: En dat was mijn leven, die tuin.
0: Ja.
1: En dat zijn mijn mooie herinneringen, want als ik dan naar binnen het huis ga, mm-hmm. In het huis zelf was het niet zo mooi en mm-hmm. idyllisch. Het was een het was een gezin waar dat het, de harde hand wel regeerde.
0: Mm-hmm.
1: Dus ik ben blij dat die herinneringen aan die tuin en zo, dat mij een mooie kindertijd kan bieden.
0: Okay. Nu ben je zelf mama natuurlijk ook. Mm-hmm. Zijn er dingen waarvan je vroeger zei van, als ik later kinderen heb, dan ga ik dat ook doen? Of dan ga ik dat ook toepassen? En dingen dat je zegt van, dat ga ik anders doen?
1: Goh, ik denk dat ik vooral heb gedacht, dat ga ik anders doen.
0: Mm-hmm.
1: Omdat ik zo streng ben opgevoed, had ik zoiets van, en ik heb dat nog altijd, ik wil mijn kinderen ook de ruimte laten om hun eigenheid te ontwikkelen. En ik wil in communicatie gaan met mijn kinderen. Ik wil ook horen hoe dat die zich voelen. Het is niet my way or the highway. Er is mm-hmm. wel een debat mogelijk of zo.
0: Mm-hmm.
1: Nu dat mijn dochter in het eerste middelbaar zit en begint te puberen, denk ik, ben daar veel te laks in geweest. Soms moet het my way or the highway zijn.
0: God, ik voel het zo hard. Bam!
1: Echt waar.
0: En dan mogen plots die kamer niet meer binnen.
1: Tot 31 augustus had ik mijn lieve dochter. En vanaf 1 september, 4 uur na school, dacht ik, what have I created?
0: Ja.
1: Het is ongelooflijk een heel groot verschil.
0: Is er muziek die jou onmiddellijk terugbrengt naar bijvoorbeeld de legendarische tuin van Moldonk?
1: De legendarische tuin van Moldonk, dat is absoluut Clouseau.
0: Oh.
1: Ja, dat is zo 89, 88. Ik was ook heel erg verliefd op Koen.
0: Ja.
1: Oh my god.
0: En dan komt hij je nu tegen en wat denkt hij dan? Ik snap mezelf.
1: Ja, nu is dat gewoon Koen, de collega. Maar ik blijf hem er wel mee plagen vaak, hoor. Van, het kleine Alletje die op de bus terug zat van vakantiekampen en moest huilen met, ik wil niet dat je weggaat, omdat mijn vakantieliefde ook gedaan was.
0: Ah, ja.
1: Dat is wel heel fijn.
0: Welk nummer?
1: Bij Clouseau? Anne dan?
0: Ja, dat zal wel. Oké, hier komt ie.
2: Moet je rijk zijn om een huis te kopen in Rijkenvorsel? Is er genoeg groen in Groenendaal? Loopt alles op wieltjes in Wielsbeke? En is er in Bierbeek altijd leven in de brouwerij? Met de HLN gemeentetest gaan we op zoek naar de beste gemeente van Vlaanderen. Doe nu mee in de HLN-app of op hln.be/bestegemeente en maak kans op 1 van de 10 elektrische fietsen. Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
3: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
4: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekjes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekjes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip. Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
5: Van plastic, metaal of drankkarton?
4: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
3: Vrijheid heeft een adres. Mobicar, Caravan en Motorhome Expo. 8 tot 11 oktober Brussel Expo. Koop je tickets op mobicar.be.
2: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Ga naar hln.be/zakelijk.
3: Vertrouw op een officiële Volkswagen concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet, maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Proximus presenteert.
6: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
7: Ja.
6: De zaal van de juwelen, hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
7: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
6: Ja, dat is Loesje.
3: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible. De Keuning. De slimme kijk op ramen.
2: Laatste kans om de verjaardag van Xina te vieren. Tot 6 elektrotoestellen cadeau.
8: Xina.
2: Info in je winkel of op xina.be. Dit is Viva la Vida.
9: Met Anne van Elzen en Anne Lemmens.

0: Nog tot 12 uur, Viva la Vida met Anne Lemmens. Anne, ik heb ondertussen het gevoel, jij weet eigenlijk best wel goed wat je wilt in het leven. Hè? Ja, dat gevoel heb ik toch.
1: Ja? Ja. Ik weet dat misschien voor de buitenwereld, maar ik zelf heb ik zo altijd nog het gevoel, wat zeg je eigenlijk aan het doen en met wat zeg je bezig? Mm-hmm. Zo het gevoel dat je denkt,
0: mijn leven moet nog beginnen.
1: Ja. Zo van, ik heb het nog niet in handen, ik ken het spelletje nog niet. Ik moet zo nog wat oefenen. Zo.
0: Maar ondertussen is dat spelletje.
1: Ja, ik weet het. En dat is iets wat ik wel begin te beseffen. Van, je blijft altijd dat gevoel hebben van later als je groot bent.
0: Maar dan word je ook ouder en dan komt dat besef dat later geraakt op.
1: Ja.
0: Later is niet oneindig. Ja. Dat stukje wordt korter. Maar ik heb hier nog een spelletje.
1: Okay.
0: Bloed, zweet en kiezen heet dat. Dat zijn gewoon van die dagdagelijkse, al zei ik het zelf, een beetje dwaze dilemma's.
1: Oké. Okay.
0: Maar om kleine gewoontes van jou te leren.
1: Ah ja, oké, goed.
0: Dus eerst de Anne thuis. Ja. S'avonds nog rap het huis opruimen of morgen is er nog een dag?
1: Nee, morgen is er absoluut geen dag meer. Ik kan niet rusten vooraleer alles gedaan is.
0: Zeggen dat, hè. Als je een beetje chaos hebt in je hoofd, dan moet je op zijn minst toch de rust creëren in het huishouden.
1: Ja.
0: Hè?
1: Ja.
0: Is dat dan ook zo? Er is bezoek geweest, de afwas staat daar.
1: Alles wordt nog gedaan, ja.
0: Je wilt daar niet op botsen als je wakker wordt.
1: Nee, voilà, is dat.
0: Ja. Dan over eten. Frieten of pizza?
1: Frieten sowieso.
0: Ja. Mm-hmm. Zout of zoet?
1: Beide.
0: Een zak chips helemaal leeg of 3 dagen lang heel gedisciplineerd een klein kommeke?
1: Nee, helemaal leeg.
0: Zelf koken of iemand die voor jou kookt?
1: Ik zou heel graag willen dat iemand eens voor mij kookt.
0: Mm.
1: Ik ben... Ja, de kok in huis. Ik zorg ervoor dat er elke dag eten op tafel staat. En ik kan soms met jaloezie echt naar mijn man kijken. Die thuis komt echt zo'n voetjes onder tafel. Mm-hmm. Bordje op tafel, alsjeblieft.
0: En ben jij soms ook niet dat je zonder inspiratie... Ik heb dat zo, dat ik denk, wat moet ik nu weer klaarmaken?
1: Ja, of ik vind wel inspiratie en dan denk ik, oh, lekkere gerechten. Maar dan ben ik de enige van mijn gezin die dat dan weer lekker vindt. En dan heb je 2 kinderen bij een lang gezicht. Niet lekker. Mm-hmm. De man die ook eigenlijk een kind is als het op eten aankomt. Ja. Dus, en het gebeurt vaak dat ik zelfs 3 gerechten kook. Hè, dat ik voor mij kook, voor de kinderen kook en dan voor Sam kook. Mm-hmm. Ja.
0: Nee zeggen en iemand teleurstellen of ja zeggen en jezelf tekort doen?
1: Ik zou tot voor kort altijd kiezen voor ja en mezelf tekort doen. En het is nog altijd een werkpunt, maar ik probeer soms nee te zeggen.
0: Mm-hmm.
1: En ik zou willen kunnen zeggen dat dan deugd doet. Maar eigenlijk denk ik dan, nee... Oké, ik kies voor mezelf nu. En dan denk je toch de hele tijd... Oh my god, maar ik voel me toch nog slecht dat ik nu nee heb gezegd. Kan ik dan niet gewoon ja zeggen?
0: Ja, want misschien doet het u gewoon meer deugd om een ander een plezier te doen. Hè? Ja. Word je daar ook zelf gelukkiger van.
1: Ja.
0: De laatste, geluk of gelijk. Stel, je zit in een discussie met iemand en je weet... Er bestaat wetenschappelijk onderzoek. Er zijn getuigen. Maar je weet ook, als ik hier nu blijf doorgaan... Dan is de sfeer naar de... Je weet wel wat.
1: Ik kies absoluut voor geluk. Ik hou mijn mond. Ik laat de discussie gewoon
0: wat het is. Wat zinnetje dat jij dan zegt? Er moet zo'n zinnetje zijn. Hè, van...
1: Ik heb niet zo'n zinnetje. Ik verander gewoon van onderwerp of zo. Of ik laat het gaan.
0: Mm-hmm.
1: Ik zeg, oh ja, we laten het toch. Ja, kom. Ja, mm-hmm. Het is goed.
0: Oké. Sommige dingen in het leven, Anne, die kies je niet. Die overkomen je. En soms ontdek je dan ook pas veel later wat ze met je gedaan hebben. Wat ze hebben veranderd of achtergelaten. En misschien zelfs wat ze je ondanks alles hebben gebracht. Wat jou gevormd heeft, een moment dat het leven zelf de kaarten uitdeelt. Dat komen we straks te weten in het Gouden Randje.

0: Welkom terug bij Viva la Vida, mijn gast vandaag, Anne Lemmens. En Anne, ik heb dit blok het gouden randje genoemd. Mm-hmm. Niet omdat ik geloof dat achter ieder verdriet noodzakelijk iets moois moet zitten. Sommige dingen zijn gewoon pijnlijk, oneerlijk of compleet overbodig. Maar soms gebeurt er iets wat je zelf nooit gekozen zou hebben en merk je pas jaren later. Ik ben daar niet hetzelfde uitgekomen als ik daarin ben gegaan. Misschien sterker, misschien zachter, misschien met andere prioriteiten of gewoon met een heel andere blik op wat belangrijk is en wat eigenlijk compleet een bullshit is. Als jij zo kijkt naar jouw eigen leven, mm-hmm. welke periode denk je dan dat je zegt van op het moment dat ik erin zat, was dat echt een van de meest vreselijke of moeilijkste dingen waar dat ik mij vanaf vroeg van waarom overkomt mij dit? Maar heeft dan toch achteraf heel veel betekenis gekregen.
1: Goh, ik denk dan nu aan toen ik voor het eerst mama ben geworden. Wat dat prachtig is. Wat dat, ja, de geboortes van mijn kinderen zijn de twee meest prachtige momenten uit mijn leven. Maar bij de oudste, mijn dochter, ja, al heel snel, als in dagen, weken daarna, mm-hmm. Was ik... alleenstaande mama. Hè? Mm-hmm. Is mijn huwelijk eigenlijk... bleek dat een... niet te zijn wat ik dacht. Mm-hmm. Ik zal het zo houden. Ja. En ik wil die man geen eer aandoen door te zeggen van... uit die situatie ben ik nu sterker gekomen. En dit. Maar het heeft er wel voor gezorgd dat ik alleen kwam te staan met een babytje. En eigenlijk een hele sterke band met dat kind heb kunnen opbouwen. En ook echt in mijn eigen kracht ben gaan staan van... Ik kan dit wel alleen. Mm-hmm. Hoe hebben ze mij toch kunnen wijsmaken dat ik afhankelijk moet zijn van iemand? Of dat ik geen vrouw ben die zelf mijn zaken kan regelen? Of mm-hmm. ik moest het doen. Ik was alleen. En ik, als ik daar nu op terugkijk, denk ik... Amai, maar ik was echt een leeuwin. Mm-hmm. Ik heb er voor mijn kind gestaan. Voor mezelf gestaan. Ben ik wel ergens misschien zelfs blij om van... Wauw, mm-hmm. je hebt dat gedaan. Ik kijk daar ook met heel veel verdriet op terug. Want daarna ben ik Sam met een man tegengekomen. We hebben ook een zoontje gekregen. Mm-hmm. En was het verschil wel enorm van... Amai, hoe kan een relatie zijn? En hoe kun je samen toeleven naar de geboorte van je kindje? En vooral, hoe reageerde daarna als je kindje er is? Dus dat was ook wel even heel hard van...
0: Confronteren.
1: Amai, zo erg. Je, als vrouw in je kwetsbaarste moment... Ja, word je eigenlijk compleet in de steek gelaten. Mm-hmm. Dus dat verdriet was er dan ook wel van... Maar hoe kun je zoiets doen eigenlijk? Terwijl dat hij dan juist heeft laten zien van... Mm-hmm. Hoe kun je ook heel mooi samen in gezin zijn? Mm-hmm. Maar dat zal wel een heel belangrijke periode zijn in mijn leven. Ook omdat ik dan mama ben geworden voor de eerste keren. Dat is al zo mm-hmm. levensveranderend. Maar om het op die manier te hebben gedaan... Ja, is toch een wijze les geweest. Ja.
0: Dat je echt weet van, oké, ik kan echt wel op mijn eigen benen staan. Het
1: en dat
0: leven
1: voel
0: krijgt
1: ik
0: mij
1: nu.
0: Niet klein.
1: Exact.
0: En het exacte what doesn't kill you makes you stronger. Dat komt ergens vandaan. Hè.
1: Ja, ja.
0: En in die periode dan, ik kan mij inbeelden van, oké, je bent dan alleenstaande mama. Je gaat ook een heel eindje verder weg terug wonen. Terug meer richting jouw roots.
1: Mm-hmm. Ja.
0: Is er dan, heb je dan een soort van eigen, hoe zeg je dat... crew rond je gecreëerd? Of zijn er dan mensen die in jouw leven kwamen dat je zegt van wauw, ik heb hier wel een heel dorp rond mij van mensen opgebouwd?
1: Ja, ik ben inderdaad terug meer richting vrienden en familie gaan wonen, omdat ik daar ook heel erg van geïsoleerd was geraakt. Mm-hmm. En van die beslissing heb ik echt geen spijt, want ik heb nog de kans gekregen om met mijn ouders die band eigenlijk terug heel goed te krijgen. Mm-hmm. Daar ben ik heel dankbaar voor. Ik ben terug ook bij mijn zussen dichter gaan wonen. Meer contact terug met die familie.
0: Dus mag ik dan ook wel zeggen dat dat misschien uit die hele trieste, verdrietige periode, dat je niet alleen hebt geleerd van oké, ik kan dit ook alleen, maar dat gouden randje misschien ook wel is van je bent teruggekeerd mm-hmm. en je hebt eigenlijk terug iets nieuws opgebouwd.
1: Ja.
0: Maar dan deze keer als moeder zijnde met jouw eigen mama.
1: Ja.
0: Die dan plots de rol van oma krijgt.
1: Ja, absoluut.
0: En misschien daar ook dat heel helend is geweest.
1: Ja, dat is echt een start geweest van de Anne 2.0 of zo. Mm-hmm. Ja.
0: Oké. Mocht hier dan een rode knop staan, hè, niet de voice-knop, maar gewoon een knop die het zou wegwissen. De pijn die je toen hebt gevoeld, zou je... Maar dan verdwijnt ook natuurlijk alle andere, verdwijnen ook alle andere consequenties.
1: Ja,
0: zou je
1: heel moeilijk, hè? Mm-hmm. Zou ik die indrukken of niet? Want bij alles waar dat ik denk van, dit heeft zoveel pijn gedaan, mm-hmm. is er toch wel iets wat dat u doet veranderen of wat dat uw pad beïnvloedt of zo. Dus ik vind dat heel moeilijk. Mm-hmm. Heel moeilijk. Maar dat feit... Ik zou heel graag ja willen zeggen. Ik wil het wissen. Maar ik ga het niet doen.
0: Nee. En wat muziek betreft, is er zo muziek die jouw gevoelige snaar raakt? Waarvan dan je zegt van oef. Of die gelinkt is aan een bepaalde periode ook. Hè? Dat je zegt van amai, toen kwam dat veel op de radio. Of dat is. Ja. Of muziek die je bewust opzet om misschien toch jouw emoties toe te laten.
1: Hmm. Er is een nummer waarbij dat ik bijna altijd de krop in de keel krijg als ik het hoor. En dat is het nummer waar mijn zoon naar vernoemd is. Oh. En het is Roscoe, mm-hmm. van Midlake. Ik wist van de eerste moment dat ik dat nummer hoorde, dacht ik, oké, als ik ooit een zoon heb, dat gaat zijn naam worden. Mm-hmm. En dat blijft, ja, dat blijft mijn hart verwarmen, dat nummer of zo. Mm-hmm. Ja.
0: Weet je nog de eerste keer dat je dat hoorde?
1: Dat gaat waarschijnlijk gewoon op de radio geweest zijn, denk ik. De allereerste keer weet ik niet meer. Ik weet wel nog dat we vanuit het ziekenhuis naar huis reden. Met Roscoe dan, mm-hmm. In de Maxi Cozy. Ik heb ook achteraan.
0: Ja, natuurlijk, daarnaast.
1: In de auto. Niet met Havix ogen.
0: Ja, niet rapper dan 30 per uur. Niemand voorbij steken.
1: Ja, exact. Ja. En dan zette Sam dat nummer op. Oh. En dan hebben wij zo hard geweend. Nu zijn we met onze eigen Roscoe naar huis aan het rijden. Dat was een magisch moment. En dat gevoel kan ik nog altijd heel erg oproepen als ik een nummer hoor.
0: Mm-hmm. Oké, dan gaan we daar nu naar luisteren.
1: Ja.

0: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
1: Hoe komt dat?
0: We maken alles zelf, zonder tussenpersonen. Zo hebben we de beste prijskwaliteit.
2: Nu 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
0: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
3: De Maître Chocolatiers plannen een verrassing in de ateliers van Leonidas.
4: We hebben iets te vieren, Wereldchocoladedag.
5: Ja, en met onze kwaliteit is dat ook onze feestdag, hè?
4: Zeker, en daarom twee praline doosjes kopen, één doosje met Gia Pralines gratis.
5: Oh, met praline, die gouden.
4: Daar gouden we allemaal van, hè, Adam?
3: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Tot en met 4 oktober. Koop twee praline doosjes en krijg een doosje Gia's gratis. Enkel in de winkels van Leonidas. Voorwaarden op leonidas.com.
6: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Ga niet stoppen met zingen.
7: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
8: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je landbouwbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlub.be.
9: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas cadeau. Snel, je hebt nog maar 5 dagen. Join the Feel Good Club.
10: Gix merkt je op.
11: Mode voor haar,
10: voor hem
12: en voor ons.
10: Bij Gix vind je mode voor het hele gezin. Van trendy tot tijdloos, in iedere stijl en voor elk budget. Steeds met een persoonlijke service. Dus, waar gaan we shoppen?
12: Bij Gix.
10: Gix, mode voor dames, heren en kids. Kom langs in een van onze winkels of shop online op gix.be.
12: Dat is gix.be, want...
10: Gix merkt je op.
13: Het is sale bij Transavia, dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Malaga of Faro vanaf 48 euro, Porto vanaf 53 euro of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
14: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
15: klinken op het wijnfestival.
14: Tot en met 21 oktober score je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
15: Oh, dan de die. En de die?
14: Besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven.
15: En de deze.
14: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2 plus 1 gratis op de praline doosjes.
5: Iedereen gelukkig.
3: Enkel in de winkels van
12: Leonidas.
3: Voorwaarden op leonidas.com.
16: Viva la vida.
17: Met Anne van Elzen en Anne Lemmens.

0: Bij ons te gast in Viva la Vida, Anne Lemmens. Anne, na alle grote dingen in een mensleven wil ik het even hebben over wat kleinere dingetjes. Geluk zit niet alleen in grote momenten, geboortes en dergelijke. Maar meestal zit het verstopt in een doodgewone dinsdag bijvoorbeeld. Of in iets wat je elke dag doet, waar je elke week weer naar uitkijkt. Of zelfs elk jaar. Dus ik heb hier jouw persoonlijke geluksformule die we moeten samenstellen.
1: Oké.
0: Dus dagelijks plus wekelijks plus jaarlijks is gelijk aan het geluk van Anne Lemmens.
1: Wow.
0: Geen filosofie, niet liefde en gezondheid, want ja, dat weten we allemaal. Maar zo echt iets dat je in je agenda bij manier van spreken schrijft, ja. De afspraak met jezelf. Wat moet er bijna elke dag gebeuren om van jou een aangenaam mens te maken? Iets met de dieren, toch?
1: Ja.
0: Of zo? Gaan wandelen met de hond?
1: Nee. Of ik dacht gewoon
0: een koffie.
1: Een stuk chocolade.
0: Ja, maar dat ook. Natuurlijk. Ja, het zal wel. En wanneer is voor u het moment om dat...
1: Elk moment, Anne. Elk moment. Dat is mijn probleem.
0: Maar er is goede, gezonde chocola.
1: Ah, is dat?
0: De pure is
1: ja, maar
0: goed?
1: Dat is niet... Nee, de lekkerste is de rommelchocola natuurlijk.
0: Ja, hè? Zo die bouchetjes.
1: Ja, of zo een cola zero. Een ijskoude uit de blikske.
0: Dat is het ergste. Zo ongezond.
1: Zo ongezond,
0: maar zo goed.
1: Zo goed.
0: Oh, ik snap het. Ja. Oké. Okay. En wekelijks is er zoiets dat je zegt... Oké, elke week wil ik dat doen. Dat kan zijn alleen, dat kan zijn met het gezin.
1: Ik zou toch minstens één keer per week gewoon even zo'n uurtje willen hebben voor mezelf dat ik een boek kan lezen. Mm-hmm. Dat is zo'n geluksmoment voor mij. Gewoon even verstand op nul. Die takenlijst vergeten en het kost me al veel moeite.
0: Ja.
1: Maar zo'n gestolen uurtje. Weet je wanneer ik dat soms heb? Ik heb sinds kort een e-reader. Mm-hmm. En ik heb die bijna altijd bij. En soms kan ik zo ergens te vroeg aankomen. Mm. En dan nog in mijn auto zo een kwartier gaan lezen in stilte.
0: Zalig.
1: Oh, dat is mijn geluk. Ja.
0: En dan zo nog ergens op een schoon plaatsje staan geparkeerd.
1: Ja.
0: Je denkt, hier zien ze mij nog even niet
1: dat
0: ik er ben.
1: No.
0: En dan, ja, heerlijk. Wat is zo het boek dat je nu jezelf in aan het verliezen bent?
1: Wel, ik ben nu Braindonk aan het lezen. Eigenlijk.
0: Ah ja.
1: Ja, een geschiedkundig feitelijk boek, omdat ik de opleiding voor gids aan het doen ben.
0: Juist, dat
1: ik heb
0: nog.
1: Heel binnenkort mijn examen. Dus ik ben dat boek nu voor de 100ste keer nu een keer goed aan het doorlezen, om te weten van waarmee, met welke verhalen kan ik mijn gidsbeurten nog doorspekken.
0: Mm-hmm.
1: Dus dat ben ik nu aan het lezen. Ik ben ook aan het lezen het verhaal van, ik weet nu de titel niet meer van buiten, het kameel, de kameel en... Nee, vergeten. Zie, omdat ik zo met Braindonk bezig ben, is dat boek even op een zijspoor
0: geraakt. Maar neem mij eens even mee in dat Braindonk-verhaal, dat gidsen. Want je dacht, ik heb nog een gaatje over.
1: Ik heb geen gaatjes over. Maar ik voelde ineens van... het werd zo terug een klein beetje rustiger.
0: Mm-hmm.
1: En dacht, en toen kreeg ik te horen dat er dus gidsenopleidingen starten. Want dat is maar op een bepaald moment dat je in kunt stappen. En ik dacht, ik doe dat sowieso mee... Dat is sowieso interessant.
0: Mm-hmm.
1: Niet per se om te gaan gidsen, maar ik wil daar meer informatie over, want het is altijd iets wat me geïnteresseerd heeft.
0: Mm-hmm.
1: Ik doe dat gewoon mee. En ik ga me niet onder druk laten zetten. Het hoeft allemaal niks te betekenen. Ik ga gewoon die lessen meevolgen, naar die lector gaan, of naar die professor gaan luisteren en that's it. Maar dan...
0: Word je helemaal begeesterd?
1: Word ik begeesterd, komt die ware aard toch boven. En denk ik moet hier de beste in zijn. De beste gids die Braindonk ooit gehad heeft.
0: Maar gaat jij dat nu echt doen? Jij gaat echt gidsen?
1: Ja, ik zou het heel graag doen. Ik moet mijn examen nog afleggen. Mm. Hè? Maar ik heb nu al zo een proefexamen gedaan. Dat was heel goed gegaan. Ik heb al een paar mensen en groepen rondgeleid. En ik voel van, ik vind dit zo plezant. Want wat is het? Je vertelt verhalen, hè?
0: Mm-hmm. Ja.
1: Dat is zo fijn. En je betekent weer iets.
0: Mm-hmm. En is er dan zoiets waar je jaarlijks telkens weer naar uitkijkt? Dat je zegt, ons jaar klopt niet of is niet compleet als we dat niet gedaan hebben?
1: Ja. Onze zomervakantie. Ik probeer zo weinig mogelijk te werken in een zomervakantie. Dat is mij bijna altijd al gelukt. En ik weet dat dat een enorme cadeau is. Maar ik wil die 8 of 9 weken soms met mijn kinderen ten volle spenderen. Dat is voor mij echt heilige tijd.
0: En weet je wat ik daar zo tof aan vind?
1: Mm.
0: Dat jij daar ook altijd... jij neemt ons mee In uw stories op Instagram.
1: Ja. In mijn geschiedenisstripjes.
0: Ja, ja, maar dat is ook zo. We leren ook bij. En er is ook altijd, op een of andere manier, komen Anke, ons Anke en jij ook samen. En belanden jullie in bed, al kijkend naar BNB Zoekt Lief.
1: Absoluut. Anke en ik hebben er ook een beetje traditie van gemaakt. Onze dochters komen heel goed overeen. Mm-hmm. En onze gezinnen gewoon tout court. Om onze grote vakantie, onze zomervakantie samen te starten. Mm-hmm. Dus we starten altijd een paar dagen samen in een huis in Frankrijk.
0: Ja.
1: Om die kickstart van de gezinsvakantie te hebben. Zo.
0: Ja. Dus als ik dan kijk naar jouw geluksformule, dagelijks een goed stukje chocola, wekelijks een gestolen uurtje, waarbij de to-do-list links blijft liggen, maar het boek, onder andere Braindonk nu op dit moment, daar volledig is voor jou, en jaarlijks die heerlijke zomervakantie die heilig is voor jou. Is er nog ergens een secret ingredient dat we moeten toevoegen, of zeg je van nee, het is goed zo?
1: Secret ingredient vind ik dan toch wel dat ook de mensen rondom mij, dat ik graag zie dat het met hen goed gaat.
0: Ja, tuurlijk, want alles staat of valt daarmee.
1: Ja, toch wel.
0: Goed, het eerste uur zit erop, Anne. Ik heb nog natuurlijk lang niet genoeg gesnuffeld in uw leven. Mm-hmm. Straks wil ik nog weten hoe goed jij kan lachen met jouw eigen flaters en hoe je kijkt naar de vrouw in de spiegel. En dan is er ook nog de liefde. Kortom, je bent nog niet van mij vanaf.
1: Gelukkig.

0: daar zit je dan. Op de bus te scrollen op je smartphone. Want je bent nog steeds op zoek naar het beste energiecontract. Maar dan bot je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je over een rallyparcours. Links alle leveranciers, rechts de beste tarieven. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je honderden euro's bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
1: Goeiedag meneer, wat zal het zijn?
2: Voor mij 2 grote met mayonaise. Mm-hmm. En dan ook nog 2...
1: Was dat alles meneer?
2: Geef mij ook nog 1.
1: Ja, en die 2... Moet dat medaillantjes?
2: Ja, en currysaus.
1: En dat is voor hier op het eten? Of?
2: Nee, het is voor...
3: Weet jij wat er in je frituursnak verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de petitie op gaia.be.
4: Kom, wees eerlijk. Je was aan het meezingen, hè? Natuurlijk, want jij kent je 90s klassiekers. En daarom kom je mee feesten op 10 om te zien Back to the 90s. Vrijdag 13 november in de AFAS Dome. Met live optredens van onder andere Good Shape en Too Fabiola. Tickets en info op 10omtezienlive.be.
5: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
6: Dit is Joe. Het nieuws van 11 uur.
7: Goedemorgen. De helft van de Belgische fietsers voelt zich onveilig in het verkeer. Dat blijkt uit cijfers van onderzoeksbureau IFOX. 2 op de 3 fietsers geven aan dat ze het afgelopen jaar al een gevaarlijke situatie hebben meegemaakt. In Nederland zijn de resultaten opvallend beter. Daar voelt maar 1 op de 5 fietsers zich onveilig in het verkeer. Ze dragen daar ook veel minder vaak een fietshelm. Een nieuw record voor het natuurhulpcentrum van Oudsbergen in Limburg. Daar hebben ze dit jaar al meer dan 12.000 zieke of gewonde dieren opgevangen. Dat zijn er ruim 1.000 meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Frederik Toele van het natuurhulpcentrum.
8: Enerzijds was sinds vorig jaar nog het enige opvangcentrum voor wilde dieren in Limburg. Dus dat voelen we wel. Anderzijds zien we dat jaar na jaar meer en meer mensen bereid zijn om hulp te zoeken voor zieke dieren. En we hebben deze zomer wel een aantal zware hittegolven gehad. En heel veel vogels die vlak onder de daken broeden door die hitte. Zijn die bij wijze van spreken beginnen bakken. Dus die jonge vogels die zijn uit de nesten gesprongen om aan die hitte te ontsnappen.
7: Het is vandaag trouwens Werelddierendag. Chaos bij de start van de grote prijs Formule 1 in Maleisië, want die is 2 keer uitgesteld. Eerst omdat er door stortregen te veel water op het circuit stond. 3 kwartier later kwam er dan toch groen licht. Maar toen de Formule 1-wagens naar de start reden, viel de ene na de andere stil. Blijkbaar is de software in de auto's niet bestand tegen traag rijden in de regen. Het is de eerste keer sinds de nieuwe regels rond hybride motoren dat er in de regen gereden wordt. Intussen is de start met meer dan 1,5 uur vertraging gegeven. We krijgen opnieuw een vrij zonnige dag. De temperatuur kan oplopen tot 23 graden. Ook morgen en dinsdag mooi nazomerweer. Vanaf woensdag wordt het wisselvallig en frisser.
9: Morgen begint de top 2000 van Joe. De top 2000. Stem nu op jouw favorieten in de Joe-app of op joe.be.
10: Viva la vida.
9: Met Anne van Elzen en Anne Lemmens.

0: Hele goeiemorgen en welkom bij het tweede uur of het tweede deel van Viva la Vida. Vandaag mag ik rondneuzen in het leven van Anne Lemmens. En Anne, het eerste uur hebben we al jou behoorlijk goed leren kennen. Allee, mm-hmm. Ik heb het gevoel dat ik je wel al
1: werd. Je bent goed aan het graven, ja.
0: Oei, dat is niet de bedoeling op die manier. Ik zit hier niet met een graafmachine of zo, dus voel je zeker niet. Maar er ontbreekt nog iets, want je kunt iemand natuurlijk vragen naar haar jeugd, haar geluk en de dingen die haar gevormd hebben, maar je kent iemand pas echt als je weet hoe vaak die zichzelf compleet belachelijk heeft gemaakt.
1: Oei.
0: En je hebt natuurlijk één nadeel. De meeste mensen maken hun grootste blunders met hooguit 4 getuigen mee. Maar jij werkt al meer dan 20 jaar voor de camera's. Ik heb hier geen materiaal, hè, voor alle duidelijkheid. Maar we spelen nu de blunderbingo, zo heet dat dan. Het is simpel, ik geef jou gewoon een paar situaties. Heb je het al meegemaakt, dan is het gewoon van bingo. En mag je er een verhaaltje aan koppelen. Mm-hmm. En anders gaan we gewoon verder naar de volgende. We beginnen mild, hè. Je zit heel enthousiast naar iemand te zwaaien, terug te zwaaien. En die blijkt dan toch naar de persoon achter je te zwaaien.
1: Of dagelijks, denk ik. Want ik zie niet meer zo goed.
0: Ja. Oh, ja. En dan, dat is hier ook in die gang op DPG. Je hebt dan zo heel veel mensen die langs het raam passeren. Ja. En die je dan een beetje... En dan, of uw frank valt te laat. Of, ja, okay.
1: Ik had van de zomer... was ik met mijn dochter op het strand. En ik had met een vriendin afgesproken. En zij ging met haar zoontjes komen. En ik zeg tegen Zappa van... Houd mee in het oog of Ine daar is. Hè? Mm-hmm. En dan denk ik... Oh, ze is daar. En ik begin keer te zwaaien. Ine. En daar lopen zo twee mannetjes naast. En Zappa zegt van, maar dat is een kindje, mama. Ik, maar nee, die ziet er jonger uit. Ik weet dat wel. En die kwam dichterbij. Tot echt zeer dichtbij. En dacht ik, ah, is een meisje van 11. Oké.
0: Okay. Dan, je stuurt een bericht over iemand, maar door het feit dat over iemand gaat, stuur je het nu toevallig naar die persoon zelf.
1: Ik heb dat ene keer voor gehad in mijn leven met een e-mail.
0: De meesten maken dat inderdaad ene keer mee.
1: Die dat ik stuurde over mijn collega die recht over mij zat op het bureau. Naar die persoon. En die zat ook over mij op dat moment. En toen ik het door had, ging die van zijn bureau weg. En ik, fuck, als de bliksem naar die zijn computer, dan gezien van, oké, dat is nog niet geopend, delete, daar ook uit, deleted items, weg, en dan zo.
0: Ja.
1: In mijn stoel gaan zitten. Het is mij, denk ik, nooit niet meer voorgevallen.
0: Ja, nee, als je dat ene keer meemaakt, dan ga je altijd dubbel checken, natuurlijk. Ja. Hè. Dan, Anne op televisie. Heb je zo alles iets gezegd, terwijl je dacht dat de micro dicht stond? Maar hij stond nog open, bijvoorbeeld.
1: Oh, waarschijnlijk. Maar dan niet richting het publiek. Maar bij ons, de micro kan dichtstaan richting het publiek. Maar kan openstaan richting alle andere mensen die aanwezig zijn en aan het werken zijn in de studio. En daar hou ik bijna eigenlijk geen rekening mee. Dus die zullen al heel veel gehoord hebben. Dat ik waarschijnlijk niet had willen delen per se met iedereen. Maar iedereen houdt zijn mond. Of het gebeurt achter mijn rug, dus ik heb er geen weet van.
0: En dan tijdens live programma's. Is het jou al overkomen dat je stond te kijken in de camera. En dat licht ineens uitging in je hoofd?
1: Dan nog niet.
0: Wat dan wel? Want je zit hier wel zelf.
1: Ja, ik heb een verhaal.
0: Okay. Ja, vertel dat maar gewoon. Van de eerste keer.
1: Het was een live show van The Voice. Heel lang geleden, waarbij ik een tussenstand moest geven van wie dat doorging en wie dat niet doorging. En in die tijd kreeg ik een leeg papiertje, maar werd een naam in mijn oor gezegd. Maar kreeg ik een papiertje waar dat ik alsof een naam van moest aflezen, omdat dat voor het publiek fijner oogt of zo.
0: Ja, je kunt moeilijk zeggen, ze zeggen nu in mijn oortje, dat is niet de leukste manier om
1: te
0: doen.
1: Nee, voilà. En op dat leeg papiertje staan random namen geschreven, zodat dat op beeld, zodat daar wel iets op staat. Maar inhoudelijk is dat niks. En ik hoor in mijn oor, ik moest dus zeggen, ja, de eerste die doorgaat, ja, het is aan de eerste. Oké. Ik hoor in mijn oor, zeg de eerste naam. En ik denk, ja, maar jij moet mij de eerste naam geven. Ik weet niet wat dat de eerste naam is, maar ik kan natuurlijk niet terugspreken.
0: Ja.
1: Dus ik sta nog wat stil te wachten en kijk op dat kaartje. En er wordt zo aangedrongen, zeg de eerste naam. En de eerste naam, ik weet niet meer wie dat het was. Ik zal zeggen Pieter, er staat een Pieter als eerste naam geschreven. Ik dacht, ha, bedoel ze nu de eerste naam op dat kaartje? Dus zeg de eerste naam. En ik, Pieter! Nee! Maar die Pieter al, ik ben door. En dan was dat niet. Nou, dat was een totale miscommunicatie. Ik moest zeggen, de eerste naam.
0: Ah, oké, zo. En dan gingen zij...
1: En dan gingen ze een naam zeggen. Dus dat was een communicatie.
0: Oh, amai.
1: Heb ik me zo slecht over gevoeld. Vond ik afschuwelijk dat dat gebeurd was. En dan waren er weer de kranten die de volgende dag daarover schreven. En dan hadden ze mensen van de productie aan de lijn gehad die dan zeiden van, ja, maar Anne was een beetje ziek. Ze was er niet zo bij. En ik dacht, godverdomme!
0: Dat is niet wat er aan de hand was. Het is gewoon het procedé dat niet werkte op dat moment. Zometeen gaan we het over iets hebben waar de meeste mensen een beetje zenuwachtiger van worden en ze gaan dan wat rechter zitten. Mm-hmm. Het is over geld, maar het is niks van saldo of verdienen of wat dan ook. Eerder van, waaraan spendeer je wel eens geld en waaraan kan je absoluut geen euro uitgeven. Ja. Money time straks in.

0: Dit is Viva la Vida.
1: Met Anne van Elzen en Anne Lemmens.
2: Tijd om het eens even over geld te hebben in Viva la Vida. En ik weet ja, dat mensen dat over het algemeen niet zo graag doen over geld spreken. Hoe is dat bij jou trouwens, Anne? Ben je iemand die daar heel transparant over is? Of heb je zoiets, nee, dat zijn de mensen hun zaken niet?
3: Ja, ik ga nu niet mijn bankrekening met iedereen delen. Maar ik ben zeker...

0: Als dat zo onder vrienden of onder dingen is, zijn we daar heel open over. Mm-hmm. Ja.
1: Zeg, meestal hoe we vandaag met geld omgaan, heeft dat ook heel veel te maken, of kan je dat ook altijd wel eens terugbrengen naar vroeger? Hoe was het vroeger thuis? Was geld iets waar dat openlijk over gesproken werd? Was dat een taboe? Had je het gevoel van, we moeten opletten of niet?
0: Mijn papa heeft altijd goed de kost verdiend. We hebben nooit iets tekort gekomen, maar er werd niet over gepraat. Het was ook niet van smijt het maar door ramen en deuren. Alles behalve. Mijn papa was echt een zeer spaarzaam man, waar dat wij dan uiteindelijk als volwassenen de vruchten van geplukt hebben. Want als je dan een huisje wilt kopen voor jezelf, is dat wel fijn dat je ouders iets opzij hebben gezet, bijvoorbeeld.
1: Anders is dat ook bijna niet meer mogelijk.
0: Nee, voilà. Dus zij hebben wel... Allee, mijn vader heeft heel hard gewerkt en eigenlijk alles opzij gezet voor zijn kinderen. Mm-hmm. En,
1: was dat dan zijn manier om iets te doen, denk je, voor jullie?
0: Ja, ik ben daar wel zeker van. En ook, dat is de manier waarop dat hij in het leven staat. Je moet hard werken en vooral niet te veel tirlantijnen of dingen daarbuiten hebben. Ik ben daar anders in. Ik vind ook, ik werk graag hard. Maar ik wil niet werken om te leven. Ik wil ook wel leven en morgen kan het gedaan zijn. Mm-hmm. Sinds dat ik kinderen heb, ben ik ook wel heel erg bezig met mijn kinderen en doe ik hetzelfde. Zet ik echt voor mijn kinderen opzij en wil ik hen kunnen verder helpen in het leven ook.
1: Ja, want we weten ook, het gaat er allemaal niet gemakkelijk. Ik lig er soms echt wel wakker van. Ja. Hoe gaat het al voor ons zijn, onze pensioen, staan ook voor onze kinderen.
0: En ik vind het ook wel belangrijk dat die met geld leren omgaan. Want ik bijvoorbeeld herinner me, ik denk tweede, derde leerjaar ook, dat ik vroeg van, mag ik zakgeld? Mm-hmm. En dan ging dat over nog frank. Ik denk dat ik 5 frank per week kreeg dan. En ik moest dat ook noteren in een boekje van mijn vader. En ik mocht ook niks uitgeven eigenlijk.
1: Dus je mocht ook... Nee, het was wel zakgeld, maar eigenlijk was het gewoon een spaarrekening.
0: Ja, voilà.
1: Die je zelf moest beheren.
0: En ik denk dat ik dan op een dag heb gevraagd van, mag ik eens niet wat meer hebben dan 5 frank? Ik kan daar niks mee kopen. Of mag ik eens niet iets kopen met wat ik al gespaard heb? En dan was het gedaan ermee.
1: Ja.
0: Dus dat was het direct schloes. Nee. Ja. En ik heb eigenlijk nooit met geld leren omgaan. Mm-hmm. Tot als ik alleen ben gaan wonen, ben gaan werken en zelf voor mijn geld moest zorgen. Dus ik vind dat wel iets belangrijk. Dat is iets wat ze op school ook zouden moeten meegeven, vind ik.
1: En wat zijn zo dingen waar dat jij zelf heel graag geld aan uitgeeft? Dat je zegt, diepzinnig geluk ga ik daar niet in vinden, maar dat maakt mij toch echt even echt gelukkig.
0: Maandelijks naar mijn schoonheidsspecialiste voor een gelaatsbehandeling. Mm-hmm. Dat is mijn moment. Dat zorgt ervoor dat ik de wereld aan kan. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Morgen staat er 1 miljoen op uw rekening.
0: Oh.
1: 1 miljoen, volledig legaal. De bank gaat niet bellen van waar komt dat ineens? Belastingen zijn betaald, alles is er. Wat doe je?
0: Ik zou heel graag een huis bouwen met daar rond zo wat huisjes. Dat het zo wat geen bed and breakfast, maar zo een gîte wordt, gelijk in Frankrijk. Of misschien zelfs in het zuiden van Frankrijk. Dat ik weet van, ik kan hier rustig wonen. Het heeft het juiste EPC, zonnepanelen, alles. Het is futureproof, want daar maak je me ook zoveel zorgen over. Mm-hmm. En mijn kinderen en vrienden kunnen ten allen tijde ook bij mij komen. Ja.
1: Amai.
0: Dat zou ik willen.
1: Dat is een hele mooie investering, denk ik dan. Zo dadelijk hebben we het over een beetje ouder worden. De ijdelheid die daar soms al dan niet mee gepaard gaat. Tijd die voorbij gaat en de versie van jezelf die onderweg verandert. Leeftijd, zometeen in Viva la Vida.
2: De Maître Chocolatiers plannen een verrassing in de ateliers van Leonidas.
3: We hebben iets te vieren, Wereldchocoladedag.
4: Ja, en met onze kwaliteit is dat ook onze feestdag, hè?
3: Zeker, en daarom 2 praline doosjes kopen, 1 doosje met Gia Pralines gratis.
4: Oh, met praline, die gouden.
3: Daar gouden we allemaal van, hè, Adam?
2: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Tot en met 4 oktober. Koop 2 praline doosjes en krijg een doosje Gia's gratis. Enkel in de winkels van Leonidas. Voorwaarden op leonidas.com.
5: Het Slagerfestival, de Disco Fever editie. Op 20, 21 en 27 maart gaat de Trixo Arena Hasselt helemaal uit zijn discoball. Met onder andere Willy Sommers, Christophe, de Romeo's, Yves Segers en Laura Lin. Info en tickets via slagerfestival.be.
6: Media bij Carrefour.
7: De pro
6: Promomania is terug. Tot dinsdag ons varkenshaasje peper en zout aan -45%. Dat is maar €9,85 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
7: Boek de Canarische eilanden nu tot €300 korting.

0: Welkom terug bij Viva La Vida. Mijn gast vandaag is Anne Lemmens. Anne, we gaan het over iets hebben waar we allemaal elke dag een beetje meer van krijgen en tegelijk ook elke dag een beetje minder van hebben. Dat is natuurlijk tijd, of beter, leeftijd. Want ouder worden, je wordt geacht wijzer te worden. Jezelf beter te kennen en minder wakker te liggen van wat anderen denken en zo. Maar ondertussen doet ook de zwaartekracht gewoon haar eigen ding en ga zo maar door. Als jij vandaag in de spiegel kijkt thuis, ben je dan blij met wie je ziet?
1: Oh, vind ik een moeilijke. Ik was wel enorm fier op mijn lichaam, bijvoorbeeld als ik zwanger was.
0: Dat is hè.
1: En zelfs na mijn bevallingen en zo, dacht ik van, wat een sterk lijf. En dat heeft mij wel geleerd om echt dankbaar te zijn. Mm-hmm. Niet meer zo te focussen op, vind ik mijn eigen mooi, maar hoe gezond ben ik, hoe sterk ben ik, dat vind ik dan precies belangrijker. Mm-hmm. En ik denk dat dat misschien ook te maken heeft met, als klein kind ben ik niet opgegroeid met, of ik zal zeggen, ik had een bril, ik had een beugel, mm-hmm. ik had eigenlijk alles, alle ingrediënten waren daar om gepest te worden op de speelplaats.
0: Op uiterlijk vlak dan?
1: Op uiterlijk vlak. En dat is ook gebeurd. En er is heel lang tegen mij gezegd geweest, ook bijvoorbeeld door een oudere zus, van, je bent lelijk, je bent mm-hmm. dik, je bent. En dat draagt je mee als
0: kind. Dat zit in hun blueprint. Ja. Hè? En dan mogen ze later in hun later leven nog zo vaak iets anders zeggen.
1: Ja.
0: Dat is iets dat in je systeem zit. En dat krijg je er niet zomaar uit. Zeg, en als je nadenkt over de eindigheid van het leven. Mm-hmm. Hè? We zijn er allemaal al mee geconfronteerd geweest. Jij ook. Mm-hmm. Je hebt er ook open over gesproken dat je op korte tijd jouw zus en jouw papa hebt moeten afgeven. Is dat iets wat jou anders heeft doen kijken naar jouw eigen eindigheid?
1: Goh, ik zou willen zeggen dat dat zoiets is waar ik door veranderd ben. Mm-hmm. Of dat ik een ander mens. Maar eigenlijk is dat gewoon die kut. Mm-hmm. Dat is gewoon een heel groot verdriet dat er niet had moeten zijn. Mm-hmm. Ben ik daardoor anders gaan kijken naar mijn eigen leven? Ik ben wel super dankbaar voor het feit dat ik de tijd heb gehad om afscheid te nemen. Dat ik wist dat zowel mijn zus als mijn vader, wist ik, ze gaan sterven. En ik heb die tijd ten volle benut. Mm-hmm. En voor mezelf zou ik willen dat ik gewoon ter plekke doodval. Maar voor mijn kinderen, mijn gezin, mijn familie zou ik toch willen dat het een aangekondigde dood is misschien. Mm-hmm, mm-hmm. Dat die de tijd krijgen om daaraan te wennen, zich daarop voor te bereiden, de gesprekken nog te voeren dat ze willen hebben, omdat dat zo waardevol is.
0: Helend,
1: voor de achterblijvers. Hè? Mm-hmm. Ja.
0: En heb je op de een of andere manier soms een idee van, hier is precies iets hogers mee gemoeid? Of ben je zoiets van, nee, daar ben ik te nuchter, te realistisch in.
1: Klaar is klaar. Ja, dat heb ik echt niet. Klaar is klaar. Maar ik betrap mijn eigen erop. Vooral, het gaat dan eigenlijk alleen over mijn zus. Als ik bepaalde dingen zie of dingen hoor. Niet dat ik dan denk dat er een hogere macht is. Maar toch zo een cadeautje van, dat heeft mij weer naar haar gebracht. Even mm-hmm. of zo. Mm-hmm. Niet dat ik dan denk dat zij is nedergedaald in de vorm van een vogel. Maar dat vogeltje doet mij aan haar denken. Oh, dat is dan wel fijn.
0: Even de aandacht die er dan is.
1: Ja,
0: hè, op dat moment. Is er muziek die past bij jouw laatste dag?
1: Mijn laatste dag.
0: Dat je zegt van, ah wel, ja, sikje.
1: En wel, je stelde die vraag als voorbereiding. Hè, en er is wel een nummer, Lioness, van Songs Ohio. Dat is zo'n nummer, als ik dat speel, ik speel dat ook eigenlijk al als ik in de mood ben, kent het, dat je zo de tranen mogen komen, mm-hmm. of mm-hmm. je zit heel diep, of je zit aan het nadenken over het leven. En ik denk, als dat nummer op mijn begrafenis gespeeld wordt, het is ook een nummer over verlangen, over tot het uiterste willen gaan voor iemand. Ik denk, dat zou ik een mooie vinden om daarin afscheid te mogen nemen of zo.
0: Ah, wel, dan gaan we die spelen.
1: Ja.

0: Welkom terug bij Viva la Vida. We hebben het al gehad over geld, ouder worden, tijd. Zelfs over onze eigen begrafenis, min of meer.
1: Ja, leuk hoor.
0: Leuk hoor, tijd voor iets gezelligs nu. De liefde. Bij jou is dat natuurlijk ook meteen interessant. En ja, er is een duidelijke grens ook daar die je erin trekt. Is dat dan om de geliefde te beschermen? Of ja...
1: Dat ik dat zo wat privé hou?
0: Ja, tuurlijk.
1: Ja, ja, zeker voor mijn kinderen vind ik dat belangrijk. Dat er een heel duidelijke lijn is van wat is het publieke... Ja, of niet, ik ging zeggen personage, maar ik ben geen personage. Maar wat is de publieke kant van Anne die dat ik wil delen en die dat de mensen... mogen weten. En mijn kinderen horen daar eigenlijk niet bij. Natuurlijk, ik heb kinderen, ik ben moeder, dat is de belangrijkste rol in mijn leven. Ik praat daar wel graag over. Maar alles wat dat betrekking zou kunnen hebben op hun privacy, mm-hmm. of waar dat zij op gepakt zouden kunnen worden, of waar dat, zij last van zouden kunnen hebben, ja, dat deel ik niet.
0: Mm-hmm. Ik vond het wel heel mooi om voor de eerste keer, denk ik, in het programma dat echt volledig een verlengde was waarmee dat je toen op dat moment bezig was in jouw leven over de studies om vroedvrouw te mm-hmm. worden. Heeft dat jou dan ook zo meer gesterkt ook van ja, het is eigenlijk wel oké om dingen te delen, want...
1: Mm-hmm. Langs de ene kant wel. Bijvoorbeeld de expeditie Patagonia heeft daar ook veel in betekend. Want daar heb ik gevoeld van, oh, ik ben zoveel aan het opkroppen. Mm-hmm. En als je dan in een situatie gezet wordt waarin dat je vreest voor je leven mm-hmm. en je muur is niet meer zo stevig, dan komt het er allemaal uit. En het deed me dan ook deugd om het te delen. En dan heb ik wel een hele periode gehad van, oké, ik ga mijn leven anders aanpakken. En ik ga alles waar dat ik mee zit, ik ga een gesprekspartner zoeken. Ik zal wel zorgen dat... Dat is dan de slinger die weer doorgeslaan is naar de andere kant. Ik denk dat ik gewoon ook iemand ben die heel erg op zichzelf is. Mm-hmm. Dat ook zo is zonder tv en zonder bekend te zijn. Dus dat is ook een beetje de aard van het beestje. En het wordt gewoon versterkt door een publiek figuur te zijn. En het is puur uit bescherming van mijn geliefde. Ja,
0: mm-hmm. ja dan ga ik daar ook niet veel te diep op ingaan. Dus,
1: jij mag dingen vragen hoor. Ja, als je, ja ik zal het wel zeggen als het iets is dat ik niet wil delen.
0: Maar ik heb eerst toch even iets anders gedaan. En dat is aan onze Joe, onze AI-collega, gevraagd van oké, welk is bijvoorbeeld de perfecte internationale match, celebrity match, voor Anne Lemmens? Okay. Ik vond dat niet zo verrassend. Anthony Kiedis.
1: Van de Red Hot Chili Peppers.
0: Ja.
1: Dat is natuurlijk mijn allereerste grote liefde geweest. Oh, sorry, Koen. Nee, dat was Koen Wouters natuurlijk. Ja. Maar
0: internationaal,
1: van zodra dat ik echt legit verliefd kon worden, was het wel Anthony Kiedis. Toen had ik ook de leeftijd waarop hij ook op mij zou vallen. Mm-hmm. Namelijk 14 jaar.
0: Ja. Nu zijn we uit de gevarenzone op dat vlak.
1: Tegen dat ik hem kon ontmoeten, wat dat de eerste keer is gebeurd, denk ik, als ik ergens in de 20 was. Ja, was ik natuurlijk veel te oud voor die man. En nu vind ik het eigenlijk ook een vies ventje. Maar, ja, maar ik ben er heel lang echt verliefd op geweest.
0: Ja, en dan zeggen ze dikwijls never meet your idols. Mm-hmm. Je hebt hem dan wel ontmoet.
1: Ja.
0: En had jij direct zoiets van, oh, oef, viel die van zijn voetstuk voor jou?
1: Oh nee, de eerste paar keren niet. Nee. Dat was ook een heel toffe, vriendelijke man. Mm-hmm. Knappe man, vond
0: maar
1: ik
0: die vond, ik herinner mij nog dat je op beeld ook wel duidelijk maakte dat hij je ook wel knap vond, toch?
1: Nee? Ja, dat ook wel. Maar nee, die viel zeker niet van zijn voetstuk. Maar ik was misschien toch net iets minder starstruck als dat ik gedacht had dat ik ging zijn. Mm-hmm. Maar ik zat wel in mijn hoofd van, amai, de 14-jarige Anne had nu echt flauw gevallen. Dit was te veel geweest voor haar.
0: Maar als we het dan toch in het algemeen hebben, hè, over wat vind jij aan iemand aantrekkelijk? Wat kan je zeggen van los van uiterlijk, daar kan ik echt voor vallen?
1: Oh, iemand die slim is en die mij dingen kan leren.
0: Een sapioseksueel heet
1: dat.
0: Oh
1: dus, my god.
0: Als iemand kennis heeft, dan echt...
1: En niet de kennis van uitpakken met uw kennis, maar gewoon terloops zo dingen kan zeggen of u kan leren of kan doen, mm-hmm. dat vind ik fantastisch.
0: Dus dat moet zijn dat Sam een hele slimme is dan.
1: Sam is best slim, ja, inderdaad.
0: Best slim.
1: Ja. Maar dat was inderdaad ook iets waar dat ik op gevallen ben bij hem. Ja, mm-hmm. Dat wij zo heel goed overeenkwamen, daar goed over konden babbelen. En ook het feit dat hij echt een muziekkenner is en heel veel van muziek weet.
0: En wat heeft hij daarnaast nog voor jou? Dat hij dan zegt, van ik kan echt helemaal mezelf zijn bij hem.
1: dat kan ik sowieso. Daar heb ik echt geen problemen mee. Wat heeft hij? Ik denk dat wij vooral een heel, heel groot vertrouwen hebben in elkaar. Mm-hmm. En ik ben blij dat ik dat nog kan hebben. Dat dat mij niet afgenomen is. Mm-hmm. Dus, ja. Ja.
0: Dat, die intuïtie zit op dat vlak ook volledig goed.
1: Ja.
0: Oké. De liefdesplaat. Zo'n plaat waarvan je zegt, van die klinkt gewoon naar liefde voor mij. Mm-hmm. Welke is dat dan?
1: Ik luister heel graag naar Jeff Buckley.
0: Oh, ja.
1: En Lover, You Should Have Come Over is echt, dat is zo'n nummer dat... dat zo vol verlangen zit en zo vol spijt om wat geweest had kunnen zijn. Ik vind dat daar heel veel passie uit spreekt. En ja, dat vind ik echt een heel liefdevol nummer. Ja.

0: schatje, weet jij nog dat kastje van oma?
1: Dat kastje dat je nog moest opschuren?
0: Ja. Kom een keer kijken.
1: Amai, oh merci.
2: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bebad-inzamelpunt. Bebad. Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
3: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
4: klinken op het wijnfestival.
3: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
4: Oh, dan de die. En de die?
3: Besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven.
4: En de die.
3: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
6: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
7: Immoscoop, man!
6: Een zeer serieuze partij.
5: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
7: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
6: Ja, dat zijn een cape.
5: Ah, een cape?
7: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
8: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
2: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
7: Immoscoop, man!
2: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment. En in elke stijl. Nu met 50% korting op de tweede broek. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
9: Viva la vida.
10: Met Anne van Elzen en Anne Lemmens.

0: We zijn bijna aan het einde van deze Viva La Vida. 2 uur lang heb jij nu verteld. Hè? Maar nu mogen we gewoon even luisteren.
1: Oké.
0: Want er is iemand die het glas heeft op jou. En dat is de allerliefste Minke.
1: Ja.
2: Hey Annie, Minke hier. Niet zo leuk als het leven vieren. En ik ben dan ook heel blij dat je vandaag gevierd wordt. We zijn ondertussen toch al 10 jaar vrienden en mogen af en toe samenwerken. Afgelopen jaar zelfs extra veel. En dat is eigenlijk echt een zaligheid, want je bent steen en steengoed in een vak. Maar dat weet je zelf goed genoeg. Of het nu gaat over grote tv-shows of programma's die echt dicht vanuit jezelf vertrekken. Ze liggen je eigenlijk allebei. En het afgelopen jaar ben je steeds meer gaan delen en vertellen. Dingen die je vroeger misschien vooral voor jezelf hield, krijgen nu af en toe ook plek in onze gesprekken. En daar ben ik heel dankbaar voor, want hoe meer Annick mag ontdekken, hoe meer Annick heb om van te houden.
0: Mm-hmm.
2: Love you.
1: Als Minke.
0: Oh, ja, dat is zo. Ja. Misschien voor de mensen die aan het luisteren zijn. Minke is iemand die, die is in jouw leven gekomen professioneel.
1: Ja,
0: en
1: eigenlijk
0: is in jouw hart gekropen.
1: Absoluut. En die is eigenlijk in mijn leven gekomen exact op het moment dat ik alleen viel met mijn dochter. Mm-hmm. Dus dat Sappa echt nog heel klein pas geboren was. En ik was daar plots single mom. En plots was daar Minke samen met Lena, haar vriendin. Mm-hmm. En dat zijn er twee die echt... Dat bedoel ik met mensen die... Je moet ze niet van je lagere school of kleutertijd kennen. Je kunt ook mensen later in het leven tegenkomen. Op de werkvloer vrienden worden. En dat zijn er twee die echt in mijn hart zitten.
0: Mm-hmm. Want Minke die is, voor de mensen die luisteren, zij is zo, ja, hoe moet je dat zeggen, opnameleider?
1: Zij doet opnameleiding. Zij is ook producer geweest van het programma waar ik nu heel lang mee samengewerkt heb dit jaar. Manusje van alles, maar vooral beheerder van de mentale gezondheid van iedereen op de werkvloer.
0: Ja. En zij is ook zelf haar mama, denk ik, met de boerderij.
1: Ja.
0: Want die, vertel
1: eens. Haar mama heeft een zorgboerderij, de Emiliushoeve, in Bevel. En zet zich eigenlijk in om mensen met een beperking of met autisme een nuttige dagbesteding te bieden. Die kunnen dan komen werken op de boerderij. Ze hebben ook veldvolk, is de winkel, de korte ketenwinkel die daaraan vasthangt. En dat biedt mensen die op een andere plek misschien minder of geen kansen krijgen, toch de kans om deel te nemen aan het leven. Mm-hmm. Ja, prachtige mensen.
0: Ja, Minke en Lena, heel belangrijk in jouw leven. Ja. Stel je voor, een lange tafel. Zij zijn er natuurlijk. Mm-hmm. De mensen die er misschien niet meer zijn, maar wel mee jou gevormd hebben, die zitten er ook. Mm-hmm. He, dus de volste, langste tafel die je maar kunt inbeelden. En dan is het uw moment. Jij moet gaan rechtstaan en je mocht even zeggen waarvoor je allemaal dankbaar bent in je leven.
1: Oh my god, daar ben ik dus slecht in. Ik ben misschien presentatrice, maar als het op zo'n moment aankomt en ik moet een speech geven. Maar ik zou de krop in de keel en ik zou geen woord gezegd kunnen krijgen. Ik zou gewoon merci voor alles. Mm-hmm. En het glas heffen. De pornstar Martine.
0: Ja. Oh, met zo'n goed lachjes. Dat opgeklopt.
1: Ja, de echte goeie.
0: Oh my god.
1: Maar ik ben op zo'n momenten ben ik niet goed met woorden. Wil ik gewoon iedereen een heel grote knuffel geven.
0: Omdat woorden misschien ook net niet toereikend genoeg zijn om uit te drukken wat dat iemand betekent.
1: Omdat die woorden gaan het voor mij weer zo heel rationeel maken. En gaan het gevoel weer wegdrukken. Of zo. Mm-hmm. Ja.
0: Welk liedje is voor jou zo de plaat waarop je dan zegt van oké, met jullie hier samen wil ik het leven vieren op deze?
1: Mr. Brightside van The Killers. Dat is voor mij echt zo'n nummer. Ik zet dat wekelijks op, liefst in mijn auto, om vol een bak mee te brullen. En ik... Dat is een nummer dat echt zo het beest in mij wakker maakt. Het feestbeest. Het festivalbeest. Dus dan blijven mijn beentjes niet stilstaan.
0: Oké, dan gaan we daar nu naar luisteren. Dikke merci, Anne, om naar hier te komen.
1: Bedankt.
0: Ik vond het super plezant.
1: Ik ook.
0: Gelijk altijd.
1: Jij gaat toch ook aan mijn tafel zitten?
0: Ja, ik hoop het als ik mag komen.
1: Ja,
0: en ik wil echt, ik nodig mezelf bij deze uit om ook eens samen met u naar B&B zo klinkt.
1: Ah ja, je moet.
0: Dat ik mijn persoonlijke voice-overs krijg, wat voor dikke. Allee, maar we gaan luisteren, hè, dan
1: ja,
0: Killers.
1: Ja.

0: Wij tellen samen verder af richting de top 2000 na het nieuws van 12 uur met Niels. Goedemiddag Niels.
1: Goedemiddag. De federale begrotingsgesprekken gaan voort, noodweer in Barcelona en de mannen maken zich klaar voor het EK wielrennen. Over een half uur komen de federale topministers opnieuw samen over de begroting. Ze gaan op zoek naar 10 miljard euro. En vandaag wordt een belangrijke dag, zegt collega Karel Latré.
2: Het kan vandaag al meteen een eerste dag van de waarheid zijn voor premier De Wever. Vindt bijvoorbeeld de MR dat er nog te veel belastingen in zijn begrotingstabel staan? Of vinden CD&V, Vooruit en Les Engagés dat er te veel bespaard wordt op de zorg? Dat is een discussie die vandaag wel eens heel hard gevoerd kan worden.
1: Deadline is 13 oktober, want dan wil De Wever zijn beleidsverklaring geven in het parlement. De helft van de Belgische fietsers voelt zich onveilig in het verkeer. Dat blijkt uit cijfers van onderzoeksbureau IVOX. 2 op de 3 fietsers geven aan dat ze het afgelopen jaar al een gevaarlijke situatie hebben meegemaakt. In Nederland zijn die resultaten opvallend beter. Daar voelt maar 1 op de 5 fietsers zich onveilig in het verkeer. Ze dragen daar ook veel minder vaak een fietshelm. En in Spanje is nu de regio Catalonië getroffen door noodweer. Daarbij zijn zeker 2 doden gevallen. Barcelona en omgeving kenden afgelopen nacht de hevigste regen in 20 jaar. Straten staan onder water en het treinverkeer is stilgelegd. Iedereen moet ook binnen blijven. Deze Vlaming zit vast op zijn hotelkamer in Malgrat de Mar.
3: Aan de overkant was hier een parking waar de wagens ronddreven eigenlijk, iets dieper gelegen. En bussen die tot halverwege in het water stonden. Dus het was hier chaos in het hotel en in de omliggende straat en de omgeving. We zitten vast op de kamer en we moeten wachten tot het beter wordt voor we naar beneden kunnen.
1: Amerikaans president Trump heeft het telefoonnummer van een senator gedeeld op zijn platform Truth Social. Het gaat om de Republikeinse senator Tom Cotton en dus een partijgenoot van Trump. De senator ligt dwars over een voorstel om in de VS permanent over te schakelen op de zomertijd. Trump roept de mensen op om hem massaal te bellen en hem ervan te overtuigen het voorstel te steunen. En er nog sport. Op het Europees kampioenschap wielrennen rijden de mannen vanmiddag hun wegrit. Remco Evenepoel start als favoriet. De Sloveen Tadej Pogacar is er niet bij. Maar Evenepoel zal toch rekening moeten houden met andere concurrenten, zegt collega Stijn Vlamink.
4: Met een Ciccone, een Ayuso, een Primoz Roglic zijn er toch nog wel wat kapers op de kust. Evenepoel die zal er toch nog voor moeten strijden op een parcours dat hem in principe echt wel moet liggen. Dus als Evenepoel echt zijn niveau haalt, dan is de kans toch wel groot dat hij vandaag Europees kampioen wordt.
1: Bij de meisjes junioren won de Italiaanse Azzurra Ballan. Zij is de dochter van oud-wereldkampioen Alessandro Ballan. Laura Fivé werd 15e. Vanmiddag zonnige periode met af en toe wat wolken, maxima van 19 tot lokaal 23 graden. Ook morgen en dinsdag krijgen we mooi nazomerweer. Vanaf woensdag wordt het wisselvalliger en frisser.
0: Zometeen neem ik je mee naar mijn geboortejaar met PhD, I Won't Let You Down. Eerst geef ik je nog 3 files op onze snelwegen mee. Richting Nederland op de E314 schuif je 10 minuten aan en dat tussen Holsbeek en Aarschot. Op de A12 moet je ook aanschuiven richting Nederland tussen Antwerpen, Haven en Berendrecht. 5 minuten erbij daar. En dan de laatste vertraging die staat richting Brussel op de E314. Tussen Tieltwingen en Aarschot 6 minuten erbij.
5: Morgen begint de top 2000 van Joe. Stem nu op jouw favorieten in de Joe-app of op joe.be. Top 2000 Countdown met Kenneth Stevens.

zaten in 1981 de nummer 609 van vorig jaar in de top 2000. PhD en I Won't Let You Down. Een hele fijne en zonnige zondagmiddag toegewenst. Het wordt een druk programma. Het komende uur al, want ik ben hier druk achter de schermen bezig met de laatste voorbereidingen van de verjaardagstaart die ik hier zo meteen ga binnenrollen. Want 4 oktober is duidelijk een populaire dag om te verjaren en geboren te worden. Zowel mensen van bij ons als internationale en ook muzikale sterren zijn jarig. Straks meer daarover. En ik heb jou stem nodig. Hè. Jouw stem letterlijk en figuurlijk, want je mag me altijd berichtjes sturen over jouw top 2000 stemgedrag, maar ook je stem via joe.be en via de Joe-app op onze top 2000, want je hebt maar een paar uur meer. Morgen vroeg om 9 uur, dan beginnen Sven en Anke aan de playlist van je leven. Jij kan nu dus nog een paar uur je stem uitbrengen. Bijvoorbeeld op deze van de Spice Girls. Dit is Say You'll Be There. Goedemiddag.

0: Hij stond niet alleen solo heel vaak vorig jaar in de top 2000, Michael Jackson, maar ook met zijn broers erbij natuurlijk. En met de Jacksons hebben ze een paar plekken weten te verzilveren. Morgen in de ochtend om 9 uur bij Sven en Anke, dan trappen we opnieuw af met de top 2000 bij de nummer 2000. En dan gaan we 3 weken lang genieten van de playlist van je leven. En vandaag op deze top 2000 countdown zondag ga ik ook af en toe eens die grote rode knop induwen die hier naast mij staat. En daarop staat op koeien van letters stemalarm. Opvallende nummers die vorig jaar niet in de top 2000 stonden, maar toch zeker en vast wel een plekje verdienen. En over 1,5 minuut ga ik dat al voor een eerste keer doen. Een klap geven op die rode knop.
1: Vertrouw op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen.
2: Yo, ik ben Adela Lerby. En je kent me misschien van de Larger Than Life Patserfilms.
3: Patsers for life!
2: Maar wist je dat die crazy achtervolgingen, drugsbendes, overvallen en computerhacks eigenlijk real life waren? En trust me, in het echt was het soms nog zotter dan in onze films. Daarom heeft true crime expert Joris van der Ha de realiteit achter die cases onderzocht in een nieuwe docu-reeks. Geen cinema shit, maar real life shit. Check de docu-reeks Real Life Patsers, exclusief met VTM Go+.
4: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas cadeau. Snel, je hebt nog maar 5 dagen. Join the Feel Good Club.
5: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
6: Laatste kans om de verjaardag van Xina te vieren. Tot 6 elektrotoestellen cadeau.
7: Xina.
6: Info in je winkel of op Xina.

0: Tina Turner, tante Tina, op haar allerbest als je het mij vraagt. What's love got to do with it? Zometeen maniakaal mooie muziek, maar eerst nog drie files op onze snelwegen. Richting Nederland op de A12 schuif je aan tussen Antwerpenhaven en Berendrecht. Dat kost je daar 8 minuten. Op de E314 richting Nederland ben je tussen Holsbeek en Aarschot 7 minuten kwijt. En dan nog de Brusselse Buitering. 5 minuten aanschuiven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem.
1: Top 2000 Countdown met Kenneth Stevens.

geen letter van gelogen, toch, hè? Maniacaal, mooie muziek, Maniac en Michael Cimbello. Haha, ik ben 34 minuten bezig. Het is me net op tijd gelukt om de verjaardagstaart klaar te krijgen. Het is wel gedeelde taart vandaag, want Luc Appermond is jarig. 77 kaarsjes mag hij uitblazen. Susan Sarandon, Amerikaanse bekende actrice, bereikt vandaag de mooie leeftijd van 80 jaar. En een bekende Russische zangeres waar wij vaak hebben mee meegezongen, is ook jarig. Elena Katina, een van de zangeressen van Tattoo, die wordt vandaag 42 jaar. En ook een feestje bij de Pet Shop Boys deze zondagmiddag. Want Chris Lowe is jarig. Gefeliciteerd Chris met je 67ste. Ja, ik zei het daarnet, het is een populaire dag om te verjaren deze 4e oktober. Net als Paul-Alain-Auguste Leclerc, oftewel Julien Clerc. Hij wordt vandaag 79. Maar ik ga voor John Secada. Juan Francisco Secada Ramirez. Zo wordt hij in het dagdagelijkse leven hopelijk niet genoemd. Want dat zou een beetje te lang zijn, hè. Hij wordt 65 vandaag. En dit is nog eens zijn grootste. Dit is Just Another Day.

0: Vanavond bij VTM doen de verraders waar ze goed in zijn. Een groot risico nemen. En VTM 2 brengt live de grote finale van World Grand Prix Darts. Vanavond bij VTM en VTM 2.
1: Smulpapen en lekkerbekken opgelet. Ik serveer u een nieuw seizoen van mijn restaurant. 5 duo's van stresskippetjes en haantjes de voorsten smijten zich in de keuken. Alles moet perfect zijn van de eerste tot de laatste hap. Want de scherpste jury van het land staat klaar om alles te fileren. Hou de maagzuurremmers bij de hand, want elke week staat er een dubbele portie mijn restaurant op het menu. Vanaf dinsdag bij VTM en op VTM Go.
2: Het zijn Amazon Prime Deal-dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Ga niet stoppen met zingen.
3: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
4: Moet je rijk zijn om een huis te kopen in Rijkenvorsel? Is er genoeg groen in Groenendaal? Loopt alles op wieltjes in Wielsbeke? En is er in Bierbeek altijd leven in de brouwerij? Met de HLN gemeentetest gaan we op zoek naar de beste gemeente van Vlaanderen. Doe nu mee in de HLN-app of op hln.be/bestegemeente en maak kans op één van de 10 elektrische fietsen. Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
5: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Ga naar hln.be/zakelijk.
6: Herman, zet de puntjes op de O. Kom nu zaterdag onze poorten, voordeuren, binnendeuren en tuinbergingen ontdekken tijdens onze opendeurdag. Kijk snel op herman.be.
7: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2 plus 1 gratis op de pralinedoosjes.
8: Iedereen gelukkig.
7: Enkel in de winkels van Leonidas. Voorwaarden op leonidas.com.

Dit is de zondagnamiddag van Joe. Dit is de Top 2000 Countdown. En als je het over een countdown hebt, ja, dan wil dat natuurlijk zeggen dat we er morgen vroeg echt aan beginnen. Aan jouw 2000 favorieten. Aan de playlist van je leven. En aan de meest fantastische muziek ooit gemaakt. Net als deze Kim Wilde en You Came. Het is de favoriet van Dominique van Rentergem uit Roeselare. Dominique, geniet ervan. Dit is jouw nummer 1.

George Ezra van 4 jaar geleden. En Anyone For You. Ook zo'n nummer eigenlijk waar ik een top 2000 stemalarm zou kunnen op loslaten. Want ook hij stond vorig jaar niet in de playlisten van je leven. Maar misschien staat die Anyone For You er vanaf morgen wel in. En dat dankzij een gedeelde stem uit Hulsthout van Chris Scherens en van Caroline Joos. Want zij hebben naast Lady Gaga, Bruno Mars, Queen en Ike en Tina Turner ook George Ezra in hun favoriete lijstje gestemd. Via joe.be of via de Joe site. En nu prijsbeesten uit de top 2000. Die van Queen, nog eens. Dit is You're My Best Friend.

0: Top 2000 stemadvies.
1: Ik ben Bart Lemlijn en mijn ultieme nummer 1 voor de Top 2000 van Joe is En Dans van Clouseau.
0: En wat zijn jouw favorieten voor de top 2000 van Joe? Stem ze in de lijst op joe.be of in de app. En luister vanaf maandag. Dit is
2: Joe. Dit is Joe. Zondagmiddag is het. Het is 1 uur, zo moet ik het zeggen. Niels, Rosa Peralta, goedemiddag.
3: Goedemiddag. Een belangrijke dag voor de federale begroting. Het noodweer in Catalonië eist 2 levens. En Max Verstappen pakt zijn eerste zegen van het seizoen. De federale topministers zitten opnieuw samen over de begroting. Ze gaan op zoek naar 10 miljard euro. En vandaag wordt een belangrijke dag, zegt collega Karel Latré.
4: Het kan vandaag al meteen een eerste dag van de waarheid zijn voor premier De Wever. Vindt bijvoorbeeld de MR dat er nog te veel belastingen in zijn begrotingstabel staan? Of vinden CD&V vooruit en Les Engagés dat er te veel bespaard wordt op de zorg? Dat is een discussie die vandaag wel eens heel hard gevoerd kan worden.
3: Deadline is 13 oktober, want dan wil De Wever zijn beleidsverklaring geven in het parlement. En in Spanje is nu de regio Catalonië getroffen door noodweer. Daarbij zijn al zeker 2 doden gevallen. Barcelona en omgeving kenden afgelopen nacht de hevigste regen in 20 jaar. Straten staan onder water en het treinverkeer is stilgelegd. Iedereen moet ook binnen blijven. Deze Vlaming zit vast op zijn hotelkamer in Malgrat de Mar.
5: Aan de overkant was hier een parking waar de wagens ronddreven eigenlijk, iets dieper gelegen. En bussen die tot halverwege in het water stonden. Dus het was hier chaos in het hotel en in de omliggende straten en omgeving. We zitten vast op de kamer en we moeten wachten tot het beter wordt voor we naar beneden kunnen.
3: Rusland heeft opnieuw een brug aangevallen in de Oekraïnse hoofdstad Kiev, dat meldt de burgemeester daar. Uitgerekend vandaag is de Duitse bondskanselier Merz op bezoek in Kiev. Hij gaat er spreken met Oekraïns president Zelensky over bijkomende steun. Rusland had gisteren nog gewaarschuwd dat er nieuwe aanvallen zouden komen. Rusland riep alle buitenlanders op om de stad te verlaten, maar het bezoek van Merz gaat dus toch door. En sport, op het Europees kampioenschap wielrennen in Slovenië zijn de mannen zo net begonnen aan hun wegrit. Net geen 200 kilometer met 5 lokale rondes. Onze Remco Evenepoel is de topfavoriet.
6: Lastig rondje sowieso. Klim van kleine 7 minuten, iets minder, 6,5 waarschijnlijk. En dan nog een lange uitloper, lastige uitloper. Dus ja, het zal wel stevig zijn om dat rondje 5 keer af te werken. Maar ik denk dat het wel iets is dat ons als team moet liggen. Ik ga er niet om liegen dat ik er wel blij mee ben dat er nog een uitloper ligt en dat het nog een lang stuk vlak is naar de finish.
3: Andere kanshebbers zijn de Italiaan Ciccone of de Spanjaard Ayuso. Tadej Pogacar is er niet bij op dit EK. En de Nederlander Max Verstappen heeft de grote prijs van Bahrein Formule 1 gewonnen. Die werd door de oorlog in Maleisië gereden. Door de hevige regen werd de start meer dan 1,5 uur uitgesteld. Het is de eerste overwinning voor Verstappen dit seizoen. Hij haalde het voor de Italiaan Kimi Antonelli. Die blijft wel leider in het WK-klassement. De Brit Lewis Hamilton werd derde. Vanmiddag zonnige periode met af en toe wat wolken, maxima van 19 tot lokaal 23 graden. Ook morgen en dinsdag krijgen we mooi nazomerweer. Vanaf woensdag wordt het wisselvalliger en frisser.
2: 3 minuten over 1 en ook 3 files op onze snelwegen. Je verliest 7 minuten richting Nederland op de A12 tussen Antwerpenhaven en Berendrecht. En ook nog eens 7 minuten erbij op de E314 tussen Holsbeek en Aarschot. Ook dat is richting Nederland. En dan nog 1 vertraging richting Brussel op de E314 tussen Tieltwingen en Aarschot. Daar 6 minuten erbij. En nu door naar Cher.
0: Morgen begint de top 2000 van Joe. De top 2000. Stem nu op jouw favorieten in de Joe-app of op joe.be. Top 2000 Countdown met Kenneth Stevens.

0: Vorig jaar stond Cher met deze in de bovenste helft van de top 2000. En laat ons maar hopen dat dat zo blijft.
1: De top 2000.
0: John Travolta komt eraan, Greased Lightning en ook Enrique Iglesias met Hero. Allebei uit de top 2000. En toch ga ik dit uur opnieuw het top 2000 stemalarm laten afgaan. Dat wil zeggen dat ik een nummer ga draaien dat er tot mijn verwondering vorig jaar niet in stond in de lijst. En waar je misschien vandaag nog even kan aan denken om hem in de top 2000 te stemmen. Want vandaag moet het gebeuren, hè, lieve vrienden van de top 2000. Morgen vroeg, over iets minder dan 20 uur, om 9 uur in de ochtend bij Sven en Anke, dan beginnen we eraan aan de top 2000. En ik heb een ideetje, als jij tussen nu en 3 uur stemt via joe.be of via de Joe-app, dat ik dan je persoonlijke nummer 1 nog ga draaien. Zo rond 3:15 dan. Maar dan moet je wel je stem uitbrengen tussen dit moment en 3 uur deze middag. Joe.be of de Joe-app, daar moet je zijn. Rag & Bone menu.

Mark Bout uit Koekelaren, Anne de Prins uit Haagt, Werner van den Broek uit Bonheiden, Juri Willox uit Tremelo, en zo kan ik nog even doorgaan. Ze hebben allemaal iets gemeen met Hans van der Eken uit Bredene. Die laat ik zo meteen aan het woord. En hun gemeenschappelijke relatie met alle mensen die ik net opnoemde, ook al kennen ze elkaar niet persoonlijk, denk ik toch niet, hun gemeenschappelijk punt is Prince. Waarom precies, dat hoor je na Enrique Iglesias. Dit is Hero bij Joe.

0: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in Easylease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
1: Kom, wees eerlijk. Je was aan het meezingen, hè? Natuurlijk, want je kent je Vlaamse klassiekers. En daarom kom je mee feesten op 10 om te zien Back to the 90s. Vrijdag 13 november in de AFAS Dome. Met live optredens van onder andere Sam Goris, Billy Sommers en Bart Kael. Tickets en info op 10omtezienlive.be.
2: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
3: Hoe komt dat?
2: We maken alles zelf, zonder tussenpersonen. Zo hebben we de beste prijskwaliteit.
4: Nu 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
2: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
5: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
4: Ervaar het zelf tijdens de Star Days en ontdek onze exclusieve voordelen op mercedesbenz.be.
6: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
7: Voor mij alvast 5 flesken champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
6: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
8: Go Yellow!
4: Boek Fuerteventura nu tot €300 korting per persoon.
9: Top 2000 Countdown.
10: Ik ben Hans en ik ben enorme fan van Prince. Dat is voor mij de allergrootste allround artiest die ooit muziek heeft gemaakt. En vandaar dat ik voor al mijn nummers in de top gestemd heb op Prince.

Zometeen wil ik heel even de aandacht vestigen op een nieuwe muziek die ook meer dan welkom is in de top 2000. Maar dit was de favoriet van Hans uit Bredene. Prince, de meest allround artiest die ooit muziek gemaakt heeft. Het waren de woorden van Hans en daarom heeft die dat nummer in de top 2000 gestemd. En dit is de grootste Vlaamse artieste van bij ons. Aller tijden. En daar is geen woord van gelogen.

Denk ook aan Jasmin en Porseleinen. Vorig jaar stond ze op nummer 71 in de playlist van je leven. Het kan altijd hoger, want het is en blijft een prachtig nummer van een al even prachtige zangeres. We zaten in de 90s dus met Jasmin. En van de 90s terug naar vandaag, hedendaagse muziek van Teddy Swims met Lose Control, The Door en Bad Dreams. Nieuwkomer trouwens vorig jaar in de top 2000, die Bad Dreams. Zou hij met jouw stem erbij zomaar eens van 3 naar 4 noteringen kunnen gaan? Want ondertussen heeft Mr. Swims een nieuwe single uit. En voor die Mr. Know-it-all druk ik graag nog eens het top 2000 stemalarm in, zodat jij er nu kan instemmen.

0: Zometeen mag jij de muziek mee bepalen hier bij Joe. Eerst heb ik voor jou nog Adele. En ook de boss die eraan komt. Dit was Teddy Swims. 2:58, er staan 7 files op onze snelwegen. Op de Brusselse buitenring is er een ongeval gebeurd. Tussen Strombeek, Bever en Jette moet je er 25 minuten bij tellen. En tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem nog eens 5 minuten. De binnenring dan, 13 minuten erbij tussen Strombeek, Bever en Machelen. Richting Brussel, de E314, 9 minuten extra tussen Tieltwingen en Aarschot. Richting Nederland schuif je aan op 2 plaatsen. Op de A12 tussen Antwerpenhaven en Berendrecht, 7 minuten. En op de E314 tussen Holsbeek en Aarschot ook 7 minuten. En de laatste vertraging die staat richting Brugge op de E403. 5 minuten extra tussen Lichtervelde en Torhout.
1: Top 2000.

Sommige songs zijn vanzelfsprekend pareltjes in de top 2000. En dit is er ook zo eentje. The Boss en Bruce Springsteen natuurlijk. Dancing in the Dark. Het is van de ene knop naar de andere. Het is van het stemalarm naar de noodknop te doen deze zondagnamiddag. De noodknop die drukken we altijd eens in op zondagnamiddag. Hè. Het is heel eenvoudig. De noodknop die dient voor een noodplaat. Een song waar jij op dit moment nood aan hebt. Omdat de zon schijnt. Gewoon omdat het weekend is. Omdat je misschien nog een vervelend klusje moet doen net voor de werkweek gaat beginnen. Een nummer dat niet in de top 2000 stond vorig jaar. Een nummer dat wel in de top 2000 stond vorig jaar. De keuze is reuze. Welke noodplaat wil jij zo meteen over een paar minuten horen? Stuur me nu maar door via de app van Joe. Je mag het ook inspreken trouwens met een voiceberichtje en zeg er dan ook meteen de reden bij waarom je die bepaalde plaat wil horen.

0: noodplaat komt eraan, zometeen na dit.
1: En er trekt een actieve onweerszone over het land met...
2: Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Amai, dat is volledig grijs.
3: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
2: Ja.
3: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
2: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, het is in orde.
3: Oef, dat is een pak van mijn hart.
2: Ja, schat.
4: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
5: Daar lig je dan, in bad, urenlang, als een rozijn, met je tablet op zoek naar de beste autoverzekering.
2: Oh.
5: Maar dan bots je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je in je badkuip over een bobsleepbaan. Links de verzekeraars, rechts de beste premies. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je gemiddeld €380 per jaar bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
6: Promomania is terug. Tot dinsdag ons varkenshaasje peper en zout aan -45%. Dat is maar €9,85 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
7: Joehoe!
3: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
7: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht ik kom je helpen met uw verhuis.
3: Amai, zalig, merci.
4: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-bad-inzamelpunt.
8: B-bad.
4: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
9: Nog voor jij kan denken...
10: Ik heb geluk geen energie.
9: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
3: Oh, mijn rug zit vast.
9: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
10: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
9: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
11: Echte liefde begint in een stijlaarts badkamer.
2: Kijk eens, lieveke, wat denkt u? Turquoise, grijs of beige?
3: Maar schatke, elke kleur past perfect bij u.
2: Oh, dat is lief. Maar ik bedoel eigenlijk de tegels, hè. Ja. Welke vind jij het schoonst voor onze nieuwe badkamer?
3: Oh, dat was makkelijk. Degene die jij het schoonste vindt.
2: Oh.
11: Kiezen begint in een stijlaarts badkamer. Kom nu uw nieuwe badkamer passen bij stijlaarts in Lier, Temse of Roeselare. En onze badkamerexperts regelen alles voor u. Van A tot Z. Stijlaarts. Renoveert uw badkamer.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
12: Het is sale bij Transavia. Dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Sevilla of Alicante vanaf €48, Marrakesh vanaf €58. Of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
4: Vertrouw op een officiële Volkswagen concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen.

0: Er kwamen warme groetjes uit Denderleeuw binnen via de Joe-app van Gina. En daar hing deze plaat aan vast. De heerlijke Shirley Bassey en This Is My Life.
1: Joe Top 2000 Hotspots.
0: Het is wel een hele vrolijke, die This Is My Life. Gewoon duidelijk statement maken. Ik doe wat ik wil en ik hou geen rekening, of toch zo weinig mogelijk rekening met de anderen. Je kan Shirley Bassey ook in de Top 2000 stemmen natuurlijk. We zijn aan het aftellen naar morgen vroeg 9 uur. Dan beginnen we aan de playlist van je leven. 3 weken lang genieten van jouw 2000 favoriete nummers. En 3 weken lang, dat is ook nog exact de periode dat jij in Kortrijk kan genieten van 4 Joe Top 2000 Hotspots. Miley Cyrus, Lionel Richie, Michael Jackson en Aha. Ze zitten allemaal verspreid door de binnenstad in Kortrijk. De sloopkogel, het plafond, de iconische lean en de zwart-wit stripwereld van Aha. Het zijn 4 iconische decors waar jij kan instappen, waar jij je top 2000 moves kan bovenhalen in het stadcentrum van Kortrijk dus. En als je er een foto van neemt en je post die bijvoorbeeld op Facebook of op Instagram en je zet erbij de hashtag Joe Top 2000 Hotspots, dan maak je ook nog eens kans op een van de shoppingbonnen van €200 die je in Kortrijk kan spenderen, of op een van de vele luxueuze hotelovernachtingen. Alle informatie staat op onze site natuurlijk.
1: Joe Top 2000 Hotspots. Great music.
0: Joe.be of je Joe-app, daar kan je dus al die informatie vinden. En je kan nog tot en met 23 oktober terecht daarvoor in Kortrijk. Je kan bijvoorbeeld gaan shoppen, er genieten van de zon en ondertussen dus die muzikale Joe Top 2000 tour doen. Bij één van deze 4 locaties kom je dus ook deze tegen. Lionel Richie en Dancing on the Ceiling. What?

0: This is Joe.
1: Good times.
2: Great music.
3: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

Vorig jaar stond hij 2 keer solo in de top 2000 en nog 3 mooie samenwerkingen erbij. Samen met Babette, met Hannah May en met Luna. Meteor en Nooduitgang was dit nog eens. Als jij Meteor in de top 2000 wil stemmen, dan kan dat natuurlijk, hè, via joe.be en via de app van Joe. En dan heeft hij misschien wel dit jaar 6 noteringen in de top 2000 staan. Dankzij jou. Wie zal het zeggen? Jij zal het zeggen, want jij hebt nog tot 8 uur vanavond om te stemmen. Bijvoorbeeld ook op deze, Wes Alane.

0: superplusdeals van Delhaize gaan we
1: klinken op het wijnfestival.
0: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
1: Oh, dan de die. En de die?
0: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
1: En de deze.
0: Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
2: Goeiedag meneer, wat zal het zijn?
3: Voor mij 2 grote met mayonaise. Mm-hmm. En dan ook nog 2...
2: Wat is dat alles meneer?
3: Geef mij ook nog 1...
2: Ja, en die 2... Moet dat medaillantjes?
3: Ja, en currysaus.
2: En dat is voor hier op het eten? Of?
3: Nee, het is voor...
4: Weet jij wat er in je frituursnack verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de petitie op gaia.be.
5: Twee uur geweest, meteen naar de nieuwsredactie. Niels Rosa Peralta, goedemiddag.
6: Goedemiddag. Het is een belangrijke dag voor de federale begrotingsgesprekken. Het EK wielrennen is volop aan de gang en Max Verstappen pakt zijn eerste zege van het seizoen. De federale topministers zitten opnieuw samen over de begroting. Ze gaan op zoek naar 10 miljard euro. En vandaag zouden de moeilijke dossiers op tafel komen. Je hoort minister van Financiën Jan Bon.
7: Er is nog veel werk op de plank en het is nog langer de State of the Union van de eerste minister.
8: Verwacht u een crisis eigenlijk? Verwacht u een crisis?
7: Ik zet geen deadlines, ik verwacht geen crisis. Allee, wie heeft nu baat bij een crisis? Ik denk dat we nog hard moeten werken en de sfeer aan tafel is constructief, dus dat is goed.
6: En sport, op het Europees kampioenschap wielrennen in Slovenië zijn de mannen bezig aan hun wegrit. Net geen 200 kilometer met 5 lokale rondes. Onze Remco Evenepoel is een van de favorieten.
9: Lastig rondje sowieso. Klim van kleine 7 minuten, iets minder, 6,5 waarschijnlijk. En dan nog een lange uitloper, lastige uitloper. Dus ja, het zal wel stevig zijn om dat rondje 5 keer af te werken. Maar ik denk dat het wel iets is dat ons als team moet liggen.
6: De Sloveen Tadej Pogacar is er niet bij op dit EK. En de Nederlander Max Verstappen heeft de grote prijs van Bahrein Formule 1 gewonnen. Die werd uitzonderlijk in Maleisië gereden door de oorlog. Door de hevige regen werd de start meer dan 1,5 uur uitgesteld. Het is de eerste overwinning voor Verstappen dit seizoen. Hij haalde het voor de Italiaan Kimi Antonelli. Die blijft wel leider in het WK-klassement. De Brit Lewis Hamilton werd derde. En dan heb ik nog het weer. Vanmiddag zonnige periode met af en toe wat wolken. Maxima van 19 tot lokaal 23 graden. Ook morgen en dinsdag krijgen we mooi nazomerweer. Vanaf woensdag wordt het wisselvalliger en frisser.
5: Toch wel wat vertragingen onderweg. 7 stuks en eentje duurt bijzonder lang. Op de Brusselse buitenring tussen Grimbergen en Jette 50 minuten erbij. Dat komt daardoor een ongeval. Op de Brusselse binnenring schuif je aan tussen Groot-Bijgaarde en Jette. Die vertraging duurt 12 minuten. Richting Brussel dan. Op de E314 file tussen Tieltwingen en Aarschot 8 minuten extra. Richting Nederland op de E314 tussen Holsbeek en Aarschot 7 minuten erbij. En op de A12 richting Nederland schuif je aan tussen Antwerpenhaven en Beren. Daar moet je op 5 minuten tellen. Richting Brussel dan, richting Brugge beter. Op de E403 tussen Lichtervelde en Torhout, 7 minuten extra. En de laatste vertraging staat op de E17 richting Antwerpen. Tussen Zwijndrecht en Antwerpen-West, plus 5 minuten.
4: Morgen begint de top 2000 van Joe. De top 2000. Stem nu op jouw favorieten in de Joe-app of op joe.be. Top 2000 Countdown met Kenneth Stevens.

0: De top 2000 die begint morgen vroeg om 9 uur. Dat is over iets minder dan 19 uur. En je hebt nog tot 8 uur vanavond om je stem uit te brengen via de Joe-app of via joe.be. En wij hebben een deal met elkaar. Hè? Ik heb het daar net al gezegd. Als jij je stem nu uitbrengt voor 3 uur deze namiddag, dan draai ik net na 3 uur jouw persoonlijke nummer 1. Dan hoor je hem al nog voor de top 2000 begint. En ook in het Mechelse werd er op de top 2000 gestemd door Daphne.
1: Hallo, ik ben Daphne en ik stem op Backstreet Boys in de top 2000. Waarom? Omdat ik deze week nog naar de Backstreet Boys in Düsseldorf ben gaan kijken. En die hebben mijn hart weer helemaal veroverd. Ik ben weer terug 16 jaar. Helemaal verliefd op Nick Carter. Dus ze kunnen het nog altijd na 30 jaar. En daarom iedereen stemmen op Backstreet Boys. Oeh.

0: 1510 stond ze vorig jaar, Alanis Morissette met Thank You. En veel hoger op 465 met Ironic. Maar dus nergens te bespeuren met deze hele mooie Hand in My Pocket. Je weet wat je te doen staat, hè?
1: Ja, de top 2000.
0: Stemmen dus via joe.be en via de app van Joe. Nu kan het nog, zo simpel is het. Tot 8 uur vanavond kan jij je stem uitbrengen. En doe dat buiten, hè? Het is zo mooi weer. Neem je telefoon mee naar buiten, neem je Joe-app mee, de zon in of je laptop. En dan kan je je top 10 insturen. Een top 10 dat voor heel veel Joe-luisteraars veel te weinig is, merk ik al. Maar dan stuur je toch gewoon meerdere lijstjes. Als je 40 favorieten hebt, stuur dan gewoon 4 lijstjes in. Zo simpel is het. En je hebt de tijd op deze zondagnamiddag. Chris die stuurt een berichtje. Hey Kenneth, kleine bedenking van ons. En dat is zijn vrouw Carina erbij gerekend. Bepaalde muziek die minder gespeeld wordt, ja, die krijgen mensen natuurlijk ook nooit te horen. En dus minder kans om die te leren kennen. Daarom hebben wij voor de Top 2000 een lijstje met 9 uiteenlopende nummers ingestuurd. Van Queen tot Pink Floyd, van de Chemical Brothers tot Praha Khan. Zo ontdekken de Joe-luisteraars misschien ook weer iets nieuws dat ze anders minder horen. Minder bekend of superbekend, alles is welkom op joe.be en in de app van Joe.
1: Ieder zijn leven, ieder zijn keuken. En daarom zit je helemaal goed bij Ixina. Met een gevarieerd aanbod aan kwaliteitskeukens op maat. In de stijl, de uitvoering, de afmetingen en uitrustingen die jij wenst. En dat allemaal binnen jouw budget.
2: Ixina.
1: Ixina, ja aan je dromen.
3: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Gran Canaria bijvoorbeeld, met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
4: Yo, ik ben Adil Alerbi en je kent me misschien van de Larger Than Life Patserfilms.
5: Patsers for life!
4: Wist je dat die crazy achtervolgingen, drugsbendes, overvallen en computerhacks eigenlijk real life waren? En trust me, in het echt was het soms nog zotter dan in onze films. Daarom heeft true crime expert Joris van der Ra de realiteit achter die cases onderzocht in een nieuwe docureeks. Geen cinema shit, maar real life shit. Check de docureeks Real Life Patsers, exclusief met VTM Go+.
6: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren belangrijk is. Er hangt nog slagroom aan uw kip. Lip? Ja, wacht, aan mijn lip. Oei, sorry. Speelgoedkippen mogen niet in de PMD-zak, maar lege bussen slagroom wel. Om te onthouden wat er nog allemaal in de PMD-zak mag, is er een liedje. Is het een verpakking?
7: Van plastic, metaal of drankkarton.
6: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
8: Op zoek naar een help.

0: Haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
1: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imosco.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
0: Imos Koopman!
1: Gix merkt je op.
2: Mode voor haar,
1: voor hem
3: en voor ons.
1: Bij Gix vind je mode voor het hele gezin. Van trendy tot tijdloos, in iedere stijl en voor elk budget. Steeds met een persoonlijke service. Dus, waar gaan we shoppen?
3: Bij Gix.
1: Gix, mode voor dames, heren en kids. Kom langs in een van onze winkels of shop online op gix.be.
3: Dat is gix.be, want...
1: Gix merkt je op.
4: Herman, zet de puntjes op de O. Kom nu zaterdag onze poorten, voordeuren, binnendeuren en tuinbergingen ontdekken tijdens onze opendeurdag. Kijk snel op herman.be.
5: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
6: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
5: In Libelle naar...
6: De vijf beste looks van nu.
5: In Feeling of naar...
6: De hotste adresjes in je buurt.
5: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week, swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
7: Laatste kans om de verjaardag van Xina te vieren. Tot 6 elektrotoestellen cadeau.
8: Xina.
7: Info in je winkel of op

Je bent nog knapper en sexier met de zon op je bol. Maar ja, dan gaat chocolade wel smelten natuurlijk. Hè? Hot chocolate and you sexy thing. Top 2000. En de klok die tikt hier genadeloos verder, de top 2000-klok, richting morgen vroeg 9 uur. Dan beginnen we met de nummer 2000 aan de playlist van je leven. Sven en Anke die geven morgen het startschot. En je kan nog tot 8 uur vanavond je stem uitbrengen. En ook bij VTM3, daar zijn ze mee aan het aftellen richting de top 2000. Met een muziekfilmweekend. Eergisteren en gisteren al prachtige muziekfilms die daar uitgezonden zijn. En vanavond doen ze het nog één keer rond 8:30 op VTM3 met deze dame, met Whitney Houston. Het is Naomi Aki die in de rol van Whitney kruipt. En dat in de film I Wanna Dance With Somebody. Vanavond 8:30 VTM3, het verhaal van een klein lief koormeisje uit New Jersey dat uitgroeit tot een van de best verkopende en de best bekroonde popzangeressen aller tijden. Dit is er nog eens bij Joe. Dit is Whitney Houston.

0: I Wanna Dance With Somebody vanavond tussen 8:55 op VTM 3. David Bowie komt eraan, Let's Dance en ook nieuwe muziek van Jamie Miller, Baby Doll. Maar eerst geef ik je nog 7 files mee op onze snelwegen. De Brusselse Buitenring, daar verlies je 40 minuten na een eerder gebeurd ongeval tussen Grimbergen en Jette. Op de Binnenring schuif je 9 minuten aan tussen Groot-Bijgaarden en Jette. De Antwerpse Ring richting Nederland dan, een ongeval tussen de Legrellelaan en Borgerhout. Dat zorgt voor 20 minuten vertraging. Richting Nederland op de E314 ben je tussen Holsbeek en Aarschot 10 minuten kwijt. En op de A12 richting Nederland tussen Stabroek en Berendrecht nog 4 minuten erbij. Richting Brugge dan op de E403 tussen Lichtervelde en Torhout 7 minuten. En richting Brussel op de E314 tenslotte schuif je aan tussen Tieltwingen en Aarschot plus 6 minuten.
1: Top 2000 Countdown met Kenneth Stevens.

0: enkel nieuwe muziek bij Joe. Jamie Miller en Baby Doll. En die Jamie Miller die komt uit Wales. En in het Verenigd Koninkrijk was het een jaar of 9 geleden dat ze voor de allereerste keer met Jamie te maken hadden. En dat was in The Voice UK. Een paar jaar daarna kreeg hij een platencontract. En nu is hij al een paar maanden lang aan het teasen op sociale media naar die Baby Doll. En eindelijk heeft hij het op de mensheid losgelaten. Het is een nummer dat je nog wel vaker gaat horen hoor, hier bij Joe. Ondertussen geef ik een draai aan ons letterrad. Voilà, zie, dat is bij deze ook gebeurd. Doen we elke zondagnamiddag. Gisteren was het bij Stijn de letter D, dacht ik, hè. Vandaag is die bij mij stilgevallen bij de letter L. Jij mag dus op zoek gaan naar een zanger, een zangeres, een artiest, een band die begint met de letter L. Mijn eerste idee is eigenlijk Lady Gaga. Maar jij hebt vast veel betere andere ideeën die jij nu mag doorsturen. Welke artiest met de beginletter L wil jij zo meteen horen? En welke song daarvan natuurlijk? Je mag het doorsturen in een tekstberichtje of in een audioberichtje via de app van Joe.
1: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
2: Ja, hallo, wij zitten nog altijd vast. Is dat normaal?
1: En omdat jij altijd klaar staat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen.
2: Hallo.
1: Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
3: Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
4: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Ga naar hln.be/zakelijk.
5: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
6: Hoe komt dat?
5: We maken alles zelf, zonder tussenpersonen. Zo hebben we de beste prijskwaliteit.
7: Nu 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
5: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
8: Motorhome of camperfan? Op het Dicar Motorhome Salon vind je meer dan 30 merken en meer dan 1000 wagens op stok. Profiteer van unieke aanbiedingen en uitzonderlijke saloncondities. Van 8 tot en met 11 oktober in Geel, Wetteren en Veurne.
9: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2+1 gratis op de pralinedoosjes.
10: Iedereen gelukkig.
9: Enkel in de winkels van
11: Leonidas.
9: Voorwaarden op leonidas.com.
12: Top 2000 countdown.
13: Good times, great music.

Maar ik ben vooral blij dat je hier bij Joe bent. Bluff en kijken ernaar nog eens. Het letterrad heeft zijn zondagse taak weer volbracht en is daarnet blijven stilstaan bij de letter L van Lionel Richie, Laura Tesoro, La Esterella werd er zelfs doorgestuurd, Linkin Park kwam ook nog door en een paar voeteraars. Steven die zegt, de L die komt ook voor in Elvis. Mooi geprobeerd, Steven. Malanka die stuurt Lavinia Avril. Kunnen we het zo niet proberen om Complicated op de radio te krijgen? En Annick die zegt ook Lionel Richie met Dancing on the Ceiling. Maar die heb ik daarnet nog gedraaid, hè, Annick. Alles wat, er waren ook nog... Oh ja, Lipa Dua. Dat is ook nog een mooie. Mooi geprobeerd van Steve. Maar ik ga naar Limburg in gedachten mee met Chris Jansen. Hij wilde ons in Nederland houden. We zaten er net met Bluff en Gijke Arnaert. We gaan naar de Summer of 75 met Luf en Casanova.

met deze perfecte keuze die gemaakt werd in Lommel. Marijze die stuurde, Love is toch eigenlijk gewoon de K3 van toen. Ik was er helemaal zot van. Ik was 12 en ik kende alle liedjes van buiten. Leuk om deze nog eens opnieuw te horen. Dankjewel om deze door te sturen met het letterrad. En nu meteen door naar New York.

We zijn exact een week na het WK wielrennen in Canada. En opnieuw worden er later vandaag alweer medailles uitgereikt. Deze keer in Slovenië op het Europees kampioenschap wielrennen. De komende uren ga je daar in onze nieuwsberichten zeker en vast updates over krijgen. Je hebt nog een paar minuten om te stemmen. En dan is het 3 uur. En dan is er alweer een uur weggetikt in de top 2000 countdown. Stemmen kan via joe.be en via de app van Joe. Nu, George Baker Selection.

0: Proximus presenteert.
1: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
2: Ja.
1: De zaal van de juwelen, hè? Je schoonmaker. Die staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
2: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
1: Ja, dat is Loesje.
0: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
3: Ritchie, citroen met framboos, bekend.

0: eigen land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix. Zondagmiddag 3 uur, je krijgt een nieuwsupdate van Niels Rosa Peralta.
2: Goedemiddag. Een incident met een mes in Borsbeek. De federale begrotingsgesprekken zijn volop aan de gang en de politie ontruimt een migrantenkamp in Ceuta. In Borsbeek in Antwerpen is een steekpartij maar net vermeden, dat bevestigt de politie. Twee mannen kregen ruzie in een restaurant van Lunch Garden. Eén van hen trok een mes, maar een klant en de kok van de zaak konden hem tegen de grond werken. Eén persoon raakte licht gewond. Het is nog niet duidelijk waarom de twee ruzie hadden. De federale topministers zitten opnieuw samen over de begroting. Ze gaan op zoek naar 10 miljard euro. En vandaag zouden de moeilijke dossiers op tafel komen. Je hoort minister van Financiën Jan Jambon.
3: Er is nog veel werk op de plank en het is nog langer de State of the Union van de eerste minister.
4: Verwacht u een crisis eigenlijk? Verwacht u een crisis?
3: Ik zet geen deadlines, ik verwacht geen crisis. Allee, wie heeft nu baat bij een crisis? Ik denk dat we nog hard moeten werken en de sfeer aan tafel is constructief, dus dat is goed.
2: En in Ceuta ontruimt de politie een groot migrantenkamp, dat meldt persagentschap AFP. Er zitten zo'n 3000 migranten, ze verblijven daar illegaal. Er zijn zo'n 350 agenten aanwezig en die krijgen ook hulp van het leger. De migranten gaan nu naar een opvangcentrum. Ceuta is een stukje Spaans grondgebied in Marokko. Eind juli probeerden duizenden mensen vanuit Marokko Ceuta binnen te dringen. Een deel is dus nog altijd daar. Vanmiddag zonnige periode met af en toe wat wolken, maxima van 19 tot lokaal 23 graden. Ook morgen en dinsdag krijgen we mooi nazomerweer. Vanaf woensdag wordt het wisselvalliger en frisser.
1: 4 files op onze snelwegen. Op de Antwerpse ring richting Nederland is er een ongeval gebeurd tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Je verliest daar net geen uur. Misschien best de omgeving daar even vermijden als dat enigszins mogelijk is. Richting Nederland dan aanschuiven op de E314 tussen Holsbeek en Aarschot 23 minuten. Op de A12 tussen Stabroek en Berendrecht verlies je 5 minuten. Net als richting Antwerpen op de A12 tussen Berchem en Antwerpen-Zuid. Ook daar moet je er 5 minuten bij rekenen.
5: Morgen begint de Top 2000 van Joe. Stem nu op jouw favorieten in de Joe-app of op joe.be. Top 2000 Countdown met Kenneth Stevens.
1: En met Katie Tunstall.

Ondertussen weet je het al, hè. Morgen vroeg om 9 uur dan duiken we echt de top 2000 in. Maar geen playlist van je leven zonder jouw stem op joe.be en via de Joe-app. Stemmen kan nog tot 8 uur vanavond. En steminspiratie kan jij ook krijgen hier bij Joe. Want ik ga dit uur luisteraar Frank nog aan het woord laten. Hij heeft een nieuwe stem uitgebracht voor een nummer dat nog niet in de top 2000 staat. En zelfs nog niet kan staan, omdat het nieuwe muziek is. Dat is voor later dit uur. Ik ga ook nog muzikaal top 2000 battelen met Brecht, die je straks gaat horen hier bij Joe. En ik heb ook goed nieuws voor Davina uit Zwevegem. Want haar nummer 1 ga ik zo meteen al draaien.

0: 2000.
1: Tot 8 uur vanavond duurt de Top 2000 stemweek. Dat wil zeggen dat je nu nog een paar uur hebt om je Top 2000 stem uit te brengen. Morgen vroeg om 9 uur dan beginnen Sven en Anke eraan aan de playlist van je leven. En in Zwevegem werd er op een fijne en vooral zonnige manier gestemd door Davina de Klerk. Haar top 3 ziet er zo uit.
2: Just slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. Just get yourself free.
1: 50 Ways to Leave Your Lover van Paul Simon heeft zij op nummer 3.

0: kippenvelnummer van George Michael is haar nummer 2 voor Davina. Careless Whisper, omdat ze het zo'n sexy nummer vindt. Want wij hadden een deal, hè. Deze namiddag, het was rond een uur of 1 dat ik zei, als jij nu stemt voor 3 uur deze namiddag, dan draai ik jouw persoonlijke nummer 1 misschien wel. En Davina is een chansarke. Davina krijgt nu al haar nummer 1, nog voor de top 2000 morgen vroeg begint. Want zij vindt dat de nummer 1255 van vorig jaar veel hoger mag staan. En Davina, ik ben het volledig met je eens.
1: Top 2000 Countdown. De Top 2000.
2: Good times. Great music.

0: schatteke, weet jij nog dat kastje van oma?
1: Dat kastje dat je nog moest opschuren?
0: Ja. Kom een keer kijken.
1: Amai. Oh, merci.
2: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bebat-inzamelpunt. Bebat. Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
3: Smulpapen en lekkerbekken opgelet. Ik serveer u een nieuw seizoen van Mijn Restaurant. 5 duo's van stresskippetjes en haantjes de voorsten smijten zich in de keuken. Alles moet perfect zijn van de eerste tot de laatste hap. Want de scherpste jury van het land staat klaar om alles te fileren. Hou de maagzuurremmers bij de hand, want elke week staat er een dubbele portie Mijn Restaurant op het menu. Vanaf dinsdag bij VTM en op VTM Go.
4: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
5: Wegdromen in een motorhome of campervan? Op het Dicar Motorhome Salon vind je de nieuwste modellen. Jij vergelijkt, jij kiest op je eigen tempo. Bij Dicar vind je de ruimste keuze van het land met meer dan 30 merken en meer dan 1000 wagens op stok. Profiteer van unieke aanbiedingen en uitzonderlijke saloncondities. Het Dicar Motorhome Salon. Van 8 tot en met 11 oktober in Geel, Wetteren en Veurne. Ontdek het volledige programma op dicar.be.
6: Het is sale bij Transavia. Dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Malaga of Faro vanaf 48 euro, Porto vanaf 53 euro of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
7: De Maître Chocolatiers plannen een verrassing in de ateliers van
8: Leonidas. We hebben iets te vieren, Wereldchocoladedag.
9: Ja, en met onze kwaliteit is dat ook onze feestdag, hè?
8: Zeker, en daarom 2 praline doosjes kopen, 1 doosje met Gia Pralines gratis.
9: Oh, met praline, die gouden.
8: Daar gouden we allemaal van, hè, Adam?
7: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Tot en met 4 oktober. Koop 2 praline doosjes en krijg een doosje Gia's gratis. Enkel in de winkels van Leonidas. Voorwaarden op leonidas.com.
10: Boek Gran Canaria. Nu tot €300 korting.

Summer Vibes. Shine was dat nog eens van Aswad met een stemalarm voor de top 2000 erbij. Want deze die stond vorig jaar niet in de lijst. Net als die andere van Aswad, die Tina Turner cover, die Don't Turn Around, ook niks van terug te vinden in de playlist van je leven. En ook die andere, die derde hit die Aswad heeft gescoord, Next to You. Nee, niks van te merken. Dus je hebt nog werk, hè. De komende uren Shine of Don't Turn Around of Next to You in de playlist van je leven stoppen. Ondertussen heb jij hopelijk je glitterjurk of je discobroek kunnen aantrekken. En ben jij klaar voor 4 minuten genieten met Patrick Coley en Sylvester. And do you wanna funk?

0: Zometeen mag ik al een van mijn favorieten draaien van een band die in juni volgend jaar naar ons land komt. Simply Red en Stars. En dan ga ik battelen met Brecht en jij mag meedoen in de app van Joe. Eerst nog 7 files op onze snelwegen. Op de Antwerpse ring richting Nederland is er een ongeval gebeurd. Ter hoogte van Borgerhout. Je verliest 50 minuten en dat vanaf Antwerpen-West. Richting Nederland aanschuiven op de E314 tussen Holsbeek en Aarschot 20 minuten erbij. En op de A12 moet je er 5 minuten bij tellen tussen Stabroek en Berendrecht. Richting Antwerpen dan op de A12. 10 minuten extra tussen Wilrijk en Antwerpen-Zuid. De Brusselse binnenring, daar verlies je 7 minuten tussen Groot-Bijgaarde en Jette. En op de buitenring moet je er 5 minuten bij tellen tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. En dan de laatste vertraging, die staat richting Brussel op de E314. Tussen Tieltwingen en Aarschot, 5 minuten erbij.
1: Top 2000 Countdown met Kenneth Stevens.

0: Mijn tickets voor juni volgend jaar die liggen al klaar, hoor.
1: De top 2000.
0: Voor Simply Red in de AFAS Dome bedoel ik.
2: Oh, dat wist ik zelfs niet.
0: Ja. Heb je Simply Red al eens live gezien, Brecht?
2: Nee, nog nooit live gezien.
0: Doe dat.
2: Ja?
0: Echt, het gaat mijn derde keer zijn. Al één keer toen het nog Sportpaleis was. Eén keer op Werchter of Werchter Boutique, denk ik. Maar die mannen die zijn fantastisch. Die kunnen echt een show geven. Dat is echt iets dat je moet meemaken.
2: Rasmuzikanten dus.
0: Ja, maar dat zijn ze echt. Ja. Zeg, Ras Bettelaar. Yeah. Jij hier voor mij. We gaan meteen jouw eerste suggestie laten horen of wil je het eerst uitleggen?
2: Ja. Ik ga misschien al kort zeggen dat het een plaat is die ik pas heb leren kennen als ik bij Joe werkte.
0: Ja.
2: Dus dat is al een tijdje geleden, maar ik heb dat dus nooit als kind of zo gehoord terwijl het een plaat is uit de jaren 70. Ik ga het even eens laten horen. Ja, en weet je wat het is met deze plaat? Er is Ruthless Queen van Kajak. Een Nederlandse band trouwens in der tijd. Symfonische rock, zo zou je het kunnen omschrijven. Mm-hmm. Maar het liedje is zo eenvoudig. En net die eenvoud maakt dat het meteen een gevoelige snaar raakt. Bij mij toch althans.
0: Ja,
2: ik werd er op slag verliefd op. En ik vind dat ook weer net zoals vorige week met Unchained Melody. Ik vind dat zo terug. Verlangen naar een tijd die ik zelf nooit heb meegemaakt. Uh-huh. De 70s. Ik ben een kind van de jaren 80. Dus dat is een tijd waarin alles veel simpeler was misschien.
0: Ik weet
2: het niet, hè?
0: Ja, het is echt zo'n muziek dat kruipt onder je huid. Hè. Dat is zo'n muziek dat je echt voelt.
2: Als een dekentje ook zo.
0: Ja, hè? absoluut. Je hebt je eerste stem al binnen trouwens. De poll, ik heb hem net opengezet in de app van Joe. Ik ga er wel iets enorm contrasterend tegenover zetten, Brecht. Luister maar. Dit is zaterdagavond, hè?
2: Heerlijk ook, ja.
0: Ja, Robin S. en Show Me Love.
2: Ja, vertel.
0: Als je dat nummer, het is eigenlijk heel simpel hoor. Als je dat nummer opzet, dan heb je mij mee. Of dat nu de communiefeest bij onkel Frans zijn kleinkind is. Of is dat een trouwfeest? Of is dat een gewone zondagnamiddag wanneer de zon schijnt en je zit buiten op een terras? Dat is zo'n nummer en dat is instant feel good.
2: Ja, absoluut. Ik ben daar ook volledig mee. Dus ik zou het zelf ook een heel moeilijke keuze vinden.
0: Ja, absoluut. De keuze gaat gemaakt worden door de Jola. Luisteraars, we gaan ze weer een minuutje of 10, 15 ongeveer geven. Dus neem je Joe-app erbij, gooi maar open. En ondertussen ga ik nog een stemalarmplaat draaien. Want de Dire Straits, die stonden vorig jaar wel vaak in de top 2000. Mm-hmm. Maar niet met Twisting by the Pool. En dat is eigenlijk nog wel een leuke. Nee, inderdaad.
2: Ja, dat vind ik echt raar.
0: Dus naar de site of naar de app en deze erin stemmen.
3: Top 2000 countdown.
4: Good times, great music.

0: superplusdeals van Delhaize gaan we
1: klinken op het wijnfestival.
0: Tot en met 21 oktober score je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
1: Oh, dan de die. En de die?
0: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven.
1: En de die?
0: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid.
2: In het leven is het altijd een deadlines halen, een kids ophalen, een zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd een supersnel laden, en nu hier. En straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
3: Goeiedag meneer, wat zal het zijn?
4: Voor mij 2 grote met mayonaise. Mm-hmm. En dan ook nog 2...
3: Wat is dat alles meneer?
4: Geef mij ook nog 1...
3: Ja, en die 2... Moet dat medaillantjes?
4: Ja, en currysaus.
3: En dat is voor hier op te eten?
4: Nee, het is voor...
5: Weet jij wat er in je frituursnack verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de petitie op gaia.be.
6: Nu bij Zeeman. Dames, basic t-shirts lange mouw, 2 voor 7 euro. En 2 pak herenboxers, 2 voor 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
7: Zeg, Karen hier, hè. Ik kwam eigenlijk alleen maar even kijken, hoor. Gewoon wat inspiratie opdoen. Maar ja, eens dat je hier rondloopt, zoveel keuze en alles zo mooi gestyled. Dan zijn we vertrokken, hè.
8: Herkenbaar. Bij Mores vind je alles voor je interieur. Van sofa's tot accessoires. Van ideeën tot complete woonoplossingen.
7: En je wordt ook nog eens geholpen door mensen die er echt verstand van hebben. Tja.
8: Mores in Hulst. Verrassend veel woon- en droomplezier.
7: Ja, dan neem ik alleen die zetel mee. En dat tapijt. En die lamp. Klaar.
9: Top 2000 countdown.
10: Good times, great music.
11: Hey Joe, ik ben Frank. Ik heb op Bruno Mars gestemd. Waarom? Ik heb geen enkel nummer van hem dat ik slecht vind. En veel dansbare muziek. Daarom heb ik ook Joe op Bruno Mars gestemd.
9: Top 2000 countdown.

dank om deze erin te stemmen. Deze Bruno Mars. I Just Might. Ook wat mij betreft is hij meer dan welkom hoor. In de top 2000 die je hier vanaf morgen 9 uur bij Sven en Anke hoort. Hier op Joe. Als je nog niet je Joe hebt geopend, doe het dan eens wel. Want er is momenteel een muzikale battle bezig. Eentje tussen Robin S. en Kayak. Deze Ruthless Queen is de keuze van Brecht op deze zondagnamiddag. Ga je een streepje achter Kayak zetten of gaan we zo meteen toch voor Robin S? En dat is dan weer mijn favoriet. Wil je een lazy momentje of wil je even een oppepper op de zondagnamiddag? Daar gaat het eigenlijk om. Je hebt nog 3 minuten en 48 seconden om te stemmen in de app van Joe. Dat is perfect de tijd om te kunnen genieten van deze van Keen. Vorig jaar op 417 in de playlist van je leven. Dit is Somewhere Only We Know.

0: tik-tak, tik-tak, tik-tak, doet de tijd.
1: De top 2000.
0: Want het is niet zo lang meer, Brecht, dat je kan stemmen op de top 2000. Hè?
2: Ja, zo is het inderdaad. Tot 8 uur vanavond, heb ik mij laten vertellen.
0: Heb jij de kracht in handen om de stemming dan uiteindelijk stop te zetten straks?
2: Het zal met een klein hartje zijn, maar we gaan het moeten doen, lieve mensen. Ja, dus want het is echt niet of nooit.
0: Nu is het echt inderdaad aan het gebeuren. Hè? Die laatste stemmers die komen nu binnen. En ik denk dat de kans groot is dat een van de twee nummers die wij tegenover elkaar hebben gezet, misschien wel de laatste 4 uur nog een mooie push krijgt.
2: Dat
0: zeg
2: zou
0: maar,
2: zijn. Ja.
0: Richting het einde van de stemmingweek. Heb je gezien wat het resultaat is?
2: Ik heb eens gepiept. Ah. Gisteren heb ik niet gepiept, maar nu, ik kon het echt niet laten deze keer. Sorry.
0: Dus nee.
2: Ik denk dat ik het gezien heb. Maar het is al even geleden, dus misschien is er een verandering.
0: Nee. Ze zijn zelfs niets haasje overgegaan. Nee.
2: Ah, okay.
0: Echt meteen dat Kajak en Ruthless Queen, jouw keuze, de voorsprong heeft genomen en Robin S. heeft niet ingehaald. Ik zou zeggen, ik ga zo meteen in de auto wel Robin S. luisteren met Jomel af, maar ik wil naar jou luisteren.
2: Zeker. Nee. Weet je wat? Ik ga hem draaien voor jou.
0: Ah, dat kunnen we ook doen.
2: Ik zal hem er even in moffelen, dat zal wel oké zijn.
0: Zullen we dat afspreken?
2: Ja.
0: Hele fijne uitzending en geniet nu van Kajak en Ruthless Queen.
2: Heerlijk.

0: motorhome of camperfan? Op het Dycar Motorhome Salon vind je meer dan 30 merken en meer dan 1000 wagens op stok. Profiteer van unieke aanbiedingen en uitzonderlijke saloncondities. Van 8 tot en met 11 oktober in Geel, Wetteren en Veurne.
1: Goedemiddag, 4 uur en het Joe Nieuws is er weer met Nieuws Rosa Peralta.
2: Goedemiddag. Een incident met een mes in Borsbeek, noodweer in Spanje en Griekenland en de politie ontruimt een migrantenkamp in Ceuta. In Borsbeek in Antwerpen is een steekpartij maar net vermeden, dat bevestigt de politie. Twee mannen kregen ruzie in een restaurant van Lunch Garden. Een van hen trok een mes, maar een klant en de kok van de zaak konden hem tegen de grond werken. Eén persoon raakte licht gewond, het is niet duidelijk waarom de twee ruzie hadden. In Catalonië in Spanje zijn al zeker 3 doden gevallen bij het noodweer daar. En er is ook nog zeker 1 iemand vermist. In en rond Barcelona viel vannacht op sommige plaatsen meer dan 200 liter regen per vierkante meter. Heel wat straten en kelders liepen onder water en auto's werden meegesleurd. Ook in het Baskenland waren er overstromingen. Volgens de Spaanse Weerdienst komt de extreme regen door de sterk opgewarmde Middellandse Zee. En ook op het Griekse eiland Kreta zijn er stevige onweersbuien. Er valt bijzonder veel regen en op 24 uur tijd hebben ze daar zo'n 22.000 bliksemschichten vastgesteld. Dat melden de autoriteiten. Heel wat wegen staan onder water en op veel plaatsen viel de stroom uit. In Ceuta ontruimt de politie een migrantenkamp, dat meldt persagentschap AFP. Er zitten zo'n 3000 migranten, ze verblijven daar illegaal. Er zijn zo'n 350 agenten aanwezig en die krijgen ook hulp van het leger. De migranten gaan nu naar een opvangcentrum liever. Ceuta, dat is een stukje Spaans grondgebied in Noord-Afrika. Eind juli probeerden duizenden mensen vanuit Marokko Ceuta binnen te dringen. Een deel van hen is dus nog altijd daar. Deze namiddag zonnig met af en toe wolken en lokaal tot 23 graden. Morgen eerst nevel en mist, daarna komt de zon erdoor en wordt het tot 22 graden. Dinsdag zwaar hetzelfde weer. Vanaf woensdag wordt het wisselvalliger en frisser.
1: Extra van genieten dus de komende dagen. En iets minder genieten is het op de weg, want toch wel 6 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. 29 minuten op de Antwerpse ring richting Nederland, daar is een ongeval gebeurd. En sta je dus aan te schuiven voor een klein half uur tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Een klein kwartier daar richting de grens met Nederland op de E314 tussen Holsbeek en Aarschot. Brusselse binnenring, daar zijn we. 6 minuten tussen Groot-Bijgaarde, Dansaertlaan en Jette. En ook 5 op de Brusselse buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. Richting Brussel dan, 15 minuten op de E314 tussen Tiel-Twinge en Aarschot. En ook 5 op de E411 richting Brussel tussen Jezus-Eik en het Leonard-Kruispunt.
3: Morgen begint de top 2000 van Joe. De top 2000. Stem nu op jouw favorieten in de Joe-app.

0: Yes, dat was hem dus. Kenneth, die was speciaal voor jou bedoeld.
1: Ja, want dat is super lief. Nu is dit 80s kind ook blij zien met, het, met een 90s song, Robin.
0: Ja, en samen met jou, die 47% andere luisteraars, die natuurlijk het ook allemaal uiteindelijk hebben verdiend.
1: En geef dus, toe, het is toch een fantastische schijf.
0: Heerlijk om daarmee te beginnen. Dank je wel, Kenneth.
1: Ja, absoluut. Fijn uit.
0: Wel thuis, hè.
1: Yo.
0: Zeg, je kan nog altijd stemmen hè, op die top 2000. En dat tot 8 uur vanavond. Het is nu of nooit. Joe-app of joe.be. Straks heb ik een band uit de 90s die zichzelf trouwens mag aankondigen. Eerst de country diva late jaren 90.

0: op de baan. En Remco is nog altijd favoriet en hij is in topvorm, dat zien we allemaal. Dus ik hou je zeker op de hoogte van het rijlen en zeilen daar. Zeg, Stijn, die had een tijd geleden een interview met Jacqueline van Cresip. En hij wilde weten hoe het komt dat hun eerste hit ons zelfs 26 jaar later nog altijd zo beroert.
1: Ja, het is helemaal zijn eigen leven gaan leiden. En ook voor mij betekent het ook steeds weer andere dingen. Want het is natuurlijk een liedje wat echt over losmaken gaat en je eigen weg vinden. Mm-hmm. En daar zie ik mijn kinderen nu natuurlijk ook mee bezig. En ik zelf ben daar eigenlijk ook nog steeds soms mee bezig. Dus ik heb het in een soort onbewust moment geschreven. En het is nog steeds waar. Dus Het is ook op een speciale manier ontstaan. En het blijft heel bijzonder dat het ook mensen op die manier kan bereiken.
2: Toen jullie die doorbraak meemaakten, toen waren jullie echt nog heel jong. Is dat achteraf gezien een voordeel geweest? Dat jullie er toen met jeugdige stoutmoedigheid en veel brani zijn ingevlogen? Of was het een nadeel?
1: Ik zou alles nog een keer zo doen als ik het nog een keer deed. En zeker zo, inderdaad, juist dat je helemaal niet weet waar je aan begint. En alleen maar weet van, dit is wat we willen, het allerliefst. En dat we dat ook konden doen. En dan met je vrienden samen. Mm-hmm. Dat was wel een droom die al wel heel snel uitkwam. Dat is wel waar.
2: Ja.
1: Maar ik had zelf wel al iets van 4 jaar voor de spiegel geoefend. Dus ik dacht, eindelijk komt een droom.

0: grote vraag over deze Sweet Little Mystery. Zal Wet Wet Wet de lijsten halen dit jaar? Want vorig jaar op 1754 gevaarlijk dicht tegen de exit. Jij beslist.
1: Van boyzone-nostalgie tot solo-hits, Ronan Keating komt naar Antwerpen. Beleef zijn Just Getting Started World Tour. Op 7 september 2027 in de Lotto Arena. Tickets en info via fkpscorpio.be. In samenwerking met Joe en HLN.
2: Kom, wees eerlijk. Je was aan het meezingen, hè? Natuurlijk, want jij kent je 90s klassiekers. En daarom kom je mee feesten op 10 om te zien Back to the 90s. Vrijdag 13 november in de AFAS Dome. Met live optredens van onder andere Good Shape en Tu Fabiola. Tickets en info op 10omtezienlive.be.
3: Ben je op zoek naar je eerste job?
4: Zo klaar voor.
3: Of is het tijd voor een carrière switch?
5: Ja, zo klaar voor.
3: Of ga je resoluut voor een nieuwe uitdaging?
5: Zo klaar voor.
3: Stap binnen bij Jobvillage en vind jouw volgende job. Ontmoet er werkgevers, stel je vragen en laat jouw talent stralen. Schrijf je nu in op jobvillage.be.
6: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
7: Ja, graag iets Japan.
8: Ibiza.
9: Ruim.
8: Ja, maar niet te groot, hè.
7: Kleurrijk.
8: Ja, met veel beige.
6: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor je zaak.
10: Nog voor jij kan denken...
11: Ik heb gelijk geen energie.
10: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie je al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
12: Oh, mijn rug zit vast.
10: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
13: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
10: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
14: Moet je rijk zijn om een huis te kopen in rijke Vorssel? Is er genoeg groen in Groenendaal? Loopt alles op wieltjes in Wielsbeke? En is er in Bierbeek altijd leven in de brouwerij? Met de HLN gemeentetest gaan we op zoek naar de beste gemeente van Vlaanderen. Doe nu mee in de HLN-app of op hln.be/bestegemeente. En maak kans op één van de 10 elektrische fietsen.
15: Vrijheid heeft een adres. Mobicar, Caravan en Motorhome Expo. 8 tot 11 oktober Brussel Expo. Koop je tickets op mobicar.be.
16: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas cadeau. Snel, je hebt nog maar 5 dagen. Join the Feel Good Club.
17: Laatste kans om de verjaardag van Xina te vieren. Tot 6 elektrotoestellen cadeau.
18: Xina.
17: Info in je winkel of op xina.be.
19: Top 2000 Countdown.

Ordinary World. En het is echt wel geen door de weekse dag vandaag. Want de laatste dus van onze stemweek voor de top 2000. En dus kleurt ook onze zoektocht naar parels uit de pop helemaal top 2000 vandaag. Net als gisteren. Toen gingen we op zoek naar vergeten liedjes die eerherstel mogen krijgen met een plekje in de lijst. En nu we zo dicht tegen de telling aanzitten... Ja, er zal wat gerekend worden vannacht, na die laatste stem. Wil ik liedjes over nummers, over tellen, over de zoveelste positie in de hitlijst. Numerieke liedjes zou je ze kunnen noemen. En dit uur zitten we in de jaren 70, dus ook al een cijfer, hè, dat zeker tot de verbeelding gaat spreken bij jullie. Laat maar komen via de Joe-app. Dankjewel!

Cool and Straight Up. En hopsakee, daar is dat stemalarm weer. Want inderdaad, Sam Mendes stond nog niet in de playlist van je leven. Met There's Nothing Holding Me Back wel te verstaan. Ja, ik vind, hij heeft genoeg gerijpt met dat nummer. Tijd voor jou om hem er nu in te stemmen.

0: De stem van Shawn Mendes. Het is toch een schande dat deze vorig jaar niet in de top 2000 stond. Wel zijn Señorita met Camila Cabello. Maar er is geen There's Nothing Holding Me Back. Niets houdt jou ook tegen, inderdaad, om hem een plaatje te geven. En ook die leuke Die Die, de zomerhit van dit jaar, die moet er toch in. En je hoort Shakira na Opus. En ook wel een aantal files, moet ik eerlijk toegeven. Er staan er 6 op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. 11 minuten op de Antwerpse ring richting Nederland, tussen Antwerpen Centrum en Borgerhout. En ook 5 richting Gent, tussen Antwerpen Noord en Deurne. Dan gaan we richting de grens met Nederland. Op de E314 al het hele weekend problemen daar. 10 minuten tussen Holsbeek en Aarschot. En de Brusselse buitenring, 8 minuten erbij tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. 7 minuten ook op de binnenring rond Brussel. Zo tussen Groot-Bijgaarde, Dansaarlaan en Jetten. En tot slot 5 erbij richting Brussel op de E314 tussen Tieltwingen en Aarschot.
1: Top 2000.

0: Wat een rollercoaster voor Remco op het EK wielrennen op dit moment. Gevallen, weer opgestaan en nu in pole positie om het EK te winnen. Daar gaan we toch voor, hè, nog. Minder dan 20 kilometer te gaan. En, kijk eens. 50 Ways to Leave Your Lover. Dat is een heel ander verhaal natuurlijk. Van Paul Simon, aangeraden door Raymonda Breugelmans. Want we zoeken gewoonweg liedjes uit de jaren 70 dit uur met nummers in, met cijfers. Omdat we straks aan het tellen slaan. We kunnen maar beter al een beetje oefenen. Hè? En Carla Rommelaar die gaat ook voor die 50 Ways to Leave Your Lover. Dus het is wel een grote kanshebber. Benedikt die gaat dan weer voor dit. Barry White and the First, the Last, My Everything. Samen met nog iemand eigenlijk, maar ik zou het eens moeten opzoeken, die het liedje opdraagt aan haar man Danny. En het is wel degelijk Benedikt, jawel. Eer en dezelfde persoon, Veerle Lammens, die gaat voor dit hier. One Way Wind van The Cats. Claude van Dalen, dan weer dit. 2, 4, 6, 8. Dat is een echte rocker, Claude, dat weten we. En dit is ook al zo lang geleden dat we die gedraaid hebben. Tom Robinson Band en 2, 4, 6, 8 Motorway. En ook Carla Rommelaar had deze trouwens ook op haar lijstje. En ook dit kwam binnen. Eagles. Grote klepper natuurlijk in de top 2000. En eigenlijk ook al met deze, hè. Niet alleen Hotel California. One of These Nights. Commodores dan. Once, twice, three times a lady. Ook goed om een beetje 1 plus 2 plus 3 te doen. And I love Three Times a Lady. Wat ga ik voor lady draaien? Dat hoor je zo meteen.
1: Proximus presenteert.
2: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
3: Ja.
2: De zaal van de juwelen, hè. Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
3: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
2: Ja, dat is Loes.
1: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
4: De Mistje Dutjes van Connections.
5: En, hoe was Thailand?
6: Oh, echt zalig. Veel gezien.
5: Ja? Zijden de olifanten in Koei Boeri National Park in het wild gaan kijken?
6: Oei, nee, dat heb ik gemist, vrees ik.
5: Ah, maar dan toch overnacht op Chow Lan Lake in Khao Sok?
6: Ook gemist.
5: Dan toch op de Skywalk op de Manakon Tower in Bangkok gewandeld?
6: Tje, toch ook gemist. Ik zal nog een keer moeten teruggaan.
5: Oh, maak mee.
1: Mis geen enkele reiservaring en boek je volgende reis samen met een travel designer van Connections. Connections. Born to explore.
7: Oh, zalig, hè?
5: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
7: Oh.
5: Oei.
7: Met een enkel.
5: Schat, ça va?
7: Nee.
5: Wat kunt er nog op staan?
7: Zo'n beetje.
5: Oh, schat, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
7: Sst. Hé, hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je volledig overzicht.
5: Ah, dat is in orde dan.
1: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kated. KBC beweegt met je mee.
8: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip. Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
9: Van plastic, metaal of drankkarton?
8: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
10: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
11: klinken op het wijnfestival.
10: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
11: Oh, dan de die. En de die?
10: Besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
11: En de deze.
10: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid.
1: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2 plus 1 gratis op de pralinedoosjes.
12: Iedereen gelukkig.
1: Enkel in de winkels van Leonidas. Voorwaarden op leonidas.com.

Tell Me What It Takes van Soul Sister. Ja, die moet je ook wel in die top 2000 stemmen. Staat eigenlijk vrij laag, vind ik, voor zo'n... iets van eigen land te zijn. We mogen toch een beetje chauvinistischer zijn. 1275, daar stond hij vorig jaar, maar veel hoger. En jij kan daar dus voor stemmen nog tot 8 uur vanavond in de Joe-app en op joe.be. We gaan naar een liedje over cijfers, omdat wij hier natuurlijk aan het tellen zullen slaan vannacht. En dus ging ik voor de volgende uit de jaren 70. Ik had het daarnet al over chauvinisme. Wel, dat mogen ook een beetje zijn bij deze, want het is een Belgische band. Trinity, die kwam opvallend veel binnen met 002-345-709, that's my number. Ik begin er eigenlijk spontaan bij te zingen. Iedereen kent dat melodietje nog altijd. Ja, Trinity, die begon eraan in 1974, toen de Pebbles uit elkaar ging. Want die bestond uit Fred Becky, Bob Balemans, beter. En ook nog zangeres Sophie, Sophie Verbrugge. En in 1976 brachten ze dan hun grootste hit uit. En dat was dus die 002 en zo verder. Het grootste commerciële succes. 2 jaar later was het eigenlijk al gedaan. Toen ze onder andere ook mee hadden gedaan voor het Eurovisie Songfestival. Maar ze moesten de duimen leggen tegen Dream Express toen in der tijd. Maar kijk, uiteindelijk is er toch 1 hele grote hit van gekomen die we nu met z'n allen kunnen meezingen. Met de hand op het hart. Ja, uit eigen land. Stem ze dus hoog in die top 2000.

0: Top 2000 stemadvies.
1: Ik ben Birgit van Mol en voor mij mag Hotel California van de Eagles eens een keertje op 1 staan in de top 2000. Niks mis met Bohemian Rhapsody natuurlijk, het is een heel compleet nummer en zo. Maar Hotel California is voor mij toch ook een beetje tijdloos. En ik heb het ooit live gehoord toen ik voor het werk op het huwelijk was van prins Albert en prinses Charlène van Monaco. Het was een versie die 7 minuten of zo geduurd heeft en dat was gewoon fantastisch. Dus ik heb er wel wat mee en voor mij mag dit op 1 staan.

0: En wat zijn jouw favorieten voor de top 2000 van Joe? Stem ze in de lijst op joe.be of in de app. En luister vanaf maandag. Dit is Joe. Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
1: Het is 5:00, goedemiddag. Nieuws Rosa Peralta heeft het nieuws voor jou.
2: Een goedemiddag. Een ongeval op een autocross in Ingelmünster, noodweer in Spanje en Griekenland en Donald Trump richt een taskforce op rond AI. Op de autocross in Ingelmünster in West-Vlaanderen is een bezoeker in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht na een zwaar ongeval, dat schrijft HLN. Een racewagen week van de route af en raakte de man. De bestuurder van de auto is zwaar gewond. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse en de wedstrijd werd ook een tijdje stilgelegd. In Wanze in de provincie Luik is een jongen van 18 opgepakt nadat hij zijn huis in brand had gestoken. Dat meldt het parket. De jongen had ruzie gekregen met zijn moeder en stichtte daarna brand. Toen de brandweer ter plaatse kwam, stond het huis in lichterlaaien. Er raakte niemand gewond, maar er is wel veel schade. De precieze omstandigheden worden nog onderzocht. En de federale topministers die zitten nog altijd samen over de begroting, al van 12:30 deze middag. Ze zijn op zoek naar zeker €10 miljard om de begroting op orde te krijgen. Vandaag komen er meteen enkele moeilijke kwesties aan bod. Collega Karel Latree volgt het.
3: De nota van Bart De Wever, het voorstel vandaag, is nog altijd niet evenwichtig voor Les Engagés en Vooruit. Het gaat dan vooral over knippen en kappen op het budget dat er voorzien was voor de zorg. Het gaat dan ook over de rijkere mensen, gaan die genoeg gaan bijdragen. Als De Wever daarin schuift, dan komt hij misschien een beetje tegemoet aan Les Engagés, Vooruit en CD&V, maar dan duwt hij de MR verder van zich weg.
2: De Wever mikt op een akkoord tegen 13 oktober, want dan wil hij zijn State of the Union geven in het parlement. In Catalonië in Spanje zijn al zeker 3 doden gevallen bij het noodweer daar. Er is ook nog zeker 1 iemand vermist. In en rond Barcelona viel vannacht op sommige plaatsen meer dan 200 liter regen per vierkante meter. Heel wat straten en kelders liepen onder water en auto's werden meegesleurd. Ook in het Baskenland waren er overstromingen. Volgens de Spaanse Weerdienst komt de extreme regenval door de sterk opgewarmde Middellandse Zee. En ook op het Griekse eiland Kreta zijn er stevige onweersbuien. Er valt bijzonder veel regen. En op 24 uur tijd hebben ze daar zo'n 22.000 bliksemschichten vastgesteld. Dat melden de autoriteiten. Heel wat wegen staan onder water en op veel plaatsen viel de stroom uit. Amerikaans president Trump richt een speciale taskforce op rond artificiële intelligentie. Die krijgt 120 dagen om de kansen en risico's van AI te onderzoeken. Volgens Trump is het niet de bedoeling om technologiebedrijven en nieuwe AI-modellen in de weg te staan. Vanavond is het eerst helder, daarna wordt het mistig bij minima vannacht rond 12 graden. Ook morgen vroeg hangt er nog mist, daarna komt de zon erdoor en wordt het tot 22 graden. Dinsdag zowel hetzelfde weer. Vanaf woensdag wordt het wisselvalliger en frisser.
1: Dankjewel. En over een paar minuten weten we wie het EK wielrennen gaat winnen. En of dat Remco Evenepoel zal zijn, het ziet er nog altijd heel goed uit. Ik hou je op de hoogte. Er staan 7 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest richting de grens met Nederland op de E314. Dat is 9 minuten daar tussen Holsbeek en Aarschot. 5 minuten ook op de A12 tussen Antwerpenhaven en Berendrecht. Richting Brussel dan 8 minuten erbij op de E314 tussen Tiel-Twingen en Aarschot. Brusselse binnenring 7 minuten tussen Groot-Wijngaarden, Dansaertlaan en Jette. En op de buitenring rond Brussel verlies je 6 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. Antwerpse ring dan richting Gent. Daar is er een file van 7 minuten tussen Antwerpen-Noord en Deurne en evenzeer 7 richting Nederland dan weer, tussen Antwerpen Centrum en Borgerhout. Mocht je nog op een andere plaats in de file staan, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten. En ik zie het hier allemaal live gebeuren. Oh, kom aan, Remco. Oh, het is echt wel heel spannend. Ik weet niet hoe lang het eigenlijk nog gaat duren, maar de Italiaan zit wel voorop. En die is wel stevig aan het karjakken, maar geef niet op, Remco. Geef niet op. Ik ga gewoon een plaatje draaien. Voilà.
0: Morgen begint de top 2000 van Joe. De top 2000. Stem nu op jouw favorieten in de Joe-app of op joe.be. Top 2000 Countdown met Brecht van Meijerhagen.

0: En ja hoor, het is officieel. Ik breek gewoon even binnen. Remco Evenepoel is Europees kampioen wielrennen met een... Oh, het was millimeterwerk. Echt een fotofinish. En die Italiaan slaan op zijn sturen. Echt waar. Je zou verminderen natuurlijk, maar ik ben vooral heel erg blij voor onze Remco. Voilà, good times and the great music hoort hier ook wel in die van Chic. Maar hoppakee, ja, direct afgebroken door een stemalarm ook. Hè. Om je aandacht te vestigen op een nummer dat eindelijk een plaatje verdient in de lijst. Wel, zegt Christina Perry je nog iets. Zij had in 2011 een hit met A Thousand Years. Heel mooi nummer. Lied is pure emotie, zou ik bijna kunnen zeggen. Geknipt voor de playlist van je leven. We gaan er nog eens naar luisteren.
1: De top 2000 stemalarm.

0: Zo Top 2000 Hotspots.
1: Ja, Top 2000 verovert Vlaanderen via je radio vanaf morgen, maar ook Kortrijk in het echt dan wel. Daar kan je tot 23 oktober de Top 2000 hotspots ontdekken. Een wandelroute is dat langs de meest iconische videoclips. En vergeet niet om tijdens de wandeling ook een foto te maken op je favoriete hotspot en die te delen met de hashtag JoeTop2000Hotspots. Want dan maak je kans op een luxueuze overnachting in een 4-sterrenhotel met ontbijt of een shoppingbon van 200 euro. En een van die hotspots tovert je in de legendarische, deels getekende videoclip van Aha's Take On Me. Ik weet er al zeker één die die gaat bezoeken.
2: Hallo, ik ben Anne. En ik heb gekozen voor Aha's Take On Me op nummer 1. Omdat dat sinds jaren dag mijn ringtone is. Dus iedereen meent dat ik sinds jaren fan ben van dat liedje. Oké, dag.

0: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Om een bot te doen op deze huis.
1: Ah ja, ja. Dan moet je eens kijken bij...
2: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een haalbaarheidsattest?
1: Nee.
2: Dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn haalbaarheid.
1: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
2: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
1: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk, ja.
3: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
4: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
2: Immoscoop, man!
5: Daar zit je dan. Op de bus te scrollen op je smartphone. Want je bent nog steeds op zoek naar het beste energiecontract. Maar dan bots je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je over een rallyparcours. Links alle leveranciers, rechts de beste tarieven. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je honderden euro's bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
6: In het leven is het altijd en deadlines halen, en kids ophalen, en zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd en supersnel laden, en nu hier, en straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
7: Joehoe!
2: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
7: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht, ik kom u helpen met uw verhuis.
2: Amai, zalig, merci.
7: Goed doen.

0: voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt. Bepat. Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
1: Yo, ik ben Adil Alerbi. En je kent me misschien van de larger-than-life patserfilms.
2: Patsers for life!
1: Maar wist jij dat die crazy achtervolgingen, drugsbendes, overvallen en computerhacks eigenlijk real-life waren? En trust me, in het echt was het soms nog zotter dan in onze films. Daarom heeft true crime-expert Joris van der Ha de realiteit achter die cases onderzocht in een nieuwe docu-reeks. Geen cinema shit, maar real life shit. Check de docu-reeks Real Life Patsers, exclusief met VTM Go+.
3: Vrijheid heeft een adres. Mobicar, Caravan en Motorhome Expo. 8 tot 11 oktober Brussel Expo. Koop je tickets op mobicar.be.
4: Herman, zet de puntjes op de O. Kom nu zaterdag onze poorten, voordeuren, binnendeuren en tuinbergingen ontdekken tijdens onze opendeurdag. Kijk snel op herman.be.
5: It's a Sunweb holiday.
6: Skipas inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
7: Top 2000
8: countdown.
9: Good times, great

There Can Be Only One uit de film Highlander natuurlijk. Waar is de tijd, hè? A Kind of Magic van Queen. Kind of Magic, dat is het elke weekend namiddag natuurlijk. En avond ook hier bij Joe sedert dit seizoen. En nu voor de gelegenheid omgedoopt tot de Top 2000 Countdown. Maar we blijven sowieso verder zoeken naar parels uit de pop. En nu mag je eens gaan grasduinen in de jaren 80. Ga met mij mee op zoek naar liedjes over, ja, nummers met cijfers in de titel bijvoorbeeld. Of over tellen, een countdown. Ik zeg maar iets, hè, jaren 80, countdown. Ja, ja. Kwestie van onze gigantische telactie wat in gang te zetten vanavond. Dat het allemaal vlot mag gebeuren, hè, na die laatste stem om 8 uur stipt.

0: Top 2000 Countdown. De Top 2000.
1: Good times. Great music.

0: Had kunnen denken, een derde show in het Koning Boudewijnstadion. Ja, ik moet zeggen, ik had dat kunnen denken eigenlijk. Ik heb het ook gewoon gedacht. Ik denk zelfs dat er een vierde bij komt. Dat kan toch niet anders. Clouseau, wat een band. En Domino. Michael Jackson, die had vorig jaar 25 noteringen in de top 2000. En nu met die film over Michael kan ik mij dus inbeelden dat ze sterk gaat doorstijgen allemaal, al die hits van hem. En dat er misschien nog een paar zullen bijkomen ook. De jeugd is helemaal mee met Michael in ieder geval. Ik mag het bij mij thuis ook merken. En die zal hem best hoog stemmen, denk ik hoor. Misschien wel op nummer 1 met Thriller bijvoorbeeld. Zometeen op Joe. 7 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Ik ga het rijtje af. 12 minuten op de E314 richting de grens met Nederland tussen Holsbeek en Aarschot. Ook 10 minuten erbij op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne. 7 minuten dan richting Antwerpen op de E313 tussen Geel-West en Herentals Industrie. En ook 7 minuten aanschuiven richting Brussel op de E314 tussen Tieltwingen en Aarschot. En ook weer 7 minuten. Kijk eens aan, het is de dag van de 7 minuten, denk ik. E411 tussen Hoeilaard en Jezus-Eik. Nee hoor, 6 minuten op de binnenring rond Brussel tussen Groot-Bijgaarde, Dansaardlaan en Jette. En dan ook nog eentje van 5 op de buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaarten.
1: Top 2000 Countdown met Brecht van Meijerhagen.
0: Allee, en nu gaan we voor Michael, hè. Geniet ervan, van die Thriller.

0: Can't Get You Out of My Head. En al die liedjes die in ons hoofd zitten, die moeten op die stemlijst natuurlijk nog tot 8 uur vanavond. Dus eigenlijk nog 2 uur en een kwart heb jij de tijd om jouw stemlijst in te dienen. En daarna gaan we onherroepelijk gaan tellen. En dat wordt een hele klus, maar we doen het met plezier voor jou. Vanaf 9 uur morgen geven Sven en Anke de aftrap van de top 2020-26. En dit kwam al binnen, want we zijn nog altijd op zoek naar liedjes over, ja, tellen, hè? Ja, om ons een duwtje in de rug te geven, ons een beetje moed in te spreken voor onze gigantische actie vannacht. 9 to 5, Dolly Parton, numerieke liedjes, liedjes met cijfers, check. En ook uit de jaren 80, helemaal check, dankjewel Linda van Haren. Randy heeft ook iets gestuurd. Ook heel mooi, hè? Gloria Estefan en Miami Sound Machine, 1, 2, 3. En ook dit. Jacques heeft hem onder andere binnengebracht. Prince op een dienblaadje, 1999. En Bernard gaat voor dit. Two hearts living in just one mind. Phil Collins. En Elisa Severijns gaat voor een classic. Hoog in die top. De hoogste regionen van de top 2000. Bryan Adams en Summer of 69. En ook een hele goeie is deze. Een verwijzing naar de leeftijd van de jongste soldaat in Vietnam in der tijd. Het kwam hard binnen. Carla, dankjewel voor dit voorstel. Paul, Hardcastle en 19. En nu ga ik moeten kiezen.
1: Vanavond bij VTM doen de verraders waar ze goed in zijn. Een groot risico nemen. En VTM 2 brengt live de grote finale van World Grand Prix Darts. Vanavond bij VTM en VTM 2.
2: Ieder zijn leven, ieder zijn keuken. En daarom zit je helemaal goed bij Xina. Met een gevarieerd aanbod aan kwaliteitskeukens op maat. In de stijl, de uitvoering, de afmetingen en uitrustingen die jij wenst. En dat allemaal binnen jouw budget. Xina. Xina, ja aan je dromen.
3: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
4: klinken op het wijnfestival.
3: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
4: Oh, dan de die. En de die?
3: Besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
4: En de die.
3: Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
5: De mist je datjes van Connections.
6: Oh my god, ik ben net terug van New York.
7: Ah, dan ben je zeker met de kabelbaan naar Roosevelt Island geweest voor het mooiste zicht op Manhattan?
6: Nee, dat heb ik gemist, vrees ik.
7: Oeh, maar je hebt toch wel vintage boutiques gedaan in Williamsburg?
6: Nee, ook gemist.
7: Ja, dan zijn er toch gaan aperitieven op de rooftop Guardian at the W.
6: Ja, toen man, ook gemist. Ik had toch nog eens terug moeten gaan.
7: Het verbaast mij dat je je vlucht niet gemist hebt.
8: Mis geen enkele reiservaring en boek je volgende reis samen met een travel designer van Connections. Connections. Born to explore.
9: De Koning. De slimme kijk op ramen. Nu bij Zeeman. Sweater en legging voor baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
10: Alles wat je weet over A-mode. Start.
11: Ah, dat weet ik. Mode voor het hele gezin. Ja, voor elk seizoen een perfecte look. Meer dan 50 kwalitatieve en betaalbare modemerken. Winkels in Aardrijke, Brugge, Oostende, Poperingen, Veurne en Waarschoot. Online shoppen op de webshop. Leuke voordelen met de family card. En stop de klok.
10: Nieuwe hippe looks voor elke dag. Dat is A-mode. Ontdek de laatste trends voor het hele gezin in onze winkels en op amode.be.
11: A-mode. Familie van mooie merken.
12: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas cadeau. Snel, je hebt nog maar 5 dagen. Join the Feel Good Club.
13: Proximus presenteert.
14: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
15: Ja.
14: De zaal van de juwelen, hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
15: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
14: Nee, dat is loesje.
13: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
16: De top 2000 countdown.

geen keuze kunnen maken hier. En het is echt een fantastisch liedje geworden van Phil Collins. Eentje dat je niet zo vaak meer hoort. Het zijn altijd wel de anderen die naar voren geschoven worden. Dus ja, je weet dat ik daar een zwak voor heb. Two Hearts was al een optie natuurlijk daarnet. Dan liet ik een fragmentje ervan horen. Was ook voorgesteld. Maar ik ga voor de keuze van Patsy. Patsy de Schuiter, die weer een heel fijn voorstel heeft. Don't Lose My Number van Phil Collins. Dat is een nummer uit 1985. Heel raar, toendertijd was dat zo gangbaar. Hè? Het werd uitgegeven in de US en het werd niet uitgegeven in de UK bijvoorbeeld. Waar het dus ook ja, niet in de hitlijst stond. Het was wel een beetje raar, zo enkel één regio waar je het dan uitbrengt. En dat zou nu tegenwoordig eigenlijk niet meer echt kunnen. Hè? Alles wordt gewoon direct online gegooid voor de hele wereld. En wat heel fijn is aan dit nummer, dan moet je maar eens checken op YouTube. Echt heel grappig, dat is die videoclip. Hij vond eigenlijk niet echt een thema, een onderwerp voor zijn videoclip. En dus dacht hij, ik ga daar gewoon mijn thema van maken. Dus je ziet hem echt afspreken met regisseurs en zo, die allemaal voorstellen doen van kijk, dit kan je doen met je videoclip en zus en zo. En ondertussen doet hij allerlei parodieën van de videoclips van die jaren. Bijvoorbeeld I'm Still Standing van Elton John komt daar voorbij. Maar natuurlijk allemaal met een stevige knipoog. Op het strand bijvoorbeeld is er zijn toenmalige vrouw. Schoonkind, dat zeker. Want die speelde dan een soort van model die naar hem aan het lachen is en zo. Dus alles in kannen en kruiken met die video. En iedereen kon er goed om lachen. En dat stuwde natuurlijk de verkoopcijfers van die plaat zelf ook de hoogte in. Don't Lose My Number. Er is Phil Collins.

0: 7 omweegzone over het land met...
1: Ah, oh, schat, kijk, het is naar de lucht. Amai, dat is volledig grijs.
2: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
1: Ja.
2: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
1: Sst. Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
2: Oef, dat is een pak van mijn hart.
1: Ja, ja, oh. Ja, schat.
3: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee. Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
4: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
5: 30 ideeën voor pastaschotels.
4: In Libelle Lekker naar...
5: De 5 beste beleggingen van het moment.
4: In Trends of naar...
5: Belgische politiek achter de schermen.
4: In Knak, waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week, swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
6: 6 uur, goeie avond. Het Joe Nieuws krijg je nu van Niels Rosa Peralta.
7: Een goeie avond. Remco Evenepoel is Europees kampioen. De federale begrotingsgesprekken zijn nog volop bezig en een zware brand aan het Gardameer. We beginnen met sport, want Remco Evenepoel is Europees kampioen op de weg. Hij haalde het in Slovenië na zo'n 190 kilometer in een millimetersprint van de Italiaan Giulio Ciccone. Een grote opluchting, zegt Evenepoel, nadat hij 12e werd op het WK vorige week.
8: Ik denk dat het ook wel duidelijk was aan de finish, toen er aangekondigd werd dat ik gewonnen had. Ik denk, ondanks dat ik het niet echt getoond had, was er toch wel veel persoonlijke teleurstellingen. Was ik wel wat teleurgesteld om in mezelf om het zo slecht te doen op het WK. Dus ik wil echt wel iets rechtzetten vandaag en dat is goed gelukt, denk ik.
7: Ja, het was de enige titel die Evenepoel nog miste nadat hij in 2022 al wereldkampioen op de weg werd. En 2 jaar geleden ook Olympisch kampioen. Op de autocross in Ingelmünster in West-Vlaanderen is een bezoeker in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht na een zwaar ongeval, dat schrijft HLN. Een racewagen die deelnam aan de wedstrijd week af van de route en raakte de man. De bestuurder van de auto is zwaar gewond. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse en de wedstrijd werd ook een tijdje stilgelegd. De federale topministers zitten nog altijd samen over de begroting, al van 12:30 deze middag. Ze zijn op zoek naar zeker 10 miljard om de begroting op orde te krijgen. Vandaag komen er enkele moeilijke kwesties aan bod, zegt collega Karel Latré die het volgt.
9: De nota van Bart De Wever, het voorstel vandaag, is nog altijd niet evenwichtig voor Les Engagés en vooruit. Het gaat dan vooral over knippen en kappen op het budget dat er voorzien was voor de zorg. Het gaat dan ook over de rijkere mensen gaan die genoeg gaan bijdragen. Als De Wever daarin schuift, dan komt hij misschien een beetje tegemoet aan Les Engagés, vooruit en CD&V, maar dan duwt hij de MR verder van zich weg.
7: De Wever mikt op een akkoord tegen 13 oktober, want dan wil hij zijn State of the Union in het parlement geven. In Italië zijn 24 mensen gewond geraakt bij een brand op een camping aan het Gardameer. Volgens Italiaanse media is er 1 iemand in levensgevaar. Zo'n 20 vakantiewoningen en verschillende auto's zijn vernield. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Het vuur is intussen wel onder controle. En Iran is bereid om de straat van Hormuz te heropenen, maar koppelt daar wel 7 voorwaarden aan. Dat heeft de Iraanse parlementsvoorzitter gezegd. Zo moet de VS onder meer de blokkade van Iraanse havens opheffen, alle militaire acties tegen Iran stopzetten en bevroren Iraanse tegoeden vrijgeven. De kans is wel klein dat de VS op al die voorwaarden zal ingaan. Vanavond is het eerst helder, daarna wordt het mistig bij minima vannacht rond 12 graden. Ook morgen vroeg hangt er nog mist, daarna komt de zon erdoor en wordt het tot 22 graden. Dinsdag zwart hetzelfde weer, vanaf woensdag wordt het wisselvalliger en frisser.
6: En er staan ook nog 2 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Waarom zeg ik 10 minuten? Omdat die 5 minuten, dat toch wel een lang rijtje is. Dus veel kleine files, maar ik beperk me tot die dus waar je meer dan 10 minuten verliest. Dat is een van een klein kwartier, 14 minuten dus, richting de grens met Nederland op de E314. Tussen Holsbeek en Aarschot. En ook 12 minuten erbij richting Brussel op de E314 tussen Bekkenvoort en Aarschot. Als je nog op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar dus op dit moment minder dan 10 minuten. Kunnen we snel door naar de muziek.
10: Morgen begint de top 2000 van Joe. De top 2000. Stem nu op jouw favorieten in de Joe-app of op joe.be. Top 2000 count.

Love is a battlefield. Ik kan je zeggen dat het hier bij Joe ook een beetje op een slagveld begint te lijken. Althans, één keer op het jaar als we die hele stapel stemlijstjes in de ultieme lijst proberen te vertalen. De top 2000. Van 8 slaan we aan het tellen. Tot 8 uur kan jij stemmen voor de top 2000 op joe.be. En in je Joe-app kan dat ook. Straks de keuze van Anna uit Diest na Supertramp. En ook deze Elvis versus JXL.

0: The Logical Song bij Joe. En voor Anna is het de pure logica zelf inderdaad. Ik stem voor de Scorpions.
1: Hey, ik heb gestemd voor de Scorpions. Want ik ben vorig jaar een weekend naar Hannover geweest. Echt trouwens een leuke stad voor muziekliefhebbers. En ze hebben daar als een van de meest iconische Duitse muziekgroepen, naar mijn mening, een concert gegeven, omdat dat hun thuisstad is. En ik vond dat hun zo goed. En hun favoriete song voor hun is voor mij dus wel Send Me an Angel.

0: Dag manneke.
1: Hey.
0: Ik kom de afvalolie ophalen. Is uw papa op terf?
1: Papa is naar het veld. Hij is maar 5 minuten weg, zo.
0: Oké, zeg, en wat wilde jij later worden eigenlijk?
1: Ook landbouwer.
0: Mag ik dan ook de afvalolie van uw tractors komen ophalen?
1: Tuurlijk. Dat is goed voor het milieu. En ook misschien voor mijn spaarpot.
0: Ja, slim.
2: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je landbouwbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht en goed voor het milieu. Check je vergoeding op valorlub.be.
3: Smulpapen en lekkerbekken opgelet. Ik serveer u een nieuw seizoen van mijn restaurant. 5 duo's van stresskippetjes en haantjes de voorsten smijten zich in de keuken. Alles moet perfect zijn van de eerste tot de laatste hap. Want de scherpste jury van het land staat klaar om alles te fileren. Hou de maagzuurremmers bij de hand, want elke week staat er een dubbele portie mijn restaurant op het menu. Vanaf dinsdag bij VTM en op VTM Go.
4: De Keunink.
5: De slimme kijk op ramen.
6: Slim? Was daar nu slim aan?
5: Ah wel, je moet niet kiezen tussen PVC en aluminium.
6: Huh?
5: Met ramen van de Keunink kiest je slim.
6: Hmm.
5: Soms PVC, soms aluminium, soms allebei samen.
6: Dat is inderdaad slim.
5: Ja, hè?
6: Laat nog eens horen.
4: De Keunink.
5: De slimme kijk op ramen.
7: Stappen in Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
2: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
9: Vanaf morgen bij Aldi. 5 kilo frietaardappelen kopen, 5 kilo gratis. Dat zijn veel frietjes voor bij de stek aan de knaldiprijs van maar €7,99. Aldi, altijd slim.
10: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Immos Koopman.
11: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
10: Immos Koopman!
12: Laatste kans om de verjaardag van Xina te vieren. Tot 6 elektrotoestellen cadeau.
13: Xina.
12: Info in je winkel of op xina.be.

jij mag er nog bij. Tot 8 uur heb je nog de tijd. We slaan aan het tellen hier bij Joe. De duizenden stemlijstjes zetten we vannacht om in de top 2000. En daarom zoek ik met jou vandaag naar de leukste liedjes over nummers. Over tellen, de zoveelste zijn, aftellen naar. Alles met cijfers dus. En dit uur zoeken we het in de jaren 90. Dus welke liedjes gaan over cijfers of hebben bijvoorbeeld een cijfer in de titel? Hè? Laat het mij weten via de Joe-app. Dankjewel. Hola. En daar heb je hem weer. Het stemalarm gaat af voor een duet. Deze keer met Madonna en Justin Timberlake. Je zou zeggen, twee sterren samen. Dat moet toch eindelijk een plekje verdienen in de ultieme lijst. Want ze staan er niet in met dit fantastische nummer. Dit is 4 Minutes. Stem hem er eindelijk.

0: Coldplay en eerst Roy Orbison op de teller zo meteen. Maar eerst een lijstje van 10 files. Het is net jouw stemlijstje met 10 platen. Maar het is helaas dus een filelijstje met veel fileleed. Alhoewel, het valt redelijk goed mee richting Brussel. 17 minuten erbij op de E314 tussen Bekkenvoort en Aarschot. E411 richting Brussel tussen Overijs en Jezuseik. Daar vertraag je 11 minuten. 12 minuten plus richting de grens met Nederland. Dan weer op de E314 tussen Holsbeek en Aarschot. En richting Antwerpen op de E313 heb je ook een kleine file van een tiental minuutjes tussen Ranst en Antwerpen-Oost. Dan gaan we naar beneden. 8 minuten. Brusselse binnenring tussen Groot-Bijgaarde, Dansaardlaan en Jetten. Buitenring dan, rond Brussel. 6 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem en 5 tussen Strombeek, Bever en Jetten. Antwerpse ring, 8 minuten erbij richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne. En ook richting Nederland is het file rijden voor zo'n 8 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. En tot slot, 5 minuten erbij op de E429 tussen Bierge en Tubize. Als je nog op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.
1: Top 2000 Countdown met Brecht van Meijerhagen.

2000, countdown nog tot 8 uur vanavond. En ja, je hebt het weer bewezen in de Joe-app. In de jaren 90 werd er ook heel wat afgeteld. Er werden zelfs mooie rijmpjes gemaakt met cijfers. Denk maar aan deze moro. Linda van Haren stelde deze voor. Einstein, Polizei. En er werd zelfs optelles, rekenles gegeven. Ook eentje van Linda trouwens. En we waren ook wel een beetje obsessed door het cijfer 7. Denk maar aan deze Seven Nation Army. Een idee van, even kijken, Raymonda Bruggemans. Maar er was ook het voorstel van Carla Rommelaar. Seven Days van Craig David.

0: En eentje om het af te leren. Voor de prijs van één. Echt dubbel prijs. Two Unlimited met Two in de groepsnaam. Die hebben ooit een singeltje uitgebracht als ze al een beetje op hun retour waren. En dat is deze. No One, inderdaad, van Two Unlimited. Dit zou het zomaar kunnen zijn, maar ik ga toch voor een parel. Maar echt, je gaat helemaal wegdromen. Naar het Eurovisie Songfestival, ergens in de jaren 90. Ja.
1: Goeiedag, meneer. Wat zal het zijn?
2: Voor mij twee grote met mayonaise. Mm-hmm. En dan ook nog twee...
1: Was dat alles, meneer?
2: Geef mij ook nog één...
1: Ja, en die twee... Moet dat medaillantjes?
2: Ja, en currysaus.
1: En dat is voor hier op te eten?
2: Nee, het is voor...
3: Weet jij wat er in je frituursnack verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de petitie op gaia.be.
4: Echte liefde begint in een stijlaarts badkamer.
5: Kijk eens, lieveke, wat denkt u? Turquoise, grijs of beige?
2: Maar schatke, elke kleur past perfect bij u.
5: Oh, dat is lief. Maar ik bedoel eigenlijk de tegels, hè. Ja. Welke vind jij het schoonst voor onze nieuwe badkamer?
2: Oh, dat was makkelijk. Degene die jij het schoonste vindt.
5: Oh.
4: Kiezen begint in een stijlaarts badkamer. Kom nu uw nieuwe badkamer passen bij stijlaarts in Lier, Temse of Roeselare. En onze badkamerexperts regelen alles voor u. Van A tot Z. Stijlaarts. Renoveert uw badkamer.
6: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2 plus 1 gratis op de pralinedoosjes.
7: Iedereen gelukkig.
6: Enkel in de winkels van Leonidas. Voorwaarden op leonidas.com.
8: Top 2000 Countdown.

George Michael, ook natuurlijk stevig vertegenwoordigd in de lijst. En Outside hier in de top 2000 countdown. En het begint nu echt wel spannend te worden. Nog een uur en 10 minuten om je lijst in te dienen. Dat doe je nog altijd, jawel hoor, via de Joe-app of op joe.be. En ik heb hier nog een late tip voor jou. Het is een verborgen parel uit de jaren 90 en een speciale insteek, want er staat geen cijfer in de titel, zoals ik vroeg, maar het kon ook dus iets anders zijn. En het is een, het is eigenlijk een vertaling van laatste, iets dat laatst is. En degene die het instuurde was Philippe de Bourdaudouis. En die zegt, ja, het kan dus ook gezien worden als laatste in de rij, laatste in de top 2000. Dat is Le Dernier qui a parlé van Amina. En dat brengt ons terug naar het Songfestival van 1991. En het was een beetje een drama voor Amina, die trouwens uitkwam voor Frankrijk, want ze haalde evenveel punten als de uiteindelijke winnares. 146 om precies te zijn. En de winnares was Carola van Zweden. Maar uiteindelijk moest ze dus de duimen leggen tegen Zweden, doordat ze niet zoveel 10-punters had binnengerijfd. 12-punters was evenveel, maar bij de 10-punters ging het fout. Want zij had er maar 2 gekregen, 2 keer 10 punten. En Zweden had dus 5 keer 10 punten gekregen. En dat is dus echt wel een groot drama, want ik vond eigenlijk dat deze moest winnen. Ik weet dat nog als kind, dat ik dat zo betoverend vond. Vooral die soort van Arabische uithaal die Amina maakte. Ja, dat maakt dit nummer nog altijd legendarisch. We gaan er dubbel en dik van genieten. En echt zondags, een zondagavondnummer, dat vind ik ervan. Deze Amina en Le Dernier qui a parlé. Good time.

0: Top 2000 stemadvies.
1: Lieve mensen van de wereld, ik ben Alex Agnew en mijn ultieme nummer 1 voor de top 2000 van Joe is How Soon Is Now van The Smiths. En waarom? Omdat ik jong en depressief was en dat doet mij denken aan mijn jonge depressiviteit. En wie vindt dat niet

0: En wat zijn jouw favorieten voor de top 2000 van Joe? Stem ze in de lijst op joe.be of in de app. En luister vanaf maandag.
1: Dit is Joe. Dit is Joe.
2: Het nieuws van 7 uur.
3: Goedenavond. Remco Evenepoel is nu ook Europees kampioen op de weg. Hij haalde het op het EK in Slovenië na zo'n 190 kilometer in een millimeter sprint van de Italiaan Giulio Ciccone. Met zijn overwinning heeft Evenepoel nu alle truien en titels minstens één keer veroverd.
4: Ja, dat is wel iets dat al zeker sinds vorig jaar in mijn hoofd zat. Toen was het niet gelukt en nu net wel. Dus dat is heel mooi en uiteindelijk is dat een extra druk die wegvalt door al die kampioenschappen gewonnen te hebben, zowel tijdrit als wegrit. En samen met de WK-tour en de Belgische tour, de mooiste van het peloton. Dus ik ben heel tevreden dat ik hem voor een jaar mag dragen.
3: Niet alleen de federale, maar ook de Brusselse regering zit samen over de begroting. En die gesprekken verlopen erg moeizaam, dat zeggen verschillende kabinetten. Brussels minister-president Tillyes wil 120 miljoen euro besparen. Gisteren zaten de ministers daar al een hele dag over samen. En ook vandaag werd er nog niet veel vooruitgang geboekt. Er worden nu weer één op één gesprekken gevoerd. Morgen wordt minister-president Tillyes in het Brussels parlement verwacht voor zijn beleidsverklaring. Maar een akkoord lijkt nog niet meteen in zicht. Het was een recordeditie van de jaarlijkse Open Bedrijvendag. In heel Vlaanderen kon je vandaag bedrijven bezoeken waar je anders niet zomaar binnen mag. Zo'n 485.000 mensen deden dat vandaag. Je hoort Frank Beks van ondernemersorganisatie Voca.
5: We hadden natuurlijk wel geluk met het weer. Hè. Dat heeft heel wat mensen op de been gebracht. En wat me vooral opviel is dat er eigenlijk heel veel gezinnen met kinderen ook waren. Die toch wel wat willen proeven van dat ondernemerschap, van de economie. En er is vandaag heel veel aandacht voor de economie in ons land. En we zien ook dat onze bedrijven worden geconfronteerd met grote uitdagingen, de wereldeconomie.
3: Meer dan 200 bedrijven openden vandaag hun deuren voor het publiek. In Italië zijn 24 mensen gewond geraakt bij een brand op een camping aan het Gardameer. Volgens Italiaanse media is een van hen er erg aan toe. Zo'n 20 vakantiewoningen en meerdere auto's zijn vernield. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Het vuur is intussen wel onder controle. Iran is bereid om de straat van Hormuz te heropenen als de VS aan 7 voorwaarden voldoet. Dat heeft de Iraanse parlementsvoorzitter gezegd. Zo moet de VS onder meer de blokkade van de Iraanse havens opheffen, alle aanvallen tegen Iran stoppen en bevroren Iraanse tegoeden vrijgeven. De kans is wel klein dat de VS op al die voorwaarden zal ingaan. Vanavond is het eerst helder, daarna wordt het mistig bij minima vannacht rond 12 graden. Ook morgen vroeg hangt er nog wat mist, daarna komt de zon erdoor en wordt het tot 22 graden. Dinsdag dan zowat hetzelfde weer en vanaf woensdag wordt het wisselvalliger en ook frisser.
0: Morgen begint de top 2000 van Joe. De top 2000. Stem nu op jouw favorieten in de Joe-app of op joe.be. Top 2000.

0: Bigger Than The Sun. Ja, zo voelt het wel, hè, als we eenmaal die nummer 1 bereiken op vrijdag 23 oktober. Live trouwens, hè, vanuit K in Kortrijk. En jij kan het dus allemaal live meemaken met onze Joe DJ Duo's.
1: Top 2000
0: stemmen. En kijk eens, we hebben weer een tip voor de top die eindelijk eens in die top 2000 mag staan. Stem voor Climie Fisher en haar prachtige Love Changes Everything staat op 622 in onze 80's top 800. En dat wil toch wat zeggen, en vergeet hem niet en stem erop via joe.be of in je Joe-app. Je hebt nog 1 uur

Het laatste uur van onze stemweek is ingegaan in deze Top 2000 Countdown. Lieve mensen, het is nu of nooit. Wil jij je favoriet hoog in die Top 2000? Doe dan nog net wat vele Vlamingen jou al voordeden. Duizenden. En stem. Het kan in je Joe-app. Of als je die niet hebt, ook heel makkelijk op joe.be. We tellen af naar de finale telling met Sister Sledge. En het gevoel dat we vannacht hier bij Joe wel wat gaan hebben eigenlijk. Maar het is voor de goede zaak natuurlijk. Last in Music.

0: I Need Never Get Old. Goedenavond, een laatste keer zoek ik liedjes over nummers, cijfers, alles met tellen en wiskunde en zo. Want dat is wat we hier gaan doen over minder dan een uur, hè. Om 8 uur naar die allerlaatste stem voor de top 2000. Morgen om 9 uur is namelijk zover, hè, bij Sven en Anke. En het mag uit eender welk decennium komen dit uur, jouw liedje over cijferen. Nadja heeft gestemd. Luister maar.
1: Hallo, ik ben Nadja en ik bel jullie vanuit Spanje. Mijn lievelingsnummer is Music van John Miles. Omdat het mij enorm mooie herinneringen terugbrengt van zijn optredens tijdens The Knives of the Proms.
0: Voilà, Nadja, dankjewel voor jouw stem. En stem ook op John Miles. Niet vergeten, hè? Tot 8 uur.

Dat doet zo'n deugd. En Carla, die zegt het ook. Hè. Music moeten ze zeker spelen op mijn begrafenis zelfs, want dat is zo voor mij. The music pulls me through. Al heel wat leuke inzendingen trouwens ook qua liedjes over nummers. Als duwtje in de rug voor ons telteam vannacht van Joe. 7 files op onze snelwegen, dat is ook fijn geteld, zeg. Richting Brussel op de E314 vertraag je 20 minuten tussen Bekkenvoort en Aarschot. Ook 8 minuten op de E411 tussen Hoeglaard en Jezuseik. Dan gaan we richting de grens met Nederland. 7 minuten erbij daar op de E314 tussen Holsbeek en Aarschot. En dan de Antwerpse ring richting Nederland. Tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West een file van 6 minuten. En ook 5 minuten aanschuiven richting Gent op die Antwerpse ring. Tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Richting Antwerpen 5 minuten op de E313 tussen Randst en Wommelgem. En ook de Brusselse buitenring, daar vertraag je voor zo'n 5 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. Top 2.

0: 20 minuten en dan is het gedaan. Dan gaan de lijnen dicht. Het allerlaatste stembiljet in de box, bij wijze van spreken. What have you done for me lately? Misschien nog net een stemlijstje binnenbrengen. Dit kwam er al binnen qua liedjes over cijferen.
1: En de rij 7-9, 7-2-0-4.
0: Wiltura kon niet ontbreken natuurlijk met dit wijsje. En ja, de man van wie dat telefoonnummer was, die heeft het wel mogen weten in de
1: tijd.
0: Gwen Vermeulen raadde deze aan. En dan gaan we helemaal voor iets anders, dankzij Linda. Ook dit kan het zijn, hè, wat ik straks voluit ga draaien. 10.000 luchtballonnen van K3. En Brenda uit Opwijk, die zegt, er is één liedje dat nooit meer gespeeld wordt. En zo mooi is, dat is dit hier.
2: Samen is true.
0: 22 van Lily Allen, inderdaad heel ver in mijn geheugen. En ook deze kwam binnen. Rekenen, cijferen, tellen. Het blijft inspireren, ook de muziekartiesten. Maar wat ik helemaal ga draaien is echt wel iets voor de top 2000. Qua titel in ieder geval. Zometeen.
3: Het is sale bij Transavia. Dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Sevilla of Alicante vanaf €48, Marrakesh vanaf €58. Of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.

Oh, what a night. Ja, dat zal het wel degelijk worden, want we staan hier allemaal klaar om te tellen natuurlijk. Met ook wel een beetje technologische hulp erbij, dat moet ik wel zeggen. Ja, we gaan ook mee met onze tijd natuurlijk bij Joe, gelukkig maar. Zeg, nog een kwartier, lieve mensen, nog een kwartier te gaan voor jouw stemlijst. Voor die top 2000, die legendarische top 2000. En daarom heb ik er eentje uitgekozen. Ja, want er is nog onze zoektocht ook, hè, naar cijferende numerieke liedjes. Het mocht uit eender welk decennium gaan. En ik heb weer voor eentje van het Eurovisie Songfestival gekozen. Het is van het Eurovisie Songfestival 2005. Een Grieks-Zweedse zangeres genaamd Helena Paparizou zong eigenlijk, ja, de top 2000 anthem. Het kan niet beter zijn. Dit is My Number One.

Yes, my number one. En ze werd nummer één, hè, daar op het Eurovisie Songfestival in Kiev, zeg. Ja, dat doet mij ook wel eventjes schrikken. Hoe de tijden kunnen veranderen. In Oekraïne werd dat gehouden. En ze won voor Griekenland tot nu toe de enige overwinning nog altijd voor Griekenland op het Eurovisie Songfestival. Oh, ja, kijk, weer 5 minuten eraf. 10 minuten nog te gaan. En ik heb een heel fijn nieuwtje te vertellen over onze stemming voor de top 2000. Wij hebben het record van aantal stemmen verbroken dit jaar. Echt waar. Met bijna 1000 stemmen meer. En elk jaar zien we dat gebeuren, dat de top 2000 nog meer en nog meer stemmen oplevert van jullie. En dus nog meer en meer leeft in Vlaanderen. Dat is zo fijn om te lezen altijd. Zo fijn om mee te maken. En daarom ga ik hier nog eentje er tegenaan smijten dat ook binnenkwam hier via de Joe-app. Eentje dat echt wel voor de top 2000 bestemd is. Toch zeker al wat die titel betreft. Counting Stars, dat is wat we hier zo meteen gaan doen na 8 uur inderdaad. One Republic. Top 2000.

nog enkele minuten te gaan, lieve mensen. Het is bijna zover. Rond je stemlijstje maar af. De stembureaus sluiten onverbiddelijk om 8 uur stipt. De top 3000 in de making, maar zoals Lenny Kravitz straks nog gaat zingen, it ain't over till it's over, dus doe het nog nu. Joe.be en de Joe-app, daar moet je zijn. Geniet trouwens van Joe Easy zometeen.

0: Nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond. De federale regering zit al een hele dag samen over de begroting. Premier De Wever is op zoek naar zeker 10 miljard euro. Hij wil dit weekend flink doortuwen, zodat hij weet wat er mogelijk is in een paar moeilijke dossiers. Zo willen de N-VA en MR fors snoeien in het aantal mensen die een lager tarief bij de dokter krijgen, zegt journalist Karel Latree.
2: Er staat ongeveer 1,8 miljard aan extra besparingen in de zorg op het spel. Dat hangt dan ook samen met, ja, wat gebeurt er nog op de BTW? Hè? De Wever heeft daar een vol plan met nieuwe tarieven en een paar kortingen. En dan is het te zien of de MR zich wel gerespecteerd voelt, want ze hebben nu al 10 keer nee gezegd tegen zo'n hervorming. En wie weet wordt het vanavond een keer te veel.
1: De deadline is 13 oktober, dan wil de Wever zijn State of the Union geven in het parlement. In Frankrijk blijven er morgen zo'n 500 scholen deels of volledig gesloten. Dat meldt de Franse onderwijsminister. Het komt door de scholenprotesten die helemaal uit de hand liepen deze week. In 24 scholen is er brand gesticht of waren er plunderingen. En morgen zijn er opnieuw protesten verwacht. 78 werknemers van het onderwijs zijn bij die protesten gewond geraakt. Remco Evenepoel is nu ook Europees kampioen op de weg. Hij haalde het op het EK in Slovenië na zo'n 190 kilometer in een millimetersprint van de Italiaan Giulio Ciccone. Met zijn overwinning heeft Evenepoel nu alle titels en truien minstens 1 keer veropferd.
3: Ja, dat is wel iets dat al zeker sinds vorig jaar in mijn hoofd zat. Toen was het niet gelukt en nu net wel. Dus dat is heel mooi en uiteindelijk is dat een extra druk die wegvalt door al die kampioenschappen gewonnen te hebben, zowel tijdens als wegrit en samen met de WK Tour en de Belgische Tour, de mooiste van het peloton. Dus ik ben heel tevreden dat ik hem voor een jaar mag dragen.
1: Vanavond is het eerst helder, daarna wordt het mistig bij minima vannacht rond 12 graden. Ook morgen vroeg hangt er nog mist, daarna komt de zon erdoor en wordt het tot 22 graden. Dinsdag zowat hetzelfde weer, vanaf woensdag wordt het wisselvalliger en frisser. Joe Easy.

0: Nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond. De federale regering zit al een hele dag samen over de begroting. Premier De Wever is op zoek naar zeker 10 miljard euro. Hij wil dit weekend flink doortuwen, zodat hij weet wat er mogelijk is in een paar moeilijke dossiers. Zo willen de N-VA en de MR fors snoeien in het aantal mensen die een lager tarief bij de dokter krijgen, zegt journalist Karel Latré.
2: Er staat ongeveer 1,8 miljard aan extra besparingen in de zorg op het spel. Dat hangt dan ook samen met, ja, wat gebeurt er nog op de BTW? De Wever heeft daar een vol plan met nieuwe tarieven en een paar kortingen. En dan is het te zien of de MR zich wel gerespecteerd voelt, want ze hebben nu al 10 keer nee gezegd tegen zo'n hervorming. En wie weet wordt het vanavond een keer te veel.
1: Deadline is 13 oktober, dan wil de Wever zijn State of the Union geven in het parlement. In Frankrijk blijven morgen zo'n 500 scholen dicht na de hevige scholierenprotesten tegen onder meer het lerarentekort. Dat meldt de Franse onderwijsminister. De protesten liepen de voorbije week helemaal uit de hand. Er werd op verschillende plaatsen brand gesticht. De politie, leerkrachten en journalisten werden bekogeld en lastiggevallen. In heel Frankrijk zijn bijna 5000 mensen opgepakt. Intussen roepen verschillende leerlingen, vertegenwoordigers en onderwijsvakbonden op om opnieuw te protesteren. De Verenigde Staten willen eind deze maand nog gesprekken organiseren met Rusland en Oekraïne. Dat zei Oekraïns president Zelensky tijdens het bezoek van de Duitse bondskanselier Merz aan Kiev. Het is wel nog niet duidelijk waar die vredesgesprekken dan zullen plaatsvinden. Begin vorige maand zaten Amerikaanse onderhandelaars al apart samen met Oekraïne en Rusland. Die gesprekken zouden toen positief zijn verlopen. Vanavond is het eerst helder, daarna wordt het mistig bij minima vannacht rond 12 graden. Ook morgen vroeg hangt er nog mist, daarna komt de zon erdoor en wordt het tot 22 graden. Dinsdag zowat hetzelfde weer, vanaf woensdag wordt het wisselvalliger en ook frisser. Joe Easy.

0: You're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Dit is Joe.
2: Het nieuws van 10 uur.
3: Goedenavond. De federale regeringsonderhandelingen zitten erop voor vandaag. Het kernkabinet is zonder akkoord uiteengegaan. De topministers hebben de hele begrotingstabel overlopen, maar de verschillen tussen de partijen zijn nog te groot, klinkt het. Het gaat onder meer over besparingen in de zorg en over de btw-tarieven. Morgen praten de ministers verder in werkgroepen. Woensdag komt het kernkabinet dan opnieuw samen. 4 op de 10 bossen in Vlaanderen zijn privé-eigendom. Dat blijkt uit cijfers van natuurorganisatie De Bosgroepen. Het gaat om ongeveer 60.000 hectare. Steeds meer mensen willen een eigen stukje bos, zegt Dries Moerloze van De Bosgroepen.
4: We verwijzen vaak naar corona voor heel veel dingen, maar dat heeft er zeker ook toe bijgedragen. We merkten ook op het moment dat mensen wel meer naar buiten mochten gaan, dat er heel veel werd gewandeld en dat heel veel mensen ook nagedacht hebben van ja, eigenlijk die bossen en die natuur, als het erop aankomt, is dat echt essentieel. En hoe mooi zou het niet zijn als we een eigen stukje bos zouden hebben waar we altijd naartoe kunnen gaan, met vrienden, met ons gezin.
3: Vandaag start trouwens de Week van het Bos. De Verenigde Staten willen eind deze maand nog gesprekken organiseren met Rusland en Oekraïne. Dat zei Oekraïns president Zelensky tijdens het bezoek van de Duitse bondskanselier Merz aan Kiev. Het is wel nog niet duidelijk wanneer die vredesgesprekken dan zouden plaatsvinden. Begin vorige maand zaten Amerikaanse onderhandelaars al apart samen met Oekraïne en Rusland. Die gesprekken zouden toen positief zijn verlopen. In Brazilië kennen ze straks de resultaten van de eerste ronde van de presidentsverkiezingen. 158 miljoen Brazilianen kiezen dan hun nieuwe president. Het gaat tussen de huidige linkse president Lula da Silva of de conservatieve Flavio Bolsonaro. Dat is de zoon van ex-president Jair Bolsonaro, die veroordeeld is omdat hij een staatsgreep plande. Een knappe prestatie van Remco Evenepoel. Hij is nu ook Europees kampioen op de weg. Hij haalde het na 190 kilometer van de Italiaan Giulio Ciccone. Het was een echte millimetersprint. Evenepoel heeft nu alle truien in het wielrennen minstens 1 keer gewonnen.
5: Nadat ik alle truien begon binnen te halen, was dit echt wel een soort must. Wil ik die echt wel halen. En het is blijkbaar het kampioenschap dat me altijd het meeste moeite kost om het te behalen. Zeker vandaag was het ook weer heel spannend. Het is geweldig. Ik denk het is heel leuk om alle kampioenschappen met de Olympische Spelen bij te hebben gewonnen. En dat is iets dat ik nu iets minder op kan gaan focussen en misschien een beetje doelen herleggen.
3: Volgende week zaterdag rijdt Evenepoel de Ronde van Lombardije. Vanavond en vannacht eerst nog helder. Daarna wordt het mistig bij minima rond 12 graden. Ook morgen vroeg hangt er eerst nog mist. Daarna komt de zon erdoor en wordt het tot 22 graden. Dinsdag zowat hetzelfde weer. Vanaf woensdag wordt het wisselvalliger en ook frisser.
6: Joe Easy.

have a song that I wrote, and it's called Dear Mr. President.

0: nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond. Federale begrotingsonderhandelingen zitten erop voor vandaag. Het kernkabinet is zonder akkoord uiteengegaan. De topministers hebben de hele begrotingstabel overlopen, maar de verschillen tussen de partijen zijn nu nog te groot, zegt politiek journalist Karel Latré.
2: Het gaat over 1,8 miljard euro besparingen in de zorg. Heel moeilijk voor Les Engagés en ook voor Vooruit en CD&V. En het ging ook hard op. BTW, premier Wever, wil nog altijd een grote hervorming waarbij de tarieven van 6% en 12% naar 9% komen en het tarief van 21% naar 22%. Maar het is nog te moeilijk voor de MR, die van die BTW-hervorming, dat weten we niet, wil weten.
1: Woensdag komt het kernkabinet opnieuw samen. De Brusselse regering heeft wel een akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. Dat meldt de Brusselse minister van Begroting, Dirk de Smet. Morgen om 11 uur brengt minister-president Thiliez zijn beleidsverklaring in het Brusselse parlement. Een groot datalek bij de Waalse opleidingscentra voor volwassenenonderwijs. Hackers hebben de gegevens van 700.000 mensen gratis online gezet op het dark web. Dat meldt een Franse website die datalekken opvolgt. De cyberaanval zou in februari al gebeurd zijn. Er werden e-mailadressen en telefoonnummers gestolen, maar ook rijksregisternummers en bankrekeningnummers. In Oekraïne zijn 3 doden gevallen bij Russische drone-aanvallen. Er raakten ook 6 mensen gewond, dat melden de lokale autoriteiten. Rusland heeft de laatste weken zijn aanvallen op Oekraïne weer fors opgedreven. Eerder vandaag viel het nog een brug in de hoofdstad Kiev aan. Daarbij vielen 2 gewonden. Vannacht is het eerst helder, daarna wordt het mistig bij minima rond 12 graden. Ook morgen vroeg hangt er nog mist, daarna komt de zon erdoor en wordt het tot 22 graden. Dinsdag zowat hetzelfde weer, vanaf woensdag wordt het wisselvalliger en frisser. Show Easy.

0: van middernacht.
1: Goedenacht. Het kernkabinet van de federale regering heeft nog geen akkoord bereikt over de begroting. Tijdens de gesprekken dit weekend bleken de verschillen tussen de partijen nu nog te groot, zegt politiek journalist Karel Latré.
2: Het gaat over 1,8 miljard euro besparingen in de zorg. Heel moeilijk voor Les Engagés en ook voor Vooruit en CD&V. En het ging ook hard op. BTW, premier Wever, wil nog altijd een grote hervorming waarbij de tarieven van 6% en 12% naar 9% komen en het tarief van 21% naar 22%. Maar het is nog te moeilijk voor de MR die van die BTW-hervorming, dat weten we niet, wil weten.
1: Woensdag komt het kernkabinet opnieuw samen. De Brusselse regering heeft wel een akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. Morgen om 11 uur brengt minister-president Illies zijn beleidsverklaring in het Brusselse parlement. In Peru is een natuurbrand in de buurt van de bekende Inca-stad Machu Picchu onder controle, dat meldt de brandweer. Boeren in de buurt hadden landbouwgrond in brand gestoken om die weer vrij te maken, maar het vuur verspreidde zich snel naar de omliggende heuvels. Bij de brand vielen 1 dode en 2 gewonden. En onze Rode Duivels zijn vandaag aangekomen in Parijs voor hun 4e en laatste match in de Nations League morgen tegen Frankrijk. Aanvaller Mika Gods is er klaar voor.
3: Ik denk dat we gewoon moeten spelen zonder bang te zijn, zonder te veel na te denken. Gewoon respect hebben voor de enorme kwaliteiten dat ze hebben, maar wel gewoon met lef spelen en proberen te winnen.
1: De vorige match tegen Frankrijk verloren ze thuis met 0-1. Vannacht is het eerst nog helder, daarna wordt het mistig bij minima rond 12 graden. Ook morgen vroeg hangt er eerst nog mist, daarna komt de zon erdoor en wordt het tot 22 graden. Dinsdag zowat hetzelfde weer.